kibri wi ede na Jesus Christus. O abi fu chawi siligo kibri na eni Jesus Christus. O abi fu chawi libi go kibri na ondro abrudu fu Jesus Christus. Lobi wan dat meki ade prespari fu chari da Bible boskopu giyu fu saf safri ye kon yere abra da wortu fu gado et saf safri ye kon bribi ook tu na ina wortu fu gado fu kan teka pasi fu masra Jesus Christus en feni da tego libi. Lobi wan tire me chayupsa so shatu na in Bible buku na ini a buku fu Petrus na ini difu tu buku fu Petrus kapitaal 2 da versie fo feifi dan aitak drapena in wa Nederlands Bijbel wat indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krachten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zonvloed over de wereld der goddelozen bracht. Lobiwan, if je leest op is dit, kan je omlees gomorofara later in a boskopu dit, maar if je leest op is dit, de yeshitaki masra no bespaar Noasma die sondu tegen a worokofu eng na ina grondsapodisi na eni a oru testamenti de yeshitaki masra no bespaar Noasma alas masabe e sondu a paiman fu sondu na dede lobiwang en yeshi na eni nyun testamenti da toch Masra ko abisari atinanga libishma. Tokye shitaki Yehova Papa Almakti ako abisari atinanga libishma. Dati aseni masra Jesus Christus kong. Dati asondu fuwi besa painanga abrudu fu Jesus Christus. Fuwi kan konde frifu sondu. En tok fuwi ka abi a communicatie nanga gado papa Yehova Almakti. En fu aba communicatie nanga a konu konre fu gado. Fu uiteindelijk we kan feni da libi fu tego. Lobby one, dat one taki we libi in one thing. Be masra poti e genade. Na wi tapu lobi wang en na genade disi no de wan frey briefi fu go sondu ala yuru en drai kom baka na abrudu fu Jesus. A genade disi no de wan frey briefi fu ala yuru fedu ala sot sani en libi na eni wan losbandigheid fu drai kom baka en taki ai. Abrudu fu Jesus Christus me actie fu was me kring. Ade wan genade sang we mus hoor tranga en we mus kalibi volgens awani fu gado. Ma fos we gomoro fara da we tek ook to lobby wan wan srana tongo Bible en we lazy na any de sem gedeelte disi di fu tubuku fu Petrus kapitaal 2 de versie 4 nanga fevi. Ataki bika gado nobe meki den engel di ben sondu tan sondro strafu. Ma atroeden eni wan dipi olo pe aketi den poti eni dipi dungru. Teleki aten doro fu astrafu den. Gado no meki den sma fu fosi tan sondro sondutu. A meki a bigi frudu sungu ala. Desma dino ben e dini eng. Ma akibri noa di ben e preiki gideng. Sma taki demus libibong eni gado ai. Gado kibri eng nanga sebi trasma moro. Lobi wang ye yere bong fanuit asrana tsongo beibal. Ataki gado no kibri den engelo di besondu. Je leest een pisi na eni oru testamenti pe de engelen disi de ben de na
ini akounu kondre fu gado ende be luku kona ini agron tsapu disi da di den luku kona ini agron tsapu da de shide umap ching fu libisma ende be moi fu tru da soden engele disi teki libisma king ende ko mekip king nanga den umap king fu de libismana ina grotsapu en bible buku eskrifi taki so on fu dem king be kontron bigi so to libisma de kari reus lobi wan en ala de sot sandisi be meki taki masra ben chari bigi watra kona ina grotsapu disi fu sumu aer grotsapu because a sondu fu libisma a sondu fu de engela disi masra be keti den en a trowe den gona in a dipi dungru Bible buku takina eni a Bible gedeelte disi. Ma den ruis disi, dem ching di bek mopo e de libisma nanga de engel di be teki libisma ski ko mekip chinanga den umap chifu libisma. Den chifu den dembe de ruisena in a grond sapu disi en Bible buku be karde man disi geweldenaars. De be do ala sot sani, ala sot to ogri, de be do na in a grond tapu disi. So gado be abifu doan sani, fu figi ala den sotu takru ati libi shma disi puruna in a grond tapu disi. En seti wanyum grond tapu, sreka wanyum grond tapu, en masra be ferkisi noa fu chari a war to giden sma. Fos masra doan sani, ay war skou lobi wang. Masra ne doan sani, da no taigi libi sma, taki yere so opsa na ina grond tapu disi. Fos masra, chari a bigi watra kona ina grond tapu, a piki noa puru na mindri, en a ginoa aboskopu taki go taigi a people taki de mus meklari fu kondini mi tapu a let fasi de mus kabananga sondu bikasi mochari wan bigi watra konsumu a her grond tapu disi lobi wan. En so den sma di be yera aboskopu na mofo fu noa de be lafu noa de be taki na laulau sani ai taki a drink tumsi furu wing na spotu ai meki lobi wan na so de no be arki aboskopu disi. Ma tefu kaba let fa Bible buku skrifi da a bigi watra kombi ka noa be meka boto en da di agona ina boto nanga en famiri dan a bigi watra kom den meti di be de ina boto de be de octubo spar nanga noa nanga seibi trasma moro lobi wan. So yeshitaki fos gado al mapti duan sani ai warsko libisma. So oktuna ina tendisi masra eseni wuroko manfu warsko agron tapu disi draiu libi kondini Jesus Christus because aten shatu masra Jesus e kom baka fu a opname en baka a opname a grond tapu disi overnitig because a satan a didibri a wandisi origeri na ina grond tapu disi en baka dati masra Jesus Christus nanga elegre o konfu fornitig satan nanga entrawante en pori ala takru rokona ina grond tapu disi fu wa nyung grond tapu ka on star uit a grond tapu disi sa masra pot klari gimi nanga yu fu wika libi da tego libi lobi wang minanga yu wi abif tek prati wi abif mek wisrafi klari fu gweli bi a grond tapu disi sa ago pori ala sani o pori gwe en wa nyu sani o opokom lek fa Bible buku etaki make yourself clari lobi wang. If you no be ready ete make yourself clari now kondini Jesus Christus tek prati na eni auroko fu masra because ate shatu lobi wang. We godoro pe a skrifi oktu ataki di noa preki giden sma taki de mus libi bung ini gado ai gado kibri eng nanga seibi trasma moro lobi wan. Noa
preki a evangelie. Masra seneng fu preki a evangelie disi. En a evangelie sa noa be preki. Nou a evangelie fu draai libi. Lobby wang. An a evangelie fu kom boom en a grond tapu disi. Maar nou a evangelie fu draai libi. Kom boom en i gado ai. Kom boom en i gado ai. Nou an tak dati. Yo weer mooi. Nanga ome sot mooi geweldig sani. Maar je ati muskenki, je brakseri muskenki, atakru maniri muswaigwe, abigi fasi muswaigwe, agridi fasi muswaigwe, nanga aladen trasani, sang e ori libis ma bezig, sa satan adidibri, e seni konfu ori libis ma bezig, aladen sandisi muswaigwe, en we musko libi wa libi, sang boom ini a ai fugado. Lobby wang en Bible buku taki Noah preki a evangeli fu kombung ini gado ai. Lobby wang abe preki wa evangeli fu bekering nanga santa fasi because gado de wang santa gado en evagi Noah a opdrag fu preki wa evangeli fu kombung na ini e ai. Dat wan taki na santa fasi gado besuku na libisma. Lobi wa santa fasi abesuku na libisma. Abesuku dry libi nanga santa fasi. Ook tu na ena tendisi na asere fasi. Bible buku elerwi taki. We must drive libi and ko libi santa ondro a ai fu gado. Lobi wa te we dry Willie and Colibi Santa that we sa met prati, we sa tek prati na a opname and we sa de ching fu a konu konre fu gado fu tego and tego. Lobby wang minanga you today. If you look for a grown sapu disi a dry lobby wang. Da ye she taki ala so to ogri e pasa. En ye shi ook to dati na ena shwit kondre fu wi sranang. Ye shi taki walo ogri epsa na ena kondre disi lobi wang. En den san disi epsa ano somar de epsa. Ma na libis ma brudu epai fu bapalde sani na eni a shwit kondre disi. En ye shi taki den san disi e kar minanga yu. De kar minanga yu fu konde moro alert de sanisa epsana ena grond sapu disi en de epsana eni wi shwit sranang fosi ye shide sansa epsano no dena en sranang fosi na news wi be luku den sandati fosi dimbe moro yomu da tewe luku world news en bells dan we shi ome ogri epsana en dren trakondre ala sot sani bigi a reiden nanga de sot sandati epsana entra kondre da wetak san serana kondre de wan seigi kondre mati de dei de serefi sandisi epsana enwi kondre seranan fu saide adesso tak de sandisi e kompsa na enwi kondre seranan serana kondre kolasi strepi na ini adini fu masra. Omdat hij a evangelie na eni a kondre sranang a verdraai. Fosi, we behora evangelie na tapaspor san gado al maxi wani. Lobby wang, matidedei, yeshi taki, wantra evangelie e preki na eni sranang kondre. Wa evangelie fu gudu, wa evangelie fu money. En wa evangeli sa persis satan wani fu preki na eni a grond tapu disi. Prosperity ler. A leri fu kon gudu. A leri fu kon ap omen sani na eni a grond tapu disi. Dis na a leri sa satan charkong sleipe kon na eni a skin fu masra. Fu chari bruya pori nanga fromu ko ondro bribisma en fudeno kande wamoro a wampisi etaki abra a prosperity a wampisi etaki abra dry libi nanga santa fasi. Lobby wang
Binanga yu, tide dey wi ay mus ko opo fu shitaki, wileki aski fu masra. Wi mus dry wi libi, wi mus beker. Wi no kan tek sani, saben de na doro seifu aski fu masra, charkong na ini aski fu masra. Den san sawe be duna fesi, wi no kan tek den, fos wi be dry libi, wi no kan take them that we charge them ko potina ini asking for masra tak we do de ete. Bible buku taki wim konde for newt na ini aprak serif we. Aprak serif we mus konde nyung amus de her forumt that one taki amus kis one kenki aprak serif we te we meet nanga Jesus we prak serif mus kon kenki te abrudu fu Jesus uroko gimi nanga yu da we mus kis one nyung prak serif wa he Hemels prakseri, wan gado prakseri, wan prakseri, sane charwi gonanga baka, ma e charwi gonanga fesi, wan prakseri, sa e charwi go langa langa, fu abi amiti nanga akounu kondre fu gado. Hallelujah. Lobby one, minanga yu, tide day, we mu kontapa presi, fu din gado, tapa yes the fasi lobby one. Saranamang, me taigi yu, like for we lazy na any a book of Petrus the Johnsro that I taki Noah the kisi a opdracht for preki a evangeli gide sma for the kon bung ondro a ai fu gado that one taki na wa evangeli fu chak kenki kon na any grand chapel na wa evangeli fu chak kenki kona elibishma. Nawa evangeli fucha kenki kona ina atif minanga yu. Nawa evangeli fucha kenki kona en minanga yu prakseri. Ma efwa evangeli e preki da we tang asemfasi. Da we ne goda nga fesi. Ma we goda nga baka lobi wang. Lobi wang, tide day a evangeli fu tide day anode a evangeli sa noa be preki moro ma ade wa evangeli sa echar we gonna abaka make we dry kona a yes to passi pe a evangeli e preki for we can go on a fesi a bung evangeli that got son to leri lobby one. If you look the Israel be komopona in Egypt da ye shitaki de no be gwanga baka ma de be gwanga fesi ma diden dorona eni a wusten presi de no be wan arki sa masra etaki en drape den dry 40 yari langa so a kondre disi e dry lontuna en wan fesi ye is a circle ala sot sani epsana in a kondre disi make we opo and begi gi a kondre disi make we opo and karna masrana in a kondredisi. Make we opo and we taki. Gado give pardon for we sondu. Make we kona wang and we belay we sondu. Because a kondredisi a laira nga pori for all na ini asking for masra. Lobby wang. Srana man, me rupi you up. Tide den day disi. Dora kanad of gado. Nanga alale speki. Kong arki a wortu fu gado. Slight you an. Nou een gemeente. Take Masra Jesus Christus na in you libi. Because aten shatu lobby one. Lobby one, ano tom si langa moro. Da Masra Jesus Christus au kom baka. En au kon take the one, di ebribi en the one, di be du sa aitaki lobby one. And so, Bible buku taki wo opa gwe nanga en. En wo go. Nanga enfu go libi fu tego en tego na eni akounu kondre fu papa Jehova almakti. Minanga yu, we must make deel uit, we must take prati na apis woroko fu gado disi dide kari da opname da kombaka fu masra Jesus Christus. Minanga yu no mag lasen, yu di e arkitide. We no mag lasi a opname, ma we must gwemei nanga Jesus Christus. For we can fedi da libi futego. So me can tell you, Masra lop you, a lop me, a lop Serena Kondre, a lobby ibri once mana in a grand sapudisi, and I carry fu kondini en na in a neng fu Jesus Christus, da Messias, da one, di bende, di de, and this a kong,
na eni da krakti neng fu papa Jehovah Almighty, na ina neng fu Jesus Christus, we bar odi ti de dei so wi kondoro nagba fu a programma disi en te wan tralisi wi de baka via de radio senders fu Radio Shalom, na eni oso camera. Naar de Bijbel boskopu, een brief aan Suriname. We bar odi en we bari shalom, shalom, shalom.

Gezegende luisteraars, laten wij wijs zijn en ook onze zonden vandaag nog belijden. En u kunt mij nazeggen, geliefde Vader in de hemel, ik kom voor uw aangezicht en ik dank u voor het kruis van Jezus Christus. Heere Jezus, dank u voor uw bloed. Ik belijd elke zonde. Ik belijd u al mijn onzedelijkheid. Ik belijd u mijn trots. Ik belijd u de afgoderij in mijn hart. Ik belijd u elke zonde, ook mijn onbewuste zonden. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar, dierbaar bloed. En schep in mij een nieuw hart. Zend mij de Heilige Geest. En schrijf uw woord in mijn hart. Heere, bescherm mijn hart. In de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen. Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I love it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I love it.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Connected
2: na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Dit is Renate Galwij. En je luistert nu naar Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: werk prijs uw wonderbare naam. Ik breng u hulde, geef u glorie, mijn God, alle lof, alle eer, alle prijs en alle dank komen u toe. Waarachtige opgestane Heer, zijt gij de koning der koningen, o Jezus van Nazareth. Heer, dank u wel dat ik zo met de jongeren van Suriname voor uw genade troon mag komen. Vader, ik dank u, Heer, dat mijn gebeden, mijn God, als een welriekende reuk mag opstijgen. Heer, tot uw genade troon, u die ons roept om te bidden en niet te verslappen. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Vader, ik bid voor de jongeren, mijn God, in de naam van Jezus Christus, Heer, dat werkelijk, mijn God, de uitdagingen die ze hebben, die ze meemaken, o mijn God en Vader, dat zij toch niet in verzoeking vallen, mijn God. Heer, u zei tegen de jongeling, sta op, en hij stond ook op, mijn God. U gaf hem terug aan zijn moeder, o mijn God. Vader, ik dank u dat de jongelingen van Suriname ook zo mogen opstaan. Heer, dat ze mogen opstaan in het nieuw leven, mijn God, het leven met u. Heer, zij die u nog niet kennen, mijn God, dat ze op een wonderbaarlijk manier met u, mijn God, in contact kunnen komen. Vader, ik bid, Heer, voor mijn broeders en mijn zusters, jongelingen, die uw naam verheerlijken, uw naam verhogen. Heer, mijn God, op de schoolpleinen, in de kantoren. Heer, waar dan ook, mijn God, Heer, dat ze hun leeftijdsgenoten, Heere, mijn God, mogen attenderen. Heere, op het dienen van u. Heere, hoe vrolijk, hoe leuk het is. Hoe almachtig het is. Hoe u voor ons zorgt, mijn God. Heer, dat zij ook u mogen dienen. Vader, o mijn God. Heere, u die, o mijn God, hun, u kent hun door en door, de jongelingen. Heere, u weet, hun sieraad is hun kracht, mijn God. Vader, ik draag ze aan u op, mijn God. En Vader, Heere, opdat ze, o God, uw geboden mogen bewaren, uw geboden mogen onderhouden. Heere, o mijn God, in de naam van Jezus Christus, koning der heerlijkheid, dat zij niet zullen doodslaan, mijn God. Vader, ik bid u en ik smeek u dat zij niet zullen stelen, Heer, dat zij geen vals getuigenis zullen geven, Heer, dat zij hun ouders respecteren, mijn God, en eren, Heer, hun naaste liefhebben als hunzelf, mijn God. Vader, ik dank u wel, Heer, voor deze jongeren, mijn God, in de naam van Jezus, dat ze op de plaats komen, Heer, om met u te wandelen, in Jezus' naam, dat zij zich mogen verheugen, Heer, in hun jeugdjaren, mijn God, halleluja. Vader, dat hun hart, o mijn God, vrolijk mogen zijn. Heer, want werkelijk, uw woord zegt, o mijn God, beter is een arme, maar een wijze jongeling. Vader, ik bid voor ze, mijn God, genade, uw genade over hen mogen komen, Heer, dat hun geestelijke ogen mogen opengaan, mijn God en Vader. Heer, wij waren, o mijn God, ook een tijd in ons leven, Heer, dat onze geestelijke ogen mochten opengaan. Heer, om de weg te zien die u voor ons, o mijn God, hebt uitgestippeld. Vader, ik dank u wel. Heer, dat de jongeren u mogen loven, mogen prijzen. Heer, uw naam mogen verheerlijken, mogen verhogen. Heer, dat zij hun schepper, mijn God, mogen gedenken in hun jongelingsjaren. Vader, ik bid en ik dank u wel. U bent een goede God. Heer, u zegt dat de jongelingen zullen gezichten zien. O God en Vader, Heer, waarachtige goede God. Heer, ik bid voor de jongeren van Suriname. O, dat ze zo ver mogen komen, Heer, om gezichten te zien, mijn God en Vader. Heer, om te zien uw plannen, uw bedoeling, o mijn God. Want u openbaart de gezichten in de naam van Jezus. Ik dank u, mijn God, Heer. Heer, dat de jongeren hun pad, Vader, mogen reinhouden door uw woord. Vader, wees genadig, mijn God, Vader. Dat de jongelingen uw woord mogen vinden. Heer, dat ze mogen zijn. Heer, bij u is alles mogelijk. U bent een grote, almachtige God, alwetend, mijn God, dat u hen leidt, Vader. Heer, waar het zaad gezaaid wordt, dat ze daar mogen zijn. Vader, bid ik u in de naam van Jezus, Heer, dat het zaad, Heer, bij hun gezaaid mag worden, dat u hen klaarmaakt, Heer, dat het zaad in goede aarde valt. Heer, ik bid u En ik dank u, mijn God, Vader, uw genade. Ik bid u voor de jongeren van Suriname. Heren, ik draag ze aan u op met alle uitdagingen, mijn God en Vader, die op hun weg komen. Heren, help ze. Wees hun genadig, mijn God. Vader, in de naam van Jezus Christus. Heren, dank u wel. Heere mijn God, u bent hoorder en verhoorder der gebeden. En dank u wel, Heere, dat u, Heere, deze gebeden ook verhoort. Ik zie er naar uit. Heere, ik geloof, mijn God. Ik geloof, ik zie er naar uit. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Mi pot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sona a problem.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

geïdentificeerd. En dit heeft hij gedaan om naar ons om te kunnen zien door al onze zonden en de straf van onze zonden op zich te nemen om in onze plaats aan het kruis te sterven. En dat omdat er geen ander offer van onze kant voor God acceptabel was. Het enige offer dat God de Vader accepteerde was zijn Zoon, Jezus Christus. Hij alleen was zonder zonden. Hij, Jezus, is het die onze zondenschuld heeft betaald en ons heeft verlost van de inktzwarte duisternis waarin een ieder terecht zal komen die het niet nodig heeft geacht om het offer dat God de Vader ons geschonken heeft voor onze redding aan te nemen. Je mag dan wel jouw eigen religieuze opvattingen erop nahouden, maar bedenk dan wel goed dat God voor een ieder van ons twee onontkoombare afspraken heeft gemaakt waar niemand van ons aan zal kunnen ontsnappen. Luistert u maar wat Gods geest ons hierover zegt. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27. Zo zal dat ook bij jou en mij op een dag het geval zijn. Hoe onwerkelijk dat ook nu mag aanvoelen, op een dag zul jij hier er niet meer zijn en zul je verantwoording moeten afleggen voor alles wat je hebt gedacht, gezegd en gedaan. En je zult een werkelijkheid ingaan van eeuwige vreugde of eeuwige ellende, geween en tandengeknars. En of jij dit aanneemt of niet, dat verandert niets aan het woord van de Heilige Geest. Wij zullen eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. Hoe vaak heb ik niet horen beweren dat met de dood alles is afgelopen en al de verhalen over het hiernamaals menselijke verzinsel zijn. Maar om ons voor dit zelfbedrog te behoeden, vertelt Jezus ons het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dus werkelijke mensen. Dit verhaal is dus geen parabel of gelijkenis, want Jezus noemt de feitelijke naam van de arme man. Met andere woorden, dit verhaal moet in zijn geheel als letterlijk worden opgevat en niet als een gelijkenis. Van Lazarus wordt gezegd dat toen hij stierf, hij in de schoot van Abraham terechtkwam. Een metafoor of beeldspraak voor het paradijs. Terwijl de rijke man terechtkomt in een plaats van vuur en pijniging. Let op, een derde plaats, dus het vage vuur, bestaat er niet. Beiden blijken zij zich ervan bewust te zijn, zich in een reële plaats te bevinden. Beiden weten ook wie zij zijn en beiden ervaren wat nu de gevolgen zijn van de keuze die zij op aarde gemaakt hebben. Lucas hoofdstuk 16 vers 19 tot en met 31. Ofschoon armoede en ellende Lazarus niet gesproken

paard zijn gebleven, heeft hij in zijn leven steeds in verwachting uitgekeken naar de komst van de Messias, de Verlosser. De rijke man heeft zich daar nooit om bekommerd en leefde in luxe en weelde zonder erbij te willen stilstaan dat er ook voor hem twee onontkoombare afspraken waren gemaakt. Op aarde had hij zich met de duurste wijnen gelaafd, maar nu smeekt hij, de bedelaar, Lazarus om een druppel water, om zijn mond te verkoelen. Want, zegt hij, ik sterf hier van het vuur. Maar dat is allemaal nu niet meer mogelijk. En voor spijt en wroeging is het nu te laat. Degene die deze waarschuwing tot ons richt, is niemand anders dan Jezus, die van zichzelf gezegd heeft: ik ben de waarheid. En dat moet ons ervan doordringen dat ieder woord van deze waarschuwing de absolute waarheid is. Door de ontwikkeling van de medische technologie van vandaag is het mogelijk geworden om mensen te reanimeren die volgens medische termen al doodverklaard waren. Een verschijnsel dat zich hierbij voordeed waren de verhalen waarmee zoveel gereanimeerden terugkwamen. In eerste instantie werden deze verhalen eenvoudigweg genegeerd of vormden aanleiding voor psychiatrische behandeling. Maar de veelvoud van dit verschijnsel heeft groepen wetenschappers in Europa en in de Verenigde Staten ertoe gedwongen zich nu te gaan bezighouden met dit verschijnsel. Dit verschijnsel staat nu bekend onder de naam NDE of Near-Death Experience, vertaald bijna doodervaring, terwijl er ook studies zijn gemaakt van doodervaringen, dus gevallen waarbij men met de reanimatie gestopt is en de patiënt dood is verklaard en het hart soms na uren weer spontaan begint te kloppen en er ook geen sprake is van hersenbeschadiging. Men spreekt in dit geval van het Lazarus-effect. Onderzoekers hebben twee categorieën ervaringen bij NDE's kunnen vaststellen: positieve of hemelervaringen en negatieve of helervaringen. In beide gevallen was er na deze bijna dood of doodervaring sprake van een totale omslag of verandering in het gedrag van de persoon. Want hun geestelijke ogen waren opengegaan. Mensen die bijvoorbeeld eerst liefdeloos en agressief waren, bleken na de NDI-ervaring totaal te zijn veranderd in hun gedrag, dat niet langer op zichzelf was gericht, maar nu op hun medemens. Deze wetenschappelijke feiten weerspreken de waarschuwende woorden van Jezus dus niet. Veeleer bevestigen zij het bestaan van twee reële plaatsen, de hemel en de hel. De woonplaats waar de mens afhankelijk van zijn keuze hier op aarde de eeuwigheid zal doorbrengen. Precies hierom dat de Heilige Geest ons op het hart wil drukken dat het niet Gods wil is
dat er iemand verloren zal gaan, maar dat een ieder tot bekering komt. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9. Want, zegt de Heere, zo waar ik leef, spreekt de Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leeft. Ezechiël hoofdstuk 33, vers 11. Daarom dan ook dat God de Vader zijn Zoon als een zondoffer aan ons heeft gegeven, opdat er geen mens verloren zou gaan, maar dat een ieder behouden zou worden. De rijke man in de hel wilde nu er alles voor geven om het zondoffer van God, Jezus Christus, de Zoon van God, aan te nemen. Maar nu was het te laat. Want met zijn afspraak met de dood had hij geen rekening gehouden. Op aarde had hij daar geen aandacht nog tijd voor gehad. Te druk als hij was met het zich vergenoegen met al het tijdelijke plezier, terwijl de eeuwigheid op hem wachtte. Voor het meest kostbare, zijn ziel die eeuwig leeft, daar had hij geen tijd noch waardering voor gehad, maar wel voor zijn lichaam, dat als het gras verdort en vergaat. Nu werd hij gegezeld door wroeging en spijt. Waarom had hij niet de tijd genomen om te luisteren naar de arme Lazarus, die met verwachting had uitgezien naar de komst van de Messias? Maar alles ten spijt, het was nu te laat. Zijn kans om de plaats van eeuwige vreugde binnen te gaan had hij verspeeld. En dat terwijl God de Vader ons zo ontzettend lief heeft en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan. Daarom dat er staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Welke plaats in de eeuwigheid, de hemel of de hel, wij zullen binnengaan, zal niet het gevolg zijn van geluk of ongeluk, maar van de keuze die wij hier op aarde hebben gemaakt, of wij het aanbod van God, Jezus Christus, zijn Zoon, hebben aangenomen of hebben afgewezen. Met andere woorden, jouw eeuwig heil ligt niet in Gods hand. Want, punt 1, hij wil niet dat jij verloren gaat. Punt 2, hij heeft jou een redder gezonden om jou van de eeuwige duisternis te verlossen. Nu is het jouw beslissing die bepaalt of jij dit aanbod van God wil aannemen of wil afwijzen. Jouw beslissing is het zichtbare bewijs van jouw geloof of ongeloof in God zijn aanbod. Dus hoe diep jij ook in zonde gevallen bent, voor God is dat nu niet meer het obstakel, want hij heeft zijn Zoon Jezus in jouw plaats gesteld om al jouw zonden en de straf van jouw zonden, dus de eeuwige dood, op zich te nemen, om in jouw plaats aan het kruis te sterven. En dit offer heeft Jezus voor jou en voor mij volbracht.
Maar God dringt het niet aan niemand van ons op. Jij bent degene die mag beslissen of jij in de eeuwigheid bij hem wil zijn of in de hel. Toen Jezus aan het kruis lag, begreep de moordenaar die aan zijn zijde gekruisigd lag, dat Jezus om hem aan het kruis genageld was. Daarom zijn uitroep tot Jezus: Heer, gedenk mij wanneer gij komt in uw paradijs. Lucas hoofdstuk 23, vers 42. In de mond van een Jood betekende het woord Heer God. En zijn geloof werd niet teleurgesteld, want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Romeinen hoofdstuk 10, vers 13. Toen sprak Jezus tot de man: Voorwaar, ik zeg jou, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 43. Geen enkel andere voorwaarde werd de moordenaar voorgehouden. Zijn keus om bij Jezus te zijn was voldoende. Het was de uitdrukking van zijn geloof in Jezus. En hij werd voor alle eeuwigheden behouden. Ook jij kunt jouw behoudenis veiligstellen door hem in oprechtheid aan te roepen om jou te behouden. En ook jij zult niet beschaamd worden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

overcomers. I overcame. I overcame.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Oh papa, dank u wel voor deze dag. Uw gedachte over ons deze dag is vrede. En ik bid vrede, o vader, over al uw kinderen. En ik dank u wel, o vader, dat uw gedachte, heer, vader, over ons, over uw volk, heer, rust, vrede is om ons een hoopvolle toekomst te geven. We prijzen u daarvoor, heer. Liefdevolle vader, ik kom met alle christenen, heer, het volk van u voor die troon van genade. Ik bid u, o heer, voor een herleving, o vader. Zij die zich gaan verslappen, zij die hun eerste liefde kwijt zijn geraakt. Heer, ik bid u, o vader, om dat wederom te activeren, heer. Help uw volk, o God, om weer vurig te zijn. Help uw volk, mijn vader, heer, om weer, o God, heer, uw woord te lezen, om dicht bij u te blijven, om u te prijzen, om onder het woord van u te zitten, heer, te gaan naar de kerk. Ja, heer, waar we samen, o God, komen om uw naam te verheerlijken. Liefdevolle vader, o God, de tijd als deze, heer, bid ik u om het volk van uw kracht te geven, mijn vader. Heer, o vader, we bidden om uw vuur, uw heilig vuur. Heer, o God, stort uw geest uit over het volk van u, mijn vader. Kom met uw heilig vuur over het volk van u. Zodat uw volk gaat branden, mijn vader, heer. Zodat het verschil wordt uitgemaakt, o Heer. Het is geen tijd om meer zoetsappig aan de kant te zitten. Maar het is een tijd om op te staan, mijn vader, heer. Om uw woord te verkondigen, mijn vader. Om het goede nieuws te brengen, heer. Om te gaan in de heggen en de steggen, heer. Om de mensen die u nog niet kende, die nog niet van u gehoord hebben, heer, ze te vertellen dat Jezus er is. Zij die wanhopig zijn, dat ze, heer, hoop mogen ontvangen van u. Omdat u de enige bent die ons hoop kan geven. Heer, ik dank u wel voor het volk van u, mijn vader, die nog aan het twijfelen is. Vader, o God, grijpt u in en beweegt, mijn vader, in de levens van uw kinderen, mijn vader, heer. O God, heer, dat ze niet meer passief zullen zijn. Maar heer, zullen bewegen, mijn vader, in alles van u, heer. Breng ons terug, heer. Breng het volk van u terug naar de eerste liefde. Waar we, o God, zo vurig waren te springen, dansen voor u. Meer nog, heer, het evangelie verkondigen. Zodat anderen het ook mogen horen. Anderen ook mogen weten hoe goed u bent, heer. O halleluja, liefdevolle vader. Ik prijs u en ik dank u wel. Dat, heer, we leven in een tijd, o God, heer, waar u nog een keer. Ja, heer, nog een keer. Nog eens een keer, o vader, zal uitstorten van uw geest, mijn vader. Wek het op, heer. Wek het op in ons, heer. In uw kinderen, heer. Dank u wel, heer. Dat we u mogen prijzen en danken. En uw naam mogen verheerlijken. Dat we mogen opstaan, o Heer, in vrijmoedigheid. Om uw werk te doen. Om niet meer passief bij te zitten. Maar, Heer, gaan. Want uw woord die zegt, ga. Ga dan heen. Ja, Vader. Om het goede nieuws te brengen. U stuurt ons. Het is een opdracht vanuit uw woord. Dat zegt u ons, o Vader, in Matteüs 28. Om te gaan. We kunnen niet langer blijven zitten, o Vader. Maar we moeten gaan, o Vader. Om dat wat u ons hebt bevolen. Dat wat u ons hebt gegeven. Om het terug te geven aan anderen. Heer, ik dank u en ik prijs u. En ik verhoog uw grote naam. Heer, er is maar één naam. Dat boven ieder ander naam is. En dat is de naam van Jezus. Er zit bijzonder werkende kracht in die naam van Jezus. Er zit bevrijding in de naam van Jezus. Er is hoop. Er is zekerheid in de naam van Jezus. Heer, help uw volk, o Heer, om niet langer zitten uit te kijken hoe anderen, o Vader, achteruit gaan omdat ze niet weten welke kant ze moeten opgaan. Maar help het volk van u, mijn Vader, Heer. dat ze weten, dat ze vertellen aan de mensen dat u de weg bent. De waarheid en het leven, wij, Vader. O lieve Jezus, ik dank u wel. Alle eer en alle prijs en alle dank komt u en u alleen toe. Halleluja.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. Mijn naam is Admo Pauwira David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio met u dit programma te doen. Shalom 94.5, het goed begin. Werkelijk, elke dag als je opstaat, zou het moeten zijn een goed begin. Elk jaar dat je opnieuw begint, januari 1, zou moeten zijn een goed begin. Als we daaraan onze gedachten aan, we zitten met onze gedachten erbij en dan spreken we eruit dat vooral bij het nieuwjaar hebben we zoveel goede dingen voor het jaar die we hebben gepland en dan kijken we ook uit naar de goede dingen die we willen doen in het nieuwjaar en dan hechten we er waarde aan. Weet je, soms krijg jij van je moeder of soms, het kan ook zijn dat je van je oma een of andere herinnering hebt gehad. Of het mag zijn een ring, een armband of een oorbel van goud. En dan krijg je te horen, dit is van oma als herinnering van oma. En krijg je zo'n geschenk. En dan zo'n sieraad, een armband of een oorbel. Dan. Betekent het veel. Je hecht er waarde aan. En het is leuk om van deze dingen in je leven te krijgen. Een herinnering waaraan je waarde aan hecht. Maar ik wil even jullie aandacht hier vragen, hiervoor vragen. Toen ik een stukje las uit de Bijbel, dan Asan en Nakmi Ati toch. Vaker heb ik het gelezen en het gaat over het verhaal van Jezus en Judas en de verraad van Judas. Wat Judas allemaal heeft gedaan en wat hij allemaal voor heeft gekregen. Als ik even terug mag gaan wat ik heb gelezen, dan staat dat in Matteüs 26,

Jezus Christus. En zij, dus de hoge priesters, zij stelden hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij Judas een goede gelegenheid om hem over te leveren, met hem Jezus over te leveren aan de hoge priesters. Dus Judas was een van de apostelen, een van de discipelen. En om en bij 3 jaren lang heeft hij samengetrokken met Jezus. En van dichtbij heeft Judas mogen zien de wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. 3 jaren lang om en bij waren ze bij elkaar als 12 discipelen met Jezus. Judas was een van die 12 discipelen. En toch komt er op een moment dat Judas ervoor heeft gekozen om Jezus te verraden. Dan vraag je je af, pa, hoe is dat mogelijk? Je hebt gezien de wonderen en tekenen. Je hebt geluisterd naar de leringen en het woord van Jezus. Dat hij sprak over het koninkrijk van God en herstel van de relatie tussen God en mens. En mensen waren zo aangetrokken door Jezus. Mensen waren zo dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan in hun leven. En wat Jezus allemaal heeft betekend in hun leven. En dan heb je iemand uit de groep van 12 die het in zijn hoofd houdt en die een keuze heeft gemaakt om Jezus te verraden. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En we vinden het allemaal erg. En meer de reacties van mensen die dit allemaal kennen, dat verhaal van, weet je, Judas is de verrader. En we vinden het allemaal erg. En Judas kreeg hiervoor 30 zilverstukjes, zilverlingen, zilvermuntjes. 30 zilvermuntjes. En ik vroeg me af, maar wat heeft die 30 zilverlingen te maken? Dat is nu zoeken, onderzoek. En blijkt in het Oude Testament. In het Oude Testament was dit eigenlijk een gewoonte. En dat kunnen we teruglezen als schadevergoeding. En de hoge priesters vonden het nodig om maar 30 zilverlingen uit te geven als loon voor het verraden van Jezus Christus. Dat vonden de hoge priesters. Dat was hoeveel zij maar konden geven. En als we lezen in Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32. Dan sta je daar eigenlijk. Van mijn takking. Ja, dan kom je dit weer tegen. Van waar het eigenlijk is herleid. Exodus 21 vers 32. Dan staat daar eigenlijk, het gaat over een soort schadevergoeding. Ik heb het hier voor mij, vers 32. Het ging erom dat als iemand een koe of een rund had, en die rund had een slaaf of een slavin doodgestoken met zijn horen, dan moest de eigenaar van die rund, of van de koe, aan de eigenaar van de slaaf 30 zilverlingen betalen. Dus if a cow being kiri was slaaf, dan a eigenaar voor a cow ben moest pay a eigenaar voor a slaaf 30 zilverstukken of zilverlingen. En dat was in het Oude Testament te vinden. En dat staat in Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32. En ik lees het hier. Stoot

0: stoot het een zoon of een dochter, dan zal met hem gehandeld worden. Volgens dezelfde verordening. Maar indien het rund een slaaf, vers 32, een slaaf of een slavin stoot, dan zal hij 30 sikkels zilver aan de heer van deze geven en de rund zal gestenig worden. Dus abede een traditie in de Joodse gemeenschap, dat if a koudisie ben kiri een slaaf voor een tra-eigenaar, dan een eigenaar voor a rundusie, a koudisie ben moest pay a eigenaar voor a slaaf, 30 zilverlingen. En Miati ben kree. Omdat uiteindelijk een waarde zijn de man bij Jezus Christus, de hoge priester. En dat Judas ben de eens voego naar een loon dat hij voor 30 zilverlingen. Dan Miati ik kree voor. Ik denk, Judas heeft met de Heer Jezus 3 jaren samen opgetrokken. Is dat de waarde die Judas gaf aan Jezus? Is Jezus dat waard? En dan ga ik terug naar Genesis. Naar het scheppingsverhaal. Weet je? In den beginne schiep God de hemel en aarde. In den beginnen en de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. We kennen allemaal dit verhaal. En in vers 26 staat in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken. De Heer Jezus was erbij bij dat heel scheppingsverhaal. Hij die God is. Hij die machtig is. Hij die zoveel betekent, hij is de Alfa en de Omega. Weet je, voordat tijd begon, bestond Jezus, was God er. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En God heeft een gedaante genomen als mens, in de vorm van mens, Jezus Christus. En je hebt 3 jaren met hem opgetrokken. En in hem zie je een waarde van 30 zilverstukken. En met Atje broeder, dan heb je de boodschap niet begrepen van Jezus. Dan heb je de persoon van Jezus Christus niet gekend. Dan heb je, maar is er iets mis? En dan vraag ik me soms af, hedendag, hoeveel van ons missen ook dit? Hoeveel van ons, hoe zien wij Jezus in ons leven, in ons persoonlijke leven? Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverstukken. En dan zeg ik soms, ja, we hebben Jezus niet verraden. Maar we kiezen ervoor in de plaats van Jezus, kiezen we voor andere dingen. En we plaatsen die belangrijker, en we achten die belangrijker dan Jezus Christus in ons leven. Het mag zijn een auto. Het kan zijn zelfs een carrière. Het kan zijn zelfs een, noem maar op, gekke voorbeelden in ons leven. We kiezen eerder voor een opportunity dan voor Jezus Christus. En dan zeggen we, ja, God begrijpt het toch. Het leven is hard. Het leven is moeilijk. God begrijpt het. God is liefde. Maar bij mij gaat het om de keuze die we maken. Kiezen we voor Jezus? Hoe zien wij Jezus? Wat voor waarde heeft Jezus in ons leven? En echt, toen ik dit las van Judas, dan voelde ik me verdrietig. En ik zeg, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil een levende persoonlijke relatie met u opbouwen. Want wat u hebt gedaan voor mij aan het kruis. Al mijn zonde, al mijn last, al mijn schuld hebt u genomen. En ik verdiende het niet. Eigenlijk, mijn loon was de dood. En dat is ook wat de Bijbel zegt. ik zou verloren moeten gaan. Maar u hebt gekozen om in de plaats van mij daar te hangen aan het kruis. U hebt gekozen mijn plek te nemen aan het kruis. En vandaag aan de dag mag ik zeggen, ik ben gered door Christus Jezus. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik heb niet met Jezus 3 jaren lang in levende lijven gelopen zoals u dat deed. Maar wat de Heer heeft gedaan in mijn hart en wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht in mijn hart, ben ik van overtuigd dat ik zonder deze Jezus het niet kan maken in het leven. Ik heb hem nodig. En ik kies ervoor. Het is een keuze die ik maak om Jezus te volgen. En ja, bradicanti voor me, maar zeg ik, ik wil Jezus volgen tot in de dood. Tot in de dood. Omdat ik heb begrepen en ik heb ontdekt dat Jezus betekent alles. Jezus betekent alles voor mij. En zo wil ik u bemoedigen, luisteraars. Wat voor waarde hechten we aan Jezus? Je kunt hem nu plaatsen op een wezen, want alles wat je daar tegenover plaatst, de persoon Jezus, die overtreft alles. Die overtreft alles. En we weten allemaal hoe dat verhaal is afgelopen van Judas. Maar ik ben ook dankbaar dat Jezus het heeft gedaan en hij zegt aan het kruis, het is volbracht. Mogen de Heere u zegenen. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus lady is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Rhapsody Time is Reality Time. Happy beautiful morning, geliefde. Vandaag hebben we als thema geestelijke onderscheidingsvermogen in leiderschap. En onze thema tekst is 2 Samuel 16, vers 23. In die tijd was de raad die Achitofel gaf alsof men naar het woord van God vroeg. Zo was elke raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom. De schriften waarschuwen ons herhaaldelijk voor het gevaar van slecht advies. De Bijbel openbaart dit in het verhaal van Achitofel, een man wiens raad zo'n gewicht had dat het werd beschouwd alsof men het woord van God had geraadpleegd. 2 Samuel 16, vers 23. Hij werd hooggeacht, vertrouwd en geraadpleegd, niet alleen door David, maar later ook door Absalom. Toch werd hij, ondanks zijn reputatie, deel van een kwaadaardige samenzwering. Toen Absalom in opstand kwam tegen zijn vader David, kreeg de samenzwering kracht en nam het volk aan de zijde van Absalom steeds verder toe. U mag dat lezen in 2 Samuel 15, vers 12. Te midden van die opstand sloot Achitofel zich bij Absalom aan. Toen bereikte het bericht David: Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. 2 Samuel 15 vers 31. De aanwezigheid van Achitofel in het kamp van Absalom bekende een strategie voordeel, omdat zijn raad krachtig, overtuigend en invloedrijk was. Maar David raakte niet in paniek en probeerde Achitofel niet te overtroeven met menselijke strategie. Hij bad eenvoudig: Heere, maak toch de raad van Achitofel tot dwaasheid. En dit gebed mag u ook zien en lezen in 2 Samuel 15 vers 31. Daar is het vandaan gehaald. Dat gebed openbaart een essentiële waarheid. Hoe intelligent een raad ook lijkt, als die tegen Gods doel ingaat, kan hij teniet gedaan worden. Daarom is onderscheidingsvermogen essentieel voor leiders. Niet elke stemgeliefde rondom leiders is gezonden om te helpen. Sommige raadgevers presenteren zich als wijs, maar hun bedoeling is te misleiden, te verdelen en te vernietigen. Zij verdringen het goede, spreken tegen de rechtvaardige en proberen om ideeën te plannen die verzwakken wat God aan het bouwen is. Maar zij zijn niet buiten het bereik van goddelijk oordeel, geliefde. De Heere kan hen ontmaskeren, tot zwijgen brengen en hun wijsheid tot dwaasheid maken. Halleluja. Als christenen moeten wij gebruik maken van onze autoriteit in Christus, geliefde, om invloed uit te oefenen op naties en hun leiders, gezinnen en bestemmingen. We moeten dit goed begrijpen, lieve mensen. Bid daarom altijd met inzicht, omdat zij die gezag hebben geleid worden door de waarheid, omringd zijn met de rechtvaardige raad en versterkt worden om Gods doel te vervullen. Halleluja. Bid dat de geest van God hun voortdurend onderscheidingsvermogen schenkt om zo misleidende agenda's te herkennen en te overwinnen, en om te wandelen in de wijsheid van God. God zij geprezen. Halleluja. Geliefde, wij als kinderen van God, we weten dat we moeten bidden voor de leiders van de naties, ook voor de geestelijke leiders. Halleluja. Halleluja. En we moeten bidden met inzicht. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen van vandaag. Ik wil u vragen om mij na te spreken terwijl ik bid. Lieve Vader, u mag me nazeggen: Lieve Vader, dank u voor de wijsheid van uw geest die in mij en in uw gemeente werkzaam is. Ik bid voor leiders in naties en instellingen, dat zij omringd worden met rechtvaardige raad en geleid worden door de waarheid. Elke misleidende invloed wordt ontmaskerd
en elke raad die tegen uw doel ingaat, wordt tot dwaasheid gemaakt. Uw wijsheid zegeviert en uw wil wordt gevestigd op de aarde. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, de rapsodie van vandaag kunt u opgestuurd krijgen als u ons de thema opstuurt. En dat is geestelijk onderscheidingsvermogen in leiderschap. Ik wil u van harte bedanken, geliefde, voor het willen meedoen vanmorgen met de rapsodie van realiteiten. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. En de thema van de rapsodie mag u sturen op het nummer 8646-446. En ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen en shalom familie. Shalom, shalom, shalom, shalom. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u al wakker bent. Het is momenteel al 4:06 morgens. Het is een hele mooie woensdagochtend. En ik verwelkom u bij deze nieuwe uitzending, bij een splinternieuwe, gloednieuwe editie, aflevering van het programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft. Ik hoop dat u ready bent. Ik hoop dat u klaar staat voor een nieuwe uitzending. Ik ben wederom blij, want het is genade elke keer weer als wij onze ogen mogen open doen en we mogen zien. Als wij onze oren mogen spitsen en we mogen horen. Wanneer wij mogen voelen in de ochtend, wanneer we mogen ruiken, dan is het wederom genade, genade op genade dat we dit alles mogen doen. En daarvoor danken wij de Heere nogmaals. Het is een dag vol van nieuwe kansen, een dag vol van nieuwe gelegenheden. Dus laten we de Heere danken daarvoor. Het is nu 5:06, precies om 6:15 gaan wij met de bemoediging starten. Ik vraag u om even een WhatsApp bericht te sturen naar het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten of u al wakker bent. Laat weten of het geluid helder is. Laat weten van waar u uit luistert. Zeg ik dat al? Ja? Is het nou vanuit Noord? Is het vanuit Zuid? Is het vanuit Oosten? Is het vanuit het Westen? Laat het gewoon even snel weten. Zodat we weten met welke luisteraars we het vandaag hebben. Bent u nog thuis bezig bond tot klaar te maken? Er zijn mensen die al reeds onderweg zijn naar het werk. Ik zou zeggen, een prettige werkdag vandaag. Maar ook voor degenen die nog naar school moeten gaan. Want het is nog steeds juli. Bepaalde scholen hebben pas in augustus hun vakantie. Dus nog even de laatste loodjes. Hè? En nog even de laatste kilometers. Ja, de laatste meters dan rennen. En dan hebben we vakantie. Voor degenen die het gisteren niet hebben gehaald, nogmaals. Het is niet het einde. Het is slechts, zie het zo dat je nog een kans hebt gehad. Voor degenen die het gehaald hebben, van harte gefeliciteerd met het behalen van je examen. Rest mij nog te zeggen. We gaan even luisteren naar een pokoe. Stuur even snel je WhatsApp bericht. Groet even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Of het geluid helder is. Zijn er nog problemen? Want ik kan me nog heugen dat er eergisteren, maandag, als ik het goed heb, was er een probleempje met onze livestream. Maar ik denk dat dat al helemaal in orde is. Als er nog wat problemen voordoen, laat ons dat ook weten via onze WhatsApp. En het is 875-5358. Laat weten als u ook ready bent voor de boodschap van vanmorgen. En als u zelf ook een boodschap hebt, toch, stuur het gewoon via WhatsApp. En dan gaan we dan samen erover praten. Yes, laten we even naar een pokoe luisteren. En dit lied heet Jesus Have It All. Vanmorgen nog luisterde ik ernaar. En het heeft me heel erg gezegend. Dus ik wil ook dat het deel mag zijn van uw zegen.

Yes, and that was Jesus, have it all. Have it all. Yeah, I surrender myself to you. Ja, je geeft jezelf helemaal, ja, geheel en helemaal over aan de Heer. Dat is de houding dat wij moeten hebben. Jesus, have it all. Niet een beetje, maar niet alleen dit probleem van mij. Niet alleen mijn ziekte, maar letterlijk alles. Letterlijk alles. Have my joy. Ook wanneer het heel goed gaat in mijn leven, mag u alles hebben. Halleluja. De Heer is goed. Hij is heel erg goed. Ik dank degene die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. God zegen jullie. Voor degene die gewoon luisteren, God bless you ook toe. Misschien heeft u het een beetje druk met het voorbereiden. Misschien bent u snel aan het klaarmaken. Kan de Heer drinken, even snel je koffie eten. Maar ook een goede morgen aan u allen die luisteren. Ook degenen die luisteren via livestream in het buitenland. Een hele goede middag aan jullie. God zegene jullie. God bless you, Boko Boko. En vanmorgen ga ik het over een persoonlijk vind ik dit een heel mooi onderwerp. Een heel mooi onderwerp. En de titel dat ik heb gekozen voor deze boodschap, voor deze bemoediging, voor deze overdenking, luidt als volgt: Quality Time met God. Quality Time met God. Of in het Engels, Quality Time with God. Het is vandaag 8 juli, 16 over 6. En vandaag gaan we praten over quality time met God. Tijd nemen met God. Weet u, relaties onderhouden doe je het best door tijd met elkaar te spannen. En dat hoeft niet lang te zijn. Wow, ik krijg feedback. Maar het is heel belangrijk om tijd met elkaar te nemen. Dan maakt het niet uit welke relatie het is. Ook al is het een long distance relationship. Jij bent hier in Paramaribo, de ander is helemaal in Ikeri. Of jij bent hier in Suriname, de ander is helemaal in Holland, in Nederland of in België, in Amerika. Een long distance relationship. Maar er is nog steeds contact via WhatsApp, via Snapchat, via Facebook, via Instagram, via TikTok. Jullie sturen leuke video's naar elkaar toe. Er is nog steeds contact. Er is nog steeds quality time. Je haalt een deel van je dag weg. Een deel van je tijd maak je vrij om speciaal met zo'n persoon eigenlijk tijd door te brengen. Als vader, wanneer ik zo druk bezig ben, dan denk ik nog aan mijn kind. Ook al ik ben aan het werk, dan denk ik op Change Me. Ben ik bezig te voetballen? Is mijn kind in mijn gedachten? Ben ik bezig met hetgeen van de kerk? Dan denk ik aan mijn kind. Ben ik bezig met mijn studie? Dan denk ik aan mijn kind. Ik verlang naar tijd met mijn kind. En als het te lang duurt, soms heb je van die dagen waarbij je gewoon de hele dag bezig bent geweest. En dan kom ik bijvoorbeeld thuis aan en zie ik ze slaapt. En je hebt geen tijd meer kunnen krijgen. Dan, je vier ons het vast, ik heb vandaag niet. Vandaag heb ik niet met haar kunnen praten. Ik heb geen tijd met haar gehad vandaag.
doet je wat. En de volgende dag, dan probeer je wel tijd vrij te maken. Want je wilt niet langer zonder haar. Of je wilt niet langer zonder dat kind. Ja, je maakt tijd vrij. You're having quality time. En zo, we kennen dit eigenlijk met onze wederhelft. Met onze vriendin, met onze vriend. Met onze man, met onze vrouw, onze echtgenoot, onze echtgenote. We're gonna have some quality time. We gaan echt tijd gewoon apart zetten om met elkaar bezig te zijn. En dat moeten we ook doen met onze God. Ik ben bang dat wij vaker de stille tijd, ja, de tijd dat wij noemen stille tijd, dat het lijkt op een verplichting. Het lijkt op een routine. Ja, elke ochtend, elke avond ga ik bidden. Maar what does it mean to you? Snap je wat ik bedoel? Do you have fun doing it? Of kijk je naar de tijd van misschien zeg je van ik heb voorgenomen om een half uur bezig te zijn. En je look at thing, je look at thing, je look at thing. En denk je van boy, zo lang nog. Waarom is het zo dat wij niet... Waarom is het zo dat wij urenlang naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken? Of urenlang kunnen praten met een persoon? Of urenlang naar een film kunnen kijken, maar niet urenlang kunnen bidden? Eigenlijk zou God degene moeten zijn met wie wij het langst praten. Met onze beste vriend, met onze beste vriendin. Zelfs met onze man, onze vrouw kunnen wij urenlang praten. En ik denk dat dat misschien komt doordat jij instant antwoord krijgt. Ja, wanneer je met mijn vrouw praat, dan krijg je gewoon gelijk antwoord. Je praat met je vriendin, krijg gelijk antwoord. En dan, the conversation is ongoing. En ik begrijp, en ik denk dat ook een factor speelt. Dat je niet meteen antwoord krijgt. Dat het niet gewoon een conversatie is. En daarom ben ik een beetje, zou je zeggen, jaloers. Maar als we kijken naar Abraham bijvoorbeeld en Mozes. Zij spraken gewoon echt met God en God gaf ze gewoon antwoord. Alsof het echt gewoon gewoon een conversatie is. En ik geloof dat we dat punt ook kunnen behalen. Alleen moeten wij ons wel beoefenen in het lezen van Gods woord, geloof ik. Want het is ook een manier, het is een hele grote manier hoe God met ons praat. Maar het is belangrijk om onze relatie met God te gaan onderhouden door tijd te nemen, door tijd aan een kant te zetten en zeggen van hé, dit uurtje, deze twee uurtjes, is alleen voor mij en God. Niemand moet me komen storen. Niemand moet me roepen. Ik ben bezig met mijn God. Ik ben bezig met mijn koning. Ik ben bezig met mijn... bruidegom. En als we in de Bijbel kijken hoe er eigenlijk quality time is genomen met God. De beste persoon naar wie wij kunnen kijken is de Heer Jezus Christus zelfs. In Marcus 1 vers 35 staat geschreven, heel vroeg in de ochtend, terwijl het nog donker was, stond Jezus op. Let op het woordje heel vroeg. Niet gewoon vroeg. Heel vroeg in de ochtend, terwijl het nog donker was, stond Jezus op. Verliet het huis. Hij verliet het huis. En ging naar een eenzame plek om te bidden. Wauw.
En dat is de intentie, hè? Is motief. Het is niet gewoon. Hij blijft gewoon in zijn huis. Hij wordt wakker. Among Gontape Biddy en Biggie gewoon. Maar hij verlaat zijn huis. Hij gaat naar een eenzame plek. Waar hij alleen met God kan zijn. Waar hij niet verstoord wordt. Waar niemand hem zoekt. Waar niemand hem kan roepen. Waar hij echt alleen met God kan praten. Waar niemand hem ziet. Dat is de intimiteit. Dat is die quality time. En let ook nog. Heel vroeg. Vandaag de dag. Is het zo moeilijk. Om op te staan. Om vroeg op te staan. Laat staan. Om vroeg op te staan. Om te bidden. Ik ga jullie zeggen. Ik heb er moeite mee hoor. Ik hou van mijn slaap. Maar het is ook één ding dat ik moet leren. Natuurlijk heb je wel van die dagen gehoord waarbij de Heilige Geest je echt gewoon opwekt. En penoma sribimoro. Maar we moeten op het punt komen waarbij we zelf opstaan en zelf voornemen van hey, ik ga 's morgens vroeg opstaan om gewoon tijd te nemen met God. En we zien natuurlijk de gevolgen ervan. Dat hij in de ochtend vroeg tijd nam met God. En door de hele dag heen wonderen, tekenen, genezingen, bevrijdingen. Zoveel dingen volgden hem. Zoveel wonderen en tekenen volgden Jezus Christus. Maar de tijd, dus door de hele dag heen is hij zo druk bezig. Maar alvorens hij zo druk bezig was, of zal zijn, dan zorgde hij voor dat hij wel tijd nam met God. Ik denk dat Jezus een van de drukste personen was hier op aarde. Dat hij van stad naar stad naar stad liep. Niet met de fiets, niet met de auto, maar hij liep. En dat hij in de ochtend nog zo vroeg wakker werd. Alleen om wat te doen? Om te bidden. De Heer Jezus vertelt ons ook hoe wij quality time met de Heer moeten hebben. Matthäus 6 vers 6. Maar wanneer u bidt. Maar wanneer u bidt. Ga dan uw binnenkamer. Ga naar uw binnenkamer. Sluit de deur. En bid tot uw Vader. Dat zijn allemaal tools en zijn sleutels dat hij ons geeft. Hij zegt wanneer je bidt. Niet als je gaat bidden, maar wanneer je gaat bidden. Dus hij gaat ervan uit dat wij bidden. Dat is ten eerste. Hij zegt ga in je binnenkamer. Ga in je kamer. Waar niemand je ziet. Niemand je hoort. En sluit de deur. Hij zegt het niet zomaar. Hè? Want evengoed kon hij het gewoon weglaten. Maar hij zegt sluit de deur achter je. Tapadoro, zodat je alleen met God bent. En in je binnenkamer, daar is geheimenis. Wat gebeurt tussen jou en God in de kamer, blijft in de kamer. Er is intimiteit. Er is gemeenschap. Er is conversatie. It's quality time, it's just you and God. Waar je gewoon op je knieën kan gaan. En je diepste geheimenissen aan de Heer kan vertellen. En jezelf kan overgeven aan God. Is dat je tak nangawa mati. Soms na tanga 2 uur, 3 uur manting. Ik kan tak abrawantori. En je begint gewoon geheimen te vertellen. Zo moet het ook zijn met onze God. Dat we onze hele leven aan de Heer vertellen en toevertrouwen. En zeggen, Heer. Weet u, ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Heere, weet u, ik zit hiermee. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar u bent mijn God. U bent mijn Vader. En ik kan u vertrouwen. Uw woord leert mij
Dat ik u mag vertrouwen, dat ik u kan vertrouwen. Want u bent trouw, u bent loyaal, u bent rechtvaardig. En u helpt mij. In Jacobus 4 vers 8 staat geschreven, kom tot God, nader tot hem en hij zal tot u naderen. Het is een belofte. Het is een gevolg. Het is automatisch. Kom tot God. Nader tot hem. En hij zal tot u naderen. Nader tot God. Heb quality time met hem. En weet je... ik denk dat wij op een punt moeten komen. Of trouwens, ik verlang ernaar om op een punt te komen waarbij ik zeg... waarbij ik iets heb van... hey, ik kan niet wachten om vanavond met God te praten. Om uitgebreid met de Heer te praten. Ik kan niet wachten. Mekayuruko snel na Gesayuru nego. Dat we hunkeren ernaar. Dat we naar hunkeren om daar bij God te zijn. Fusaka usrevi om onszelf uit te storten. Ons hart uit te storten daar bij God. Dat je vol van verwachting, echte verwachting. Soms, in een kerk die je bent gekomen met de verwachting. Of ik hoop dat je bent gekomen met de verwachting. En dan weer maar amen. Maar we zijn niet echt gekomen met de verwachting. Een echte verwachting is, je kijkt er naar uit. En je kijkt, je bent enthousiast. Wat gaat de Heer doen vandaag? Ik wil het gevoel hebben, terwijl ik aan het werk ben. Terwijl ik mee bezig ben naar Brokko. Wanneer ik bezig ben te voetballen. Of Minasabi. Bezig ben schoon te maken. Dan met denken, Juru. Met denken, hey, ik kan niet wachten. Vanavond ga ik tijd nemen met God. Ik kan niet wachten om te horen van de Heer. Ik kan niet wachten om de Bijbel te lezen. Want dat is passie. Dat is hunkeren naar God. En ik ben bang dat wij dat niet echt hebben. Ik denk dat we dieper moeten gaan. Ik denk dat wij meer tijd moeten nemen met God. En weet u wat het is om zo in Gods tegenwoordigheid te zijn? Ik vind het heerlijk. En als het aan mij ligt, blijf ik gewoon de hele dag in zijn tegenwoordigheid. De hele dag in mijn binnenkamer. Maar dat is ook niet wat hij wilt hebben. Want de Heer zegt, bid en werk. Dus heb quality time met de Heer. Want de Heer verlangt naar u, hoor. Hij verlangt erg vreselijk naar u. U heeft het zo druk met het werk. U heeft het zo druk met de kerk. Met uw kinderen. Met uw carrière, uw business. U heeft het zo druk met... ja, uw eigen doelen. Uw eigen plannen. Met uw studie. Maar zo had de Heer Jezus het ook heel erg druk. Maar hij zorgde ervoor dat hij echt eerst tijd nam met God. En ik zeg niet dat u ook zo vroeg moet opstaan. Als u dat kunt doen, is het perfect. Maar de main thing, dat ik eigenlijk, de boodschap eigenlijk is, dat u ervoor zorgt dat u tijd vrij maakt voor God. Want hij verlangt echt naar u. Hij houdt meer van jou dan jij van hem houdt. Hij verlangt meer naar jou dan jij naar hem verlangt. Dus hij wacht op u. Neem tijd met hem. Vandaag nog. Zo meteen nog in de auto of zo. Of voordat je uit je auto stapt. Of voordat je in je auto stapt. Ook al is het maar 10 minuten. Het is het motief. Ja? Ik hoop dat ik u mag bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat u hebt genoten van de bemoediging. Ik hoop
dat hetgeen dat ik heb aangehaald, dat het mag gaan zinken in uw hart. En dat het impact mag hebben op uw leven van morgen. Dat u het brengt in praktijk. En dat het impact mag hebben op uw leven van morgen. Misschien dat u de boodschap verder brengt naar iemand anders. Nogmaals goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Quality time. Nou, feedback, Jazzo. Oh, sorry hoor. Heb quality time met God. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak krijgt u dan de dagtekst van vandaag. En na de dagtekst van vandaag krijgt u dan de Happy Kids. En na de Happy Kids krijgt u dan het nieuws om 7 uur. Na het nieuws van 7 kom ik dan weer terug in de uitzending. Tot zo. Goedemorgen.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 8 juli 2026. Zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? Zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? Nummer 23, vers 12. Het leerwoord. Jezus spreekt. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Jezus spreekt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Johannes 13, vers 34, het gezang.

0: Man, gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, Happy Kids. Gaat het goed met jullie? De derde dag van de vertelling. Ja, het verhaal gaat over Ringu. Het begon allemaal een dag voor het grote offerfeest. Ringu en zijn familie die waren op weg naar de markt. Ze gingen met een kar die voorgetrokken werd door ossen. Bij het uitstappen trapte Ringu op een doorn. Op de markt rende Ringu tegen Sendrin. Zij Grubs. Deze zendeling gaf Ringu een briefje mee die hij in zijn tulband bewaarde. Op de markt ontmoette Ringu ook een man die muziek maakte. Pandu heette die muzikant. Zij Grubs, de zendeling dus, was een blanke man en Pandu was een dorpeling. Beiden spraken over die ene grote god. De dag erna liet Ringu mee aan een osserace. En hij won, ondanks zijn zere voet. De voet werd maar niet beter en de vader van Ringu liet de toverdokter komen. Maar dat maakte niet dat de voet beter werd. Toen kwam de zendeling en de muzikant en nog een paar mensen bij Ringu thuis. De zendeling hielp Ringu met zijn voet. Hij deed medicijn in een bak met water. En daarin moest Ringu zijn voet telkens keren inzetten. Uiteindelijk werd de voet van Ringu beter en mocht hij naar school. Daar nam de meester dat briefje uit de tulband van Ringu en gooide dat weg, omdat hij niet wilde dat de kinderen te weten komen over die ene grote god van de zendeling. Maar na school raapte Ringu dat propje weer op en bewaarde hij dat briefje wederom in zijn tulband. Zullen we bidden, Happy Kids? Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Vandaag mogen we weer luisteren naar het vervolg van het verhaal van Ringu. Vader, wees met ons allen vandaag. Als we ons niet lekker voelen, Vader, help ons weer beter te worden. En als we het moeilijk hebben, help ons, Vader. Mogen we vandaag weer een fijne dag hebben. En dat we mogen weten dat u met ons bent. Dit vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, welke tekst hebben we vandaag? Ja, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Nogmaals, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Happy Kids, ik vertelde dat de zendeling, Sahib Krups en Pandu en nog een paar mensen thuis bij Ringu waren geweest. De reden waarom ze daar waren was om de vader van Ringu te vragen of hij in het dorp plaatjes mocht laten zien. Hij zou dan een andere keer weer komen om dit te doen. De kinderen van het dorp waren er vol van. Zo nieuwsgierig waren ze en keken dagenlang uit naar de komst van Sahib Grubs. Wat voor plaatjes zou het zijn en wanneer zou de zendeling weer komen? Ze wisten het niet en ze waren heel erg benieuwd. Eindelijk was het zover. Meneer Grubs was met zijn jeep terug naar het dorp. Ja, Happy Kids, de dorpeling hadden geen auto, maar de zendeling die in de stad woonde wel. Zo kwam Sahib Grubs terug naar het dorp van Ringu, ook met Pandu, de muzikant. Dat kistje waarmee hij kwam was een orgel. Daarmee kon Pandu heel mooi muziek maken. Pandu haalde de orgel uit de jeep en niet lang daarna kon je de eerste tonen horen door het dorp. Ringu ging er ook naartoe. En samen met Batu zijn broertje zaten ze op de grond te luisteren naar de orgel. Wat klinkt het toch mooi, dacht Ringu. Het maakte hem zo blij van binnen. Terwijl Pandu aan het muziek maken was, zag Ringu dat meneer Krups een lange snoer, een kabel, vastmaakte aan de batterijen van de jeep. Het andere eind van de kabel maakte hij vast aan iets dat op een doos leek. Daarna zette hij een witte doek.
een scherm op. Toen het donker genoeg was, ging meneer Grubbs na of alles goed was. Hij maakte het licht van de doos aan en op het witte doek zagen jongens een plaat verschijnen. Zoiets had Ringo nog nooit gezien. Ja, hij was heel erg benieuwd wat er straks allemaal te zien zou zijn. In groepjes kwamen de mensen van het dorp aanlopen. Toen de meeste mensen er waren, groette zij Grubbs hen en vertelde dat hij hen die avond een verhaal wilde vertellen met platen erbij. Maakte het licht van de doos aan en op het witte doek verscheen een plaatje van een baby die op wat stro lag. Pandu speelde weer wat muziek op zijn orgel.

Toen Pandu klaar was met spelen, ging Sahib Grubbs verder. Hij vertelde, de Heere Jezus werd geboren als een klein kindje in het plaatsje Bethlehem. Hij groeide op zonder iets verkeerds te doen. Hij wist dat de mensen op aarde zoveel verkeerds gedaan hadden en deden, waardoor de mensen niet meer dicht bij God waren. Maar God houdt zoveel van de mensen en wilde toch zo graag dat de mensen dicht bij hem zouden komen. Maar doordat de mensen zo slecht waren, kon dat niet. En Jezus besloot de mensen te helpen. Sahib liet zien met de plaatjes aan de doppeling op het witte doek hoe de Heere Jezus de mensen beter gemaakt had en wat er nog meer gebeurde in het leven van Jezus Christus. Toen liet Sahib de Heere Jezus zien die aan het kruis gestorven was. Sahib Grubbs legde de mensen uit waarom dat gebeurd was. Hij vertelde dat de Heere Jezus onze straf op zich genomen had. Ja, happy kids, onze straf. Ook de jouwe en de mijne, omdat we slechte dingen hebben gedaan en nog steeds doen. En met de slechte dingen die we doen, kunnen jij en ik niet naar de hemel. Want God houdt niet van zonde. Zonde is alles wat slecht is. Alles wat God niet wil dat we doen. Willen wij God zijn, dan moeten we helemaal vrij zijn van zonde. Van die slechte dingen die we allemaal doen. Maar hoe komen we af, happy kids, van al dat slechte dat we doen? Af van de zonde. Want ieder die zonde wordt gestraft. En ieder die zonde kan niet naar de Heer toe gaan. De deur naar de hemel wordt gesloten voor ieder die zonde. Happy kids, jullie moeten het zo zien. Stel je voor je houdt van voetballen of van spelen in het zand. Dan is het tijd om naar binnen te gaan. Je vader roept je om te gaan eten. Mag je zo met al het zand en vuil naar binnen aan tafel gaan? Nee toch? Je zal schoon moeten zijn voor al het vuil dat je met je mee hebt gebracht. Je gaat je moeten wassen, misschien je handen en voeten alleen, maar soms moet je jezelf in bad gaan om helemaal schoon te zijn. Zo moeten jullie dat zien. Jezus is gekomen om die zonde, het vuil dat we met ons meenemen, van ons weg te doen, omdat we rein zijn, dus schoon zijn voor God, om bij hem te gaan als hij ons roept. Kijk, zei Sahib aan de dorpelingen, Jezus hoefde niet te sterven aan het kruis, maar hij deed dat om de straf die wij verdienen op zich te nemen. In plaats dat wij gestraft worden, wordt hij gestraft. Dus voor ieder, voor jou en ik en al de mensen is de Heer Jezus gedood aan het kruis, zodat wij naar de hemel bij God kunnen gaan. Ringo kon het allemaal niet zo begrijpen. Hij moest erover nadenken en nog eens nadenken. En natuurlijk moest hij ook leren lezen, zodat hij wel kon weten wat er allemaal in dat briefje stond, welke Sahib Grubbs aan hem toen had gegeven. Toen de projector, de doos van Sahib Grubbs, werd uitgezet, was het heel erg donker. Er werd een lamp aangestoken, want er was nog geen elektriciteit in het dorp. Er werd een lied gezongen en daarna mochten de mensen vragen stellen aan Sahib Grubbs en aan Pandu. Verschillende mensen deden dat. Terwijl de mensen zo bezig waren, kwam de vader van Ringo en zei, jullie moeten gewoon naar huis gaan, Ringo en Batu. Je moet gaan eten, want straks moeten jullie naar het veld om de oogst te beschermen. Door al wat gebeurd was, waren de jongens bijna vergeten dat ze op het veld moesten. Gauw gingen ze naar huis. Toen ze na het eten op weg gingen naar het veld, zagen ze dat alleen Pandu en meneer Grubbs er nog waren. Ze waren bezig hun spullen in te pakken. Terwijl Pandu het orgel naar het jeep droeg, zei Sahib, wees voorzichtig, Pandu. Het orgel is van mijn vrouw. Ze zou het erg vinden als er iets mee zou gebeuren. Ja, Sahib, antwoordde Pandu, ik zal voorzichtig zijn met het orgel. Wat zou het geweldig zijn als ik op
Dat orgel kon spelen, dacht Ringo. En samen met zijn broertje keken zij vanuit het donker hoe Pandu het orgel voorzichtig wegdroeg en het scherm het witte doek ophaalde. Kom mee, fluisterde Batu in zijn oor. Hij ging zonder enig geluid te maken naar de jeep en nam het orgel uit de jeep. Samen verdwenen Ringo en Batu in het donker met het orgel tussen hen in en liepen zij voorzichtig de richting van het veld. In de buurt van het veld hadden zij een schuilplaats. Het was een huisje op lage palen. Ze verstopten het orgel onder het huisje en bedekten het voorzichtig met bladeren. Ringo ging het huisje in en in het donker voelde hij om zich heen totdat hij de olielamp vond die hij zocht. Hij stak hem voorzichtig aan en met behulp van de lamp zochten ze dikke stenen en namen die mee. Batu zei, als de boze dieren hier komen, zullen ze wegjagen met deze grote stenen. Op het veld zaten beide jongens stil op te letten. Ringo dacht na over de afgelopen dag. Een zinnetje van zijn grubs kon Ringo niet vergeten. Stelen is zonde en God houdt niet van zonde. Die woorden bleven maar in zijn gedachten. En hij wist dat hij verkeerd gedaan had door het orgel van de vrouw van Sahib te lenen. Nee, te stelen. Rondom hen was het heel stil. Af en toe hoor je de geluiden van de nachtvogels in het bos. Beide jongens, Ringo en Batu, konden hun ogen bijna niet meer open houden. Ze vielen zo in slaap. Plotseling werd Ringo wakker. Door het maanlicht kon Ringo nog net om zich heen zien. Toen Ringo zo ver voor zich uitkeek, zag hij iets in de verte bewegen. Hij keek en keek. Ja hoor, in de verte liep er inderdaad een dier. Wat is er, vroeg Batu, die ondertussen ook wakker werd. Ik weet het niet, zei Ringo zachtjes. Aan de overkant van het veld zie ik een groot dier. Heel even kwam het dier uit de schaduw van het bos. Ringo zag dat het zwarte strepen had. Een tijger. Het is een tijger, fluisterde hij eens. Batu werd doodsbang. Is het waar? Vroeg Batu. En hij pakte Ringo stevig vast. Een tijger. Heb ik iets? Hoe zal het aflopen met Ringo en Batu? Luister dan morgen. Vergeet de tekst niet, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. SWM roept op zuinig om te gaan met drinkwater. Droogte verwacht. President verleent collectieve gratie. Moord en zedendelicten uitgesloten. DNA ontvangt Tweede Kamer delegatie. OIS bezorgt om vissterfte in Saramaka rivier. Uit Starnieuws lezen wij vanmorgen. SWM roept op zuinig om te gaan met drinkwater. Droogte verwacht. De Surinamse waterleidingmaatschappij roept burgers, bedrijven en instellingen op zuinig om te gaan met drinkwater. Aanleiding zijn waarschuwingen van internationale klimaat- en meteorologische instanties dat het weerfenomeen El Niño de komende maanden in verschillende regio's voor extreme droogte en langdurige perioden met weinig neerslag kan zorgen. Ook Suriname kan hiervan de gevolgen ondervinden. Volgens SWM kan de verwachte droogte de druk op de drinkwatervoorziening vergroten. Het bedrijf wijst erop dat het waterverbruik tijdens de jaarlijkse schoolvakantie doorgaans al hoger ligt. Daarnaast neemt in de droge tijd door de hoge temperaturen de vraag naar drinkwater toe, doordat mensen vaker douchen, meer water drinken en tuinen en planten besproeien. SWM geeft daarbij enkele praktische adviezen. Zo wordt aanbevolen alleen volle wasmachines te draaien en gebruik te maken van waterbesparende wasprogramma's. Auto's kunnen beter met een emmer worden gewassen dan met een tuinslang. Verder adviseert het bedrijf de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen, scheren en inzepen, korter te douchen, planten alleen in de vroege ochtend of late namiddag water te geven en bij het afwassen gebruik te maken van teeltjes in plaats van de kraan continu te laten stromen. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: president verleent collectieve gratie, moord en zedendelicten uitgesloten. President Jennifer Simons heeft collectieve gratie verleend aan een groep gedetineerden. De maatregel, die samenhangt met de viering van 163 jaar Kitikoti, voorziet in strafvermindering voor veroordeelden die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Personen die zijn veroordeeld voor moord of zedendelicten komen niet voor de regeling in aanmerking. Volgens het presidentieel besluit geldt de gratie voor gedetineerden die tussen 2 december 2025 en 1 juli 2026 bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke tijdelijke gevangenisstraf of hechtenis. In het besluit wordt erop gewezen dat eerder in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname eveneens collectieve gratie werd verleend. Daarna zijn volgens de regering nog meerdere gratieverzoeken ingediend die, onder meer door administratieve vertraging, niet tijdig konden worden afgehandeld. Uit Tamso, Suriname lezen wij vandaag: DNA ontvangt Tweede Kamer delegatie.

0: door de commissie is ontvangen door parlement, voorzitter Ashwin Adin. Ik kijk uit naar een duurzame samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect en gedeelde belangen. Aldus de parlementsvoorzitter. De gedachtenwisseling stond in het teken van het verder verdiepen van de bilaterale relatie en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor vraagstukken die beide landen raken. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag OIS bezorgd om vissterfte in Saramaka-rivier. De organisatie van inheemsen in Suriname spreekt haar diepe bezorgdheid en verontwaardiging uit over de milieuramp in de Saramaka-rivier, waar massale vissterfte is geconstateerd. Volgens eerste berichten zou cyanide in de rivier terecht zijn gekomen tijdens werkzaamheden op een goudconcessie. Indien dit klopt, gaat het om een ernstige aantasting van het milieu en een directe bedreiging voor de gezondheid, het levensonderhoud en de bestaanszekerheid van de gemeenschap. Die afhankelijk zijn van de rivier. Voor inheemse en tribale gemeenschappen is de rivier niet alleen een bron van voedsel en drinkwater, maar ook een essentieel onderdeel van hun cultuur en identiteit, schrijft de OIS in een verklaring. De OIS veroordeelt iedere vorm van nalatigheid die tot deze ramp heeft geleid en spreekt haar zorg uit over het feit dat concessies, ondanks wettelijke verboden, toch worden verhuurd of overgedragen aan derden. Zulke praktijken ondermijnen de rechtsstaat en vergroten de kans op milieuschade met verstrekkende gevolgen voor mens en natuur. De OIS doet daarom een dringend beroep op de regering en bevoegde autoriteiten om onmiddellijk en daadkrachtig op te treden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: De kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5.

0: Shalom, a daily inspiration, not just radio.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Yes, we zijn terug. Live in de studio van Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Het is inmiddels 7:15. En welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Het is vandaag 8 juli. Welkom, welkom, welkom, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator. Wat een genade, wat een genade. Het is een nieuwe dag, een nieuwe ochtend, een nieuwe woensdag. Dat wij door Gods genade mogen ervaren vanmorgen. Dus dank de Heer dat wij vandaag mogen opstaan. Dat we naar het werk mogen, dat we naar school mogen. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u hebt kunnen uitrusten. En dat u met frisse moed bent opgestaan vanmorgen. En om weer een nieuwe dag aan te gaan. Nieuwe uitdagingen. We luisteren naar Naomi Rain. Met God Will Work It Out. Hey, ze speelt het een beetje zoekachtig. Dit is een andere versie van God Will Work It Out. Vandaag gaan we het een beetje, we're gonna jazz it up a little bit. Een beetje upbeat. Het is een mooie woensdagochtend. Ging regen vanmorgen. We hebben ook gelezen of ook gehoord via de radio vandaag. Gelezen in het nieuws. Dat er droogte op ons te wachten staat. Ja, we gaan even over naar de WhatsApp berichten. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, geen nood, dan mag u het nu doen. Het nummer waarop u een WhatsApp bericht kunt sturen is het nummer 875-5358. One thing I know, one thing I found, my God, my God. En wat kunt u doen? U kunt bemoedigen, u mag groeten via WhatsApp, u mag feliciteren via WhatsApp. Dat kunt u allemaal doen op het nummer 875-5358. Aya Pukurisi. I don't know what I do. We make you love me so that deep. We beginnen bij het begin. De eerste WhatsApp bericht dat binnen is gekomen is het bericht van boy. Yeah. Michiere. Ik zie een bericht om 7:15.

Nee, kwart voor zes, sorry. Zuster Cindy, die zegt Filippenzen 4, vers 6 tot 7. Tot en met 7. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. God zegen. Dat zijn dus de woorden van onze lieve zuster Cindy. Goedemorgen, zuster Cindy. Groetjes daar. Noord is wakker. This your love. Ja, Cindy is de vertegenwoordiger van Noord. Zuster Sietje is de vertegenwoordiger van Den Haag. En zij appt met goedemorgen, shalom familie, broeder Ian. Een gezegende uitzending, een mooie dag. Wil jullie bemoedigen met Johannes 15 vers 7. En dit is om 6 over 6. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u gegeven worden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Ja, Den Haag luistert mee. Groetjes daar. Paramaribo.

En we kregen een vertegenwoordiger van Kamoeine. En zegt, Blessie, goedemorgen broeder Ian. God zegen, geluid is prima. Kamoeine is al wakker. Een gezegende dag verder. Een groet van Marto die Krommel, Frederik. Ja, goedemorgen, Marto die Krommel, Frederik. Hi, brada Freddo. Geniet van de uitzending. Geniet van deze nieuwe dag. Geniet van de pokoes. Geniet van de programma's. 94.5 FM.

Ja, we krijgen ook een WhatsApp bericht van Charel. En Charel zegt: goedemorgen broeder. Ik app vanuit Flora. Een vertegenwoordiger van Flora. En zeg: gezegende dag vandaag. Ja, Charel, goedemorgen. Groetjes daar aan Flora. Het is momenteel 9:09. Nog ongeveer 9 minuten. En dan gaan wij... nog 8 minuten, sorry. En dan gaan wij dan een herhaling doen van de boodschap van vanmorgen. Dus als je het hebt gemist om 6:15, no worries, no problem. I got you. Om 7:30 gaan we hem dan herhalen voor u. Broeder Ben die zegt: goedemorgen, broeder Ian. De boer buiten is wakker. Ja, ook een vertegenwoordiger van de boer buiten. Groetjes daar, de boer buiten. Hebben we een vertegenwoordiger van Kasaba Olo? Of van Tamega? Zuster Zietje die zegt: goedemorgen, mogen jouw dag gevuld zijn met liefde, geluk en genade van God. Zuster Sintja, blessie. Ja, groetjes zuster Sintja. Lobby, lobby, lobby, mama Sintja. Ja, we luisteren naar Trading My Sorrows van Legacy Nashville. Ik vind niet dat de kwaliteit echt prima is, omdat het ook een live versie is. Dus mijn verontschuldigingen daarvoor als het een beetje storend overkomt bij uw radio. Maar op zich is het wel een heel mooi liedje.

Ja, en zuster Julia Cartu di Coromo die zegt... Morning Brana, leiding 11 luistert ook. Livestreaming is helder en luister graag naar uw bemoediging. Wees gezegend. En dat is om 6:10. Om 6:30 zegt ze, thanks voor uw bemoediging. Dat is echt een mooie. Zo hoort het. Prijs God, prijs God. Ja, deze mag niet missen, toch? Oh, mama van Chandler Moore.

0: is what it says. I know he loves me. I know he cares. Whenever I call.
1: 8745-5358 is het nummer waarop u kunt appen. Als u dat nog niet hebt gedaan, doe het even snel. Misschien bent u nu al aan het werk. Je kan telefoon even snel. Nee, zijn nu een WhatsApp bericht komt. Want er zijn zoveel mensen die luisteren. Maar er zijn heel weinig mensen die een WhatsApp bericht sturen. Ja, en de meeste van ze die zijn gewoon in het verkeer. En dat begrijp ik hoor. Ik moedig je niet aan om achter de stuur op je telefoon bezig te zijn. Zal ik scoot hoor. Of maak je een aanrijding van wie gebroeder Ian. Of broeder Ian actie voor zijn WhatsApp bericht.

Baba. En ik hoop dat deze liederen jullie mogen wakker schudden als je nog een beetje slaperig bent. Of misschien ben je niet met een goede been uit bed gestapt. Dat deze liederen je een beetje mogen opwekken. En oppeppen. Dat je in de mood mag komen. Want sommige mensen zijn een beetje chagrijnig in de ochtend. Misabi. Je hebt mensen die geen ochtendmensen zijn. Ze komen wat later op gang. Maar dan heb je andere mensen die al vanaf 5 uur 's morgens al gewoon ready zijn voor de dag.

En ik zelf, ik ben niet echt een ochtendmens hoor. Maar die Mico Rocco Jazz naar Radio Channel, ben ik gewoon automatisch een ochtendmens geworden. Want het dwingt je eigenlijk gewoon om in de moed te zijn. Mino man, kon je naar uitzending, dan ben ik ook een beetje chagrijnig. En dan is aan dat die... Dus de heren verandert mensen hoor.

Goeiemorgen, mama Anna, Anna Joy. On is de meetak Anna Joy. Mami, she wa video op Facebook aning Anna Joy. Goedemorgen, mama Mim en Anna Joy. Luisteren ook mee en we genieten van de songs. Zijn als ochtendvitamine. Dag Anna Joy, dag Mim. Geniet van die songs. Blijf genieten. En een gezegende dag ook voor jullie. Groetjes, groetjes. Is Ashley ook in de auto? Indien wel. Dag Ashley. Groetjes, groetjes.

En mama Evie die zegt, morning, niet te geloven, ik had de rust nodig. Een fijne uitzending, Brada, voor iedereen een mooie dag met Jesus. En ze zegt verder, het is niet te geloven, ik lig nog op mijn bed. Dat was om 6:30. Ik lig nog op mijn bed. Ik lag met God te praten met gesloten ogen. En zie nu dat het al dag is. Ik maak mijn radio aan en ik hoor jouw stem en waar je over praat. Je wordt automatisch gewekt. Ik sta er versteld van. God gebruikt jou om ons te vertellen dat wij goed bezig zijn. Blessed day voor iedereen. Hartelijk dank voor deze bemoediging. Ik lig en luister verwonderd naar jou. God is in controle. Amen. Ik stap nu uit bed en ik ga baden. Radio keihard hier in het bos. Dat zijn dus de woorden van mama Evie. Dag mama Evie. Ook een fijne ochtend voor u. Een fijne dag voor u. Mama Evie is een van de stoomvoeters van Radio Shalom. Die luistert al jaren en jaren naar 94.5. En zij geniet nog steeds van de uitzending.

En we kregen van zuster Erna goedemorgen en een gezegende dag. Dankjewel voor je bemoediging. Oh ja, het is ook al 7:30. Tijd om een herhaling te doen. Een recap te doen van de bemoediging van vanmorgen. Martin Iro Di Cromo. Iro Semito, sorry. Martin Iro Semito. Die zegt blessings, brother Ian. Ik wens u en ieder die luistert naar Radio Shalom. Blessings. Brada van brada Martin. Ja, groetjes brada Martin. Grand tangi, grand tangi. Thank you. En blessings terug. Ja, en de WhatsApp-berichten die blijven binnenstromen. Blijf maar uw WhatsApp sturen op het nummer 8755358. En vanmorgen hebben we gesproken over een mooie thema. En we hadden een titel eraan verbonden, toch? En de titel van vanmorgen die luidt als volgt. De titel van de boodschap luidt als volgt. Quality time hebben met God. Quality time hebben met God. Tijd doornemen. Een speciale tijd apart zetten voor God. Samen met God tijd nemen. En we hadden ook een aantal bijbelteksten aangehaald vanmorgen. Want u weet dat een relatie, dat bestaat uit communicatie. Dat bestaat uit verantwoordelijkheid. Isabi? En soms man en vrouw. Sommige huwelijken koppels die groeien uit elkaar vanwege de drukte. De man heeft zijn eigen business, die heeft zijn eigen ding. En de vrouw ook haar eigen business, haar eigen ding. We leven in een tijd waarbij we echt business-minded zijn, hè. Entrepreneurs, mensen die echt ondernemen. Het is echt gaan groeien de afgelopen jaren. En waarbij misschien de vrouw is misschien echt ambitieus. Ze heeft veel ambitie, ze heeft veel potentie. En is ook business minded en gaat haar eigen ding doen. De vrouw van vandaag wil niet meer thuis blijven. Alle vrouwen willen eigenlijk gewoon thuis blijven en niets doen. En willen dat de man gewoon voor alles zorgt. Dus heb je de vrouw want dan is gewoon. Maar je hebt echt die boss lady mentality vandaag de dag. Die vrouwen zijn, ik zou niet zeggen dat ze in zijn, maar dat is nu in bij de vrouw. Ik wil mijn eigen geld maken, ik wil niet meer afhankelijk zijn van de man. Maar oké. Dat laat ik gewoon even in het midden. Ik wil niet daarover gaan praten. Maar we moeten ervoor waken dat we niet uit elkaar gaan groeien. Maar dat er nog steeds quality time is. En zo ook met God. Het moet niet zo zijn dat we zo druk bezig zijn met onze eigen dingen. Dat we geen tijd nemen met God. Ja toch. Ik heb het ook zelfs meegemaakt hoor. En vaker. En daarom ben ik eigenlijk ook een beetje gestopt met mijn eigen business. I'm gonna be honest. Dat is ook een van de redenen. Ik heb gemerkt, of ik heb mezelf ook geobserveerd. Hè. Zolang ik eigenlijk bezig ben met mijn eigen ding, met mijn eigen business, zet ik me 1000% in. Want je wilt dat het moet slagen. Maar dan betrap ik mezelf dat ik minder tijd, ik zeg niet helemaal geen tijd, maar minder tijd spen met God. En dat is niet zo goed. Isabi, I guess you forget God, en je doet je ding, je doet het uit jezelf. Maar je neemt geen tijd met God. We kijken naar de Bijbel. En we zien dat de Heer Jezus Christus, die het ook heel erg druk had. Ja, het verschrikkelijk druk. De Heer Jezus Christus stond 's morgens vroeg op. We lezen in Marcus 1 vers 35 bijvoorbeeld. Dat hij heel vroeg in de ochtend, terwijl het nog donker was. Er zijn twee woorden hier zo die me verbazen. Het is heel vroeg in de ochtend. Niet in de avond. Heel vroeg in de ochtend. Terwijl het nog donker was. Er was nog geen zon. Het was donker. Hij stond op. Jezus op. Verliet het huis. Dus hij was niet thuis om te bidden. Maar hij verliet het huis. En ging naar een eenzame plek. Hij ging naar een eenzame plek. Om te bidden. Daar waar niemand hem kan zien. Niemand hem kan horen.
waar niemand hem kan storen, waar niemand hem iets kan vragen, maar waar hij alleen is met zijn vader. Dat is quality time hebben. En daarnaar moeten we ook streven. Ik zeg niet dat u uit huis moet gaan vroeg in de ochtend, dat je God Big One prezi. Als je dat kan, of als dat voor jou in orde is. Want sommige van ons, we hebben biggie trangen, we bidden luid. Ik heb ook mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, die bidt ook heel erg luid. En ze is ook met de tongen tato, echt luid. Wat voor de manting? Ik ga jullie wat vertellen. Boy, mis krikkie. Ik sliep bij mijn schoonouders. Ik geef maar feedback, man. Ik sliep bij mijn schoonouders en ik sliep in de voorzaal. Want we keken de avond ervoor naar een film. Dus misribi en gewoon midden in de nacht of vroeg in de ochtend dan. Meer. Moet ik, dan jumpo. Dan berekent dat Masra Jezus door. Terwijl na mijn schoonma en blaza shofar boentranga in de ozo. Boy, 2 euro maand, 3 euro maand. Ik dacht bij mezelf van, wat gebeurt er hier? Boy, mis krekkie. Mi go in de houding. Mi rekent dat naar gwe no de. Maar no. Het was gewoon mijn schoonmoeder die echt gewoon quality time had met haar God. Maar heel luidruchtig. En wanneer ze bidt aan strijdend bidden. En is op de smaratina. Heel luid bidden. Je kan niet strijdend bidden en zachtjes bidden toch. Echt van die met passie bidden. Zo. Maar oké. Dat zou het inderdaad goed zijn dat je uit huis gaat en misschien een beetje in je auto, dan kan je daar zo. Maar oké, dat is gewoon een tori. Maar ik zeg gewoon, we moeten er naar streven om quality time te nemen, om speciaal tijd apart te nemen. Daarom, ik hou ervan wanneer er huizen zijn, je hebt je eigen kamer, je eigen gebedskamer, geluidsdicht. Het liefst geluidsdicht, waar je dan met God kan zijn. En je vertelt God je diepste geheimenissen. Waar je hem alles kan toevertrouwen. Dat je de mens niet kan toevertrouwen. Want soms, je eigen partner kan je niet vertrouwen. Soms, je verteert af vrouw van, ik struggle hiermee. Of je vertelt je man, hier, dit is waarmee ik zit. En dan denk je, maar ruzie, dan haalt ze het aan. Ja, maar je hebt dit gezegd. Ja, maar je hebt dat gezegd. Ik hoop niet dat ik over iemand praat. Maar indien ik dat doe, I'm very sorry. Dat is niet mijn bedoeling. In Jacobus 4 vers 8 bijvoorbeeld staat er ook geschreven, kom tot God. Dus nader tot God en hij zal u naderen. Het is een belofte. Als je tot God komt, zal hij tot u naderen. Als je tot hem komt, zal hij tot u komen. En dat wil de Heere hebben. Weet u dat de Heere meer naar u verlangt dan u naar hem verlangt? De Heere houdt meer van u dan u van hem houdt. Dus dat wil zeggen, de Heere wacht eigenlijk op u. Van, pe abois mi de. Is dat wanneer ik ook aan het werk ben, of bezig ben met mijn eigen dingen, kan ik mee bezig, doe mijn hobby, ik ben pas begonnen weer met de gym, een beetje, dan bedenk op tien, ik probeer te zeggen, ik ben bezig te werken aan mezelf, vorig jaar, dat een van mijn verlangen is om af te vallen. Dus ik geef jullie een wenk, ik ben begonnen, ik hoop dat u ook bent begonnen. Maar oké, ja, dan bedenk op tien, ik wil naar huis gaan, jong. Ik wil tijd met haar hebben. Maar hebben wij dat ook met onze God? Hebben wij ook de Udena Broko? Toch? Dan moet eigenlijk hebben van, ik wil tot God bidden, jongen. Ik wil naar huis gaan. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan vanavond. En om vanavond tijd te hebben met God. Want Stevie, quality time. Minanga gado otaki. Toch? Ik hoop niet dat ik het alleen heb, hoor. Minaba, ik heb dat gevoel niet. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik wil er naar groeien. Ik mi wa abba sanati. Dan zeg van, heren. Echt, ik wil met u praten. Ik wil met u samen zijn. Ik verlang er naar om samen te zijn met u. En dagelijks, elk moment. Mi wa dit aan u. Ik wil in uw tegenwoordigheid komen. Die enthousiasme moet er zijn. Maar ik is enthousiast met dat. En ik hoop niet dat het alleen zo is bij mij. Als alleen aan mijn ontijgen meer, dan ga ik echt aan mezelf moeten werken. Maar oké, een laatste bijbeltekst dat ik u wil geven, dat dit alles ondersteund is, Matthäus 6 vers 6. Maar wanneer u bidt,
Ga dan uw kamer binnen. Sluit de deur achter u en bid tot uw vader. Ja, dus wanneer u gaat bidden, en de Bijbel zegt niet als je bidt, maar wanneer je bidt. Dus hij gaat ervan uit dat je gaat bidden. Toch? En als je bidt, wanneer je bidt, ga dan in uw binnenkamer en sluit de deur. En dat geeft ook aan dat de Heer Jezus geeft aan dat je alleen moet zijn. Toch? Waar niemand je hoort, niemand je ziet. Waar je echt alleen met God bent. Waar je echt tijd apart maakt. En als we kijken naar de Heer Jezus Christus, dan offert hij zijn slaap. Hij offert zijn slaap en zegt, ik ga vroeg 's morgens wakker worden om met God bezig te zijn. Vroeg 's morgens. Ik offer milopsribi. Ik denk, velen van ons, we houden van onze slaap. En waarbij je dan je slaap opoffert, is eigenlijk zwaarder dan je eten opofferen, vind ik hoor. Ons slaap opofferen. Ahibi, vooral tijdens 3 uur manting. Dat namoro schwitsribi. 3 uur, 4 uur, 5 uur manting. Namoro schwitsribi. Dan ben je echt diep toch. Ah, maar juist dat offerde hij op. En hij zei, ik ga met God praten. Met mijn vader ga ik praten. Jong, Jezus belooft Gado echter. Of Jezus loopt Gado echter. Ja, God de Vader dan. Maar dat is onze voorbeeld. En dat is waarover wij vanmorgen hebben gesproken. Ik heb het een beetje uitgebreid uitgelegd. Maar ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt vanmorgen. En dat er enthousiasme in u is gaan opwekken. Dat er is gaan ontstaan. En dat u eigenlijk dat er een honger mag komen in u om tijd te nemen met God. En dat het niet alleen bidden is. Maar dat je ook echt gewoon tijd neemt. En dat je zingt voor de Heer. Dat je de Bijbel leest. Dat je de Bijbel gaat bestuderen. Is ook echt tijd nemen met Hem. Maar oké. Ik hoop dat u hebt mogen bemoedigen. Indien dat het geval is, stuur een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Nogmaals, het nummer 875-5358. We gaan even naar de reclamebreak. Want ik heb genoeg gesproken. We gaan naar de reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik terug met de rest van de WhatsApp berichten. Yes, dus stuur jouw WhatsApp bericht. Tot zo!

0: ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
0: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
1: En dan...
0: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier op mijn phone chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are su.
3: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
4: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
3: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
4: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
3: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
4: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
3: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
4: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503.

privécamera bij u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zitten aan voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503.

Ja, we zijn terug live in de uitzending van Radio Shalom. We luisteren naar Danny Gokey met La Esperanza Frente a Mi. Een poco voor de Spaans sprekenden. Voor degenen die Spaans verstaan.

Ja, en we gaan door met de WhatsApp berichten. Er zijn nog een aantal WhatsApp berichten die ik moet lezen. Het is momenteel 7:50. Dat wil zeggen, ik heb nog maar 10 minuutjes. Zuster Claudine die zegt, morning broeder. Een gezegende uitzending voor ieder die luistert. En dank u wel voor uw bemoediging. Ik ben aan het werk van... Zorg en hoop is al wakker. En God zegen. Ja, zuster Claudine, dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Een fijne werkdag toegebeden. En God bless you, bogo bogo. Mama Corneli die zegt, frisse morgengroet. On the morning move groep. Psalm 42 zegt, gelijk een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar de levende God. Waar ik elke dag en ieder uur gemeenschap mag hebben. Amen. Blessie. Dat zijn dus de woorden van Corneli. Groetjes. Blessie. En als je onderweg bent naar het werk, voorzichtig, voorzichtig. Kijk goed uit in het verkeer. No las is revi in een uitzending. Maar geniet nog steeds van de uitzending. En een hele fijne, fijne werkdag toegebeden. We gaan luisteren naar een versie van Praise. De andere versie is niet de originele. Maar ik vind deze veel leuker, vind ik hoor. Het is een beetje akoestisch. Praise in the valley. I'll praise when I'm sure. And praise when I'm doubting. Ja, we krijgen een appje van iemand speciaals. En dat is zuster Sabrina. Goedemorgen broeder Ian, God zegen en zo blessie voor elk een van jullie. In het bijzonder onze shalom familie. Zo lobby voor jullie. En God bless you all. Ik mis jullie zo vreselijk. Met huilende poppetjes. Afzender Sabrina. Self-reliance is zoals altijd afgestemd. Ja Sabrina, we missen je ook hoor. En groetjes daar te Self-reliance. De groetjes aan de Self-Reliance Group. En geniet ook van de uitzending Self-Reliance.

Ja, Blessie Charlesburg is ook wakker en al aan het werk. Lobby. Van zuster Diana. Ja, zuster Diana. Groetjes daar te Charlesburg. Goedemorgens, familie. Ferouche is wakker en onderweg naar het werk. Een gezegende dag vandaag. Ja, dag Ferouche. God bless you ook toe. En heb een leuke dag vandaag aan het werk.

0: We krijgen een WhatsApp-bericht van Christine Donk. Goedemorgen, broeder Ian. Saron is wakker. Bedankt voor uw bemoediging. Deze app komt van Christine. Ja, Christine. Groetjes, groetjes. Dankjewel voor jouw WhatsApp-bericht. We hebben nog ongeveer maar 6 minuten over. Dus ik hoop dat ik al die WhatsApp-berichten kan lezen. God zegen aan de Shalom familie en de leden van In the Footsteps of van de Master. In the Footsteps van de Master. Laat de vrucht van de geest ook vandaag zichtbaar zijn in uw leven. Bless you, zuster Muriel Annie. Een heel machtige bemoediging. Wie oren heeft, die horen. God bless. Ja, dank u wel. Zuster Annie. Ja, zuster Muriel, groetjes, groetjes. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Wij waarderen elke bericht. We gaan nu luisteren naar James Wilson met I Got a Song. Even kijken. Ja. I got a song and I'll sing it loud. The praise is pouring out. The praise is pouring out.
1: If your praise is pouring out to Jesus tonight, somebody give him a shout of praise.
0: Ja, tegen Apokoudis eindig. Ga ik dan uit de uitzending moeten. Daar is het 8 uur. En oma Jenny die zegt... Goedemorgen broeder Ian. Bedankt voor de bemoediging. Is een bevestiging. En nog een advies als je in je binnenkamer bidt. Lig niet op je bed. Satan gebruikt dat om je in slaap te sussen. Lobby en brazas. Dat is een mooie advies. Inderdaad, je mag wel liggen. Je mag wel... Sommige mensen hebben pijnen. Maar het is het best om een zittende houding te hebben. Of gaan knielen. Zodat je niet in slaap valt. Ja, en mama Evie die zegt... Sabrina, groetjes en blessie. Wuroko Shwiti Milobi Sisa. Pastor, hartelijk dank voor de geestelijke voeding. God bless you, uw gezin. Hey, jullie doen dit met opzet, hè? Mano, pastor. Ik ben slechts gewoon een normale broeder zoals jullie. Ik ben maar een dienstknecht van de Heer.

God zegen, broeder, de groeten aan u en uw gezin. Dank voor die bemoedigende woorden. Hoger op met Christus en stevig blijven vasthouden aan hem. Groetjes uit Para. Groetjes van zuster Marie. Ja, een vertegenwoordiger van Para. Hebben we een vertegenwoordiger van Coroni hier? Of van Nikeri? Of van Saramaka? Of van Wanika? Van Brokopondo of Sipaliwini? En Marowijnen? Maar dank u wel, zuster Marie. En groetjes daar te Para.

En zuster Kemia, die zeggen, wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft in Thessalonicense 5 vers 17. Ze zegt verder, blessing morning broer, mogen de Heer ons vandaag weer leiden. Uw bemoediging heeft weer zijn plek gevonden als altijd, thank God. Blessing day, werkt u prettig. Dank u wel. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Goedemiddag, broeder Ian. Mooie bemoediging. Mijn quality time met God. Wanneer ik avonddienst heb gewerkt, ben ik ongeveer 11:30 thuis. Ga ik ongeveer 2 uur in de ochtend in mijn kamer. Dan begin ik te praten met mijn God. Weet je hoe heerlijk het is? Je krijgt het een heel ander gevoel. God zegen, broeder. Blessed day. Groetjes van zuster Eleonore uit Amsterdam, Zuidoost. Ja, in Nederland is het al middag, hè. Dus goedemiddag daar zo in... waar was het ook alweer? In Amsterdam, ja. Groetjes daar te Amsterdam, Zuidoost. En het is heerlijk inderdaad om quality time te nemen. Maar soms, het lijkt er soms op alsof het een hobby is om te gaan bidden. Een hobby is om eigenlijk de Bijbel te pakken en te lezen. Maar dat moet het niet zijn. Het is geen verplichting, het moet een verlangen zijn. Want het is toch geen hobby om je vrouw een brasa te geven. En dat is een hobby toch. Voor tek tijd naar je masra. En dat is een hobby. Maar het is een verlangen. Ah, ik wil tijd met je hebben. Ja. Ja, zo moet het ook een verlangen zijn van ons. Om tijd te hebben met onze God. Maar mensen, ik ga afronden. Nog een laatste app van mama Evie. En ze zegt, we kijken met geestelijke ogen en oren. En zien vooruit. Ik zei ook aan God. Mino want troon pastor, schrijf hier. Je moet heel veel geduld hebben. En een geduld dat Minabi. Ik klink wel als Mozes, hè. Heren, maar ik kan dit niet. Heren, maar ik kan dat niet. Maar ik wil jullie even een persoonlijk bedanken. Halleluja. Zuster Zietje uit Den Haag. Brada Freddo. Marto Di Cromo uit Kamerwijnen. Zuster Charelle. Broeder Ben. Zuster Cynthia, zuster Julia, tante Erna, broeder Martin, Irosa Mito, zuster Claudine, mama Corneli, Sabrina, John Josetro, zuster Diana, zuster Ferouche, Mim en Anna Joy. Zuster Christine Donk. Mama Muriel Annie. Oma Jenny. Zuster Marie uit Para. Zuster Kemia. Zuster Eleonor. En mama Evie als laatst. Dank jullie wel, elk een van jullie. Dank jullie wel. Dat wij op zo'n manier radio mogen maken. Het is altijd gezellig met jullie. Maar ik ga jullie moeten groeten. Ik ben morgen weer, zo de heren wil, in de uitzending. Live. Van 6 tot 8. Dat is de Morning Move. On 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator geweest. Rest mij nog te zeggen. Me love you. Nanga de lobby van Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. En mwah mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. Mijn naam is Atma Pawira David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio met u dit programma te doen. Shalom 94.5, het goed begin. Werkelijk, elke dag als je opstaat, zou het moeten zijn een goed begin. Elk jaar dat je opnieuw begint, januari 1, zou moeten zijn een goed begin. Als we daaraan onze gedachten aan, we zitten met onze gedachten erbij en dan spreken we eruit dat vooral bij het nieuwjaar hebben we zoveel goede dingen voor het jaar die we hebben gepland en dan kijken we ook uit naar de goede dingen die we willen doen in het nieuwjaar. En dan hechten we er waarde aan. Weet je, soms krijg jij van je moeder of soms het kan ook zijn dat je van je oma een of andere herinnering hebt gehad. Of het mag zijn een ring, een armband of een oorbel van goud. En dan krijg je te horen, dit is van oma als herinnering van oma. En krijg je zo'n geschenk. En dan zo'n sieraad, een armband of een oorbel. Dan betekent het veel. Je hecht er waarde aan. En het is leuk om van deze dingen in je leven te krijgen. Een herinnering waaraan je waarde aan hecht.

En de verraad van Judas. Wat Judas allemaal heeft gedaan en wat hij allemaal voor heeft gekregen. Als ik even terug mag gaan wat ik heb gelezen, dan staat dat in Matteüs 26, vers 14. En eigenlijk, dat hoofdstuk staat de salving en het verraad. En ik lees gelijk in vers 14. En toen ging een van de twaalfen, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriester. En hij zeide: wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem u overleveren. En met hem bedoelde Judas Jezus Christus. En zij, dus de hoge priesters, zij stelden hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij, Judas, een goede gelegenheid om hem over te leveren. Met hem, Jezus, over te leveren aan de hoge priesters. Dus Judas was één van de apostelen, één van de discipelen. En om en bij 3 jaren lang heeft hij samengetrokken met Jezus. En van dichtbij heeft Judas mogen zien de wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. 3 jaren lang om en bij waren ze bij elkaar als 12 discipelen met Jezus. Judas was één van die 12 discipelen. En toch komt er op een moment dat Judas ervoor heeft gekozen om Jezus te verraden. Dan vraag je je af: pa, hoe is dat mogelijk? Je hebt gezien de wonderen en tekenen. Je hebt geluisterd naar de leringen en het woord van Jezus. Dat hij sprak over het koninkrijk van God en herstel van de relatie tussen God en mens. En mensen waren zo aangetrokken door Jezus. Mensen waren zo dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan in hun leven. En wat Jezus allemaal heeft betekend in hun leven. En dan heb je iemand uit de groep van 12 die het in zijn hoofd houdt en die een keuze heeft gemaakt om Jezus te verraden. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En we vinden het allemaal erg. Ik meer de reacties van mensen die dit allemaal kennen, dat verhaal van, weet je, Judas is de verrader. En we vinden het allemaal erg. En Judas kreeg hiervoor 30 zilverstukjes, zilverlingen, zilvermuntjes. 30 zilvermuntjes. En ik vroeg me af, maar wat heeft die 30 zilverlingen te maken? Dus nu gaan zoeken, onderzoek. En blijkt, in het Oude Testament, was dit eigenlijk een gewoonte. En dat kunnen we teruglezen als schadevergoeding. En de hoge priesters vonden het nodig om maar 30 zilverlingen uit te geven als loon voor het verraden van Jezus Christus. Dat vonden de hoge priesters. Dat was hoeveel zij maar konden geven. En als we lezen in Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32. Dan sta je daar eigenlijk. Kom in takking. Ja, dan kom je dit weer tegen. Van waar het eigenlijk is herleid. Exodus 21 vers 32. Dan staat daar eigenlijk, het gaat over een soort schadevergoeding. Ik heb het hier voor mij, vers 32. Het ging erom dat als iemand een koe of een rund had, en die rund had een slaaf of een slavin doodgestoken met zijn hoorn, dan moest de eigenaar van die rund of van de koe aan de eigenaar van de slaaf

0: 30 zilverlingen betalen. Dus if a kaudisi bing kiri wan slaaf, dan a eigenaar voor a kaudisi ben moest pay a eigenaar voor a slaaf 30 zilverstukken of zilverlingen. En dat was in het Oude Testament te vinden. En dat staat in Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32 en ik lees het hier. Stoot het een zoon of een dochter, dan zal met hem gehandeld worden volgens dezelfde verordening. Maar indien het rund een slaaf, vers 32, een slaaf of een slavin stoot, dan zal hij 30 sikkels zilver aan de heer van deze geven en de rund zal gestenigd worden. Dus abede een traditie in de Joodse gemeenschap, dat if a kaudisi ben kiri een slaaf voor een tra-eigenaar, dan een eigenaar voor een rund, dus een kaudisi ben moest pay een eigenaar voor een slaaf, 30 zilverlingen. En meati ben kri. Omdat uiteindelijk een waarde staan de man beshi Jezus Christus, de hoge priester. En dat Judas ben de eens fugo na a loon dat hij voor 30 zilverlingen. Dan meati ik kri voor. Ik denk, Judas heeft met de Heer Jezus 3 jaren samen opgetrokken. Is dat de waarde die Judas gaf aan Jezus? Is Jezus dat waard? En dan ga ik terug naar Genesis. Naar het scheppingsverhaal. Weet je? In den beginne schiep God de hemel en aarde. In den beginnen en de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. We kennen allemaal dit verhaal. En in vers 26 staat in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken. De Heer Jezus was erbij bij dat heel scheppingsverhaal. Hij die God is. Hij die machtig is. Hij die zoveel betekent, hij is de Alfa en de Omega. Weet je, voordat tijd begon, bestond Jezus, was God er. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En God heeft een gedaante genomen als mens, in de vorm van mens, Jezus Christus. En je hebt 3 jaren met hem opgetrokken. En in hem zie je een waarde van 30 zilverstukken. En met Atti en broeder, dan heb je de boodschap niet begrepen van Jezus. Dan heb je de persoon van Jezus Christus niet gekend. Dan heb je, wat is er iets mis? En dan vraag ik me soms af, hedendag, hoeveel van ons missen ook dit? Hoeveel van ons, hoe zien wij Jezus in ons leven, in ons persoonlijke leven? Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverstukken. En dan zeg ik soms, ja, we hebben Jezus niet verraden. Maar we kiezen ervoor in de plaats van Jezus, kiezen we voor andere dingen. En we plaatsen die belangrijker, we achten die belangrijker dan Jezus Christus in ons leven. Het mag zijn een auto. Het kan zijn zelfs een carrière. Het kan zijn zelfs een, noem maar op, gekke voorbeelden in ons leven. We kiezen eerder voor een opportunity dan voor Jezus Christus. En dan zeggen we, ja, God begrijpt het toch. Het leven is hard. Het leven is moeilijk. God begrijpt het. God is liefde. Maar bij mij gaat het om de keuze die we maken. Kiezen we voor Jezus. Hoe zien wij Jezus? Wat voor waarde heeft Jezus in ons leven? En echt, toen ik dit las van Judas, dan voelde ik me verdrietig. En ik zei, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil een levende persoonlijke relatie met u opbouwen. Want wat u hebt gedaan voor mij aan het kruis, al mijn zonde, al mijn last, al mijn schuld hebt u genomen. En ik verdiende het niet. Eigenlijk, mijn loon was de dood. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik zou verloren moeten gaan. Maar u hebt gekozen om in de plaats van mij daar te hangen aan het kruis. U hebt gekozen mijn plek te nemen aan het kruis. En vandaag aan de dag mag ik zeggen, ik ben gered door Christus Jezus. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik heb niet met Jezus 3 jaren lang in levende lijven opgelopen zoals Judas dat deed. Maar wat de Heer heeft gedaan in mijn hart en wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht in mijn hart, ben ik van overtuigd dat ik zonder deze Jezus het niet kan maken in het leven. Ik heb hem nodig. En ik kies ervoor. Het is een keuze die ik maak om Jezus te volgen. En ja, Bradicanti voor me voor zeg ik, ik wil Jezus volgen tot in de dood. Tot in de dood. Omdat ik heb begrepen en ik heb ontdekt dat Jezus betekent alles. Jezus betekent alles voor mij. En zo wil ik u bemoedigen, luisteraars. Wat voor waarde hechten we aan Jezus? Je kunt hem nu plaatsen op een wezen, want alles wat je daar tegenover plaatst, de persoon Jezus, die overtreft alles. Die overtreft alles. En we weten allemaal hoe dat verhaal is afgelopen van Judas. Maar ik ben ook dankbaar dat Jezus het heeft gedaan en hij zegt aan het kruis, het is volbracht. Mogen de Heere u zegenen. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met grote kip en kool erdoor, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
6: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Ik ben zuster Sri Rezo Mardono Atna, voorganger van gemeente Griosuchi. En ik heet u welkom in het programma De Hernutter. Dank aan God de Vader dat ik zijn woord met u mag delen op deze mooie morgen van woensdag 8 juli 2026. Ik hou u voor de dagteksten van vandaag. De dagtekst is genomen uit nummer 23 vers 12. Zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? Zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? De leertekst uit Johannes 13 vers 34. Jezus spreekt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Jezus spreekt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Het lied dat erbij hoort, liefde hebt gij ons geboden, in de liefdespoor te gaan. O, zo vuur ten volle leven, dood en trage harten aan. Steek toch aan de vlam der liefde, dat een ieder het weten kan, dat wij uit één stam gesproten, dan ook staan voor één man.

De schriftlezing voor vanmorgen is genomen uit Galaten 1, de versen 13 tot en met 24. Ik lees u de schriftlezing voor. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Ik heb de gemeente Gods bovenmatig vervolgd en getracht haar uit te roeien. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem om Kefas te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet. Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Sicilië. En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens: Hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. En zij verheerlijkten God in mij.

broeders en zusters, laten wij met elkaar dit schriftgedeelte overdenken. In Galaten 1 vertelt Paulus niet alleen zijn levensverhaal. Hij vertelt ook wat God in zijn leven heeft gedaan. Paulus wil duidelijk maken dat het evangelie niet van mensen komt, maar van God zelf. Wanneer we naar Paulus kijken, dan zien we een man die een vijand van Jezus Christus was, maar hij veranderde in een dienaar van Jezus. Dat is duidelijk een bewijs van Gods genade. Paulus als een vijand van Jezus, maar hij veranderde in een dienaar van Jezus. Meer hierover kunt u lezen in Handelingen 26, vers 9 tot en met 11 en 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 16 en vooral in Handelingen 9. Geliefden, diezelfde God die Paulus veranderde, die God wil nog steeds mensen veranderen. In onze schriftlezing vertelt Paulus eerst over zijn verleden. In vers 13 staat: want gij hebt gehoord van mijn vroegere levenswandel in het Jodendom. Ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. Eigenlijk kunnen we zeggen, Paulus was niet iemand die naar God zocht. Hij vervolgde christenen. En van zo'n persoon zouden we niet denken dat hij ooit een apostel zou worden. Maar God wilde hem gebruiken. Dat is een geweldige bemoediging voor ons, geliefden. Misschien kennen wij mensen van wie we denken, die zal nooit tot geloof komen. Maar weet u, Gods genade gaat verder dan onze verwachtingen. In Matteüs 19, vers 26 staat geschreven: bij God zijn alle dingen mogelijk. Paulus zegt in vers 15: maar toen het God behaagde, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Dus Paulus werd geen apostel omdat hij dat verdiende. Hij werd geroepen door genade. God zag niet alleen wie Paulus was, maar hij zag ook wie Paulus kon worden door zijn genade. Zo ziet God ons ook, broeders en zusters. Misschien zien we meer onze zwakheden en tekortkomingen, maar God ziet wat zijn genade, zijn onverdiende liefde kan doen in het leven van mensen. Geliefden, dit moeten we weten. We mogen naar God komen zoals we zijn. Jezus verandert mensen van binnenuit. Dat zegt Paulus in vers 16 met de woorden: zijn zoon in mij te openbaren. De grootste verandering in het leven van Paulus was omdat hij Jezus leerde kennen. Vanaf het moment dat hij Jezus leerde kennen, was hij niet meer de belangrijkste. Hij vond zichzelf niet meer de belangrijkste, maar hij vond Jezus de belangrijkste in zijn leven. En dat vraagt Jezus ook van ons. Hij wil een levende relatie met ons. En als Jezus in ons hart werkt, dan verandert hij onze woorden. Hij verandert onze keuzes en onze verlangens. Paulus ging na zijn bekering het evangelie verkondigen.
De man die christenen vervolgde, verkondigde nu Christus. Wat een wonderbaarlijke genade, broeders en zusters. God gebruikt vaak mensen die weten wat vergeving betekent. Mensen die gered zijn, kunnen anderen over diezelfde redder vertellen. En dat betekent niet dat we perfect moeten zijn voordat God ons gebruikt. God zoekt geen volmaakte mensen. God zoekt mensen die hem willen volgen. Zoals we in de schriftlezing hebben gelezen, Paulus had een lelijk verleden. Maar toch schreef God een nieuw hoofdstuk in zijn leven. En geliefden, ook vandaag wil Jezus u vergeving geven. Jezus wil u herstel en een nieuw begin geven. De Bijbeltekst 2 Korintiërs 5 vers 17 luidt: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5 vers 17. Broeders en zusters, zoals Paulus een roeping kreeg, zo wil God ook ieder van ons gebruiken. Misschien niet als apostel, maar wel als getuige van zijn liefde in gezin, familie, werk, buurt, waar we ook mogen zijn. De God die Paulus veranderde is een levende God en de God die eeuwig leeft. Daarom is er hoop voor ieder mens. Kom tot Jezus. Vertrouw op zijn genade en hij zal ook uw leven veranderen tot eer van zijn naam. Amen.

Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u voor uw woord en voor de boodschap van uw liefde en uw genade. Dank u dat u nog steeds het leven van mensen wil vernieuwen. Help ons, Heere God, om op u te vertrouwen. Help ons om onze weg met u te gaan en om uw naam groot te maken. Heere God, ga verder met ons mee. Bescherm ons en geef ons uw vrede. Wij bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, zuster Sri Rezo Mardono Atna groet u en ik wens u een mooie en gezegende dag. Goedemorgen.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.
3: Gi ala yu blessinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horu an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Cause you keep on blessing.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar

0: Hoekworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin.
1: Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy. Fossi.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beyninon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: sent direct for you, Ultima Hamac.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja osso, nanga a echt sweet tissi fo fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met grote kip en kool erdoor, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is Vrouw Vandaag en ik ben Margo Salingdeli die dit mag verzorgen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, Hij is goed en Hij is onze maker en Hij heeft een ieder lief. Ja, en daarom roept Hij ook op van kom tot mij. Kom tot mij, kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En soms gaan mensen door het leven en ze denken van ze zijn niet belast. Ze hebben geen zorgen. Maar als je zonder Jezus Christus leeft, geliefde, dan zeg ik u dat u helemaal verwijderd bent van de vredevorst. Dus dat wil zeggen, u hebt geen vrede. Toch, u hebt geen rust, want dan leeft u ver van de vredevorst. En daarom roept hij aan ieder, groot en klein, arm en rijk, kom tot mij. Alle die vermoeid zijn, belast en vermoeid zijn, en ik zal u rust geven. En dat doet hij geliefd, hij heeft mij rust gegeven, en hij wil het ook voor u doen. Dit is Vrouw Vandaag en ik ben Margo Salingdeli. Ik groet u. En ik wens je een heel fijne, aangename luistertijd toe. Ik heb vandaag een recept voor u. En het gaat om een... het gaat om... laat me die naam... Rasgulla. Ik zei, deze gerechten zijn Hindoestaanse gerechten. Ja... De ingrediënten die u nodig hebt om dit te maken is 1 liter volle melk, 4 eetlepels azijn, ja, 300 gram suiker, 1 eetlepel rooswater. Die kunt u bij de apotheek kopen. Voor... de melkballetjes, dus hoe u gaat bereiden, giet u de melk in een pan met een dikke bodem en breng de melk aan de kook. Het mag geen aluminiumpot zijn hoor, geliefde. Vanwege die azijn toch? U neemt een geëmailleerde pot of een stainless steel pot. Wanneer de melk begint te koken, ja... Dan schenk u alroerend, voegt u de azijn alroerend toe. En dan haalt u direct de pan van het vuur. Het streemsel, dus wanneer u de melk gaat toevoegen, dan gaat het stremmen, toch? Wordt nu in een, als net een geel groene. Dat zal zich van de melk afscheiden. Als dit gebeurt, zet u de pan even terug op vuur en verhit de melk opnieuw. Roer ondertussen net zo lang totdat de melk en de kaas zich beginnen af te scheiden. Ja? Die twee moeten helemaal afgescheiden zijn. Leg een schone doek in een zeef en giet de melk en kaas in de doek. Ja, dus zo gaat het zeven, toch? Laat 1 minuut lang koud water over dit alles stromen om de resterende stremstoffen te verwijderen. Als dat is gebeurd, knijpt u de kaas goed uit. Bind de kaas in de doek en leg op een plank. Waarna u een zwaar gewicht erop plaatst. Dus iets van ongeveer 5 kilo. 5 kilo. De kaas is klaar. En hij kruimelt. De kaas is klaar. Als hij kruimelijk is en alle vocht eruit is geperst. Dus als alle vocht, doordat u dat gewicht erop hebt gelegd. Dan kneed u de kaas daarna goed en vorm er kleine balletjes van. Voor de rascoula zelf, dus dat zijn die balletjes die u gaat vormen. Daarvoor hebt u nodig, u kookt dus dan een stro van suiker met 1 liter water en op een matige vuur. U giet de helft van de stroop in een schaal en laat het afkoelen. Plaats de pan met de resterende suikerstroop op een vuur. Dan leg de balletjes kaas in de suikerstroop, dus in die pot. Er moet genoeg plaats zijn tussen de balletjes, want deze zetten uit. Laat de balletjes 10 minuten trekken. Neem de gare balletjes voorzichtig uit de pan en doe in een schaal. Dus alle balletjes in een schaal. Dan vermeng de afgekoelde stroop met het roos.

0: Luisteraars, na die muziekbreak, dan hebben we, ben ik er terug. Ik heb een gast bij me vandaag. En dan zal ze de naam voor u noemen. En dan kunnen we van haar horen de bemoediging die ze heeft voor ons vandaag in dit programma Vrouw Vandaag. Welkom in het programma, zuster Tosca.
1: Goedemorgen, zuster Margo.
0: En hoe vindt u het om weer na lange tijd hier te zijn?
1: Nou, het voelt goed aan hoor. Ook groetjes aan de trouwe luisteraars.
0: Ja.
1: Ja, het voelt goed aan, zuster Margo.
0: Ja, prijs de Heer. Welkom. Misschien wilt u uw naam aan hen zeggen, wat u van uzelf wil vertellen. Bent u getrouwd of niet, moeder? Want zo lang terug, ik denk dat die mensen even zijn vergeten wie zuster Tosca weer is.
1: Ja, zuster Tosca heeft inmiddels, dat is ook getrouwd. Ik ben dan zuster Tosca Patapinas. Getrouwd met een van de mooiste mannen hier op aarde. Een van de mooiste, heel lieve man. Dat is broeder Margo Pata. En ja, tuurlijk vanwege mijn leeftijd kan ik niet zeggen meer kinderen erbij, maar meer kleinkinderen erbij. Ja, intussen heb ik dan ook een studie afgerond in Zweden. Ook doorgegaan met mijn coach-counseling praktijk en ook nog werkzaam bij de Maritieme Autoriteit Suriname.
0: Ja. Een hele bezige vrouw. Hè? Ja, zuster Tosca, wat hebt u vandaag voor die vrouwen? Waarmee wilt u ze bemoedigen? De mic is yours.
1: Ja, dank u wel, zuster Margo. Dus toen u me vroeg, had ik zoiets van, oké, hoe zal ik ze bemoedigen? En ik denk dat het vooral in deze tijd, dat het heel belangrijk is dat wij als vrouwen durven om hulp te vragen. Waarom ik dit aangeef is dat wij als vrouwen hebben, we zitten met zoveel. We hebben zoveel rollen die we dagelijks vervullen. We zijn moeder, we zijn zus. Je werkt ergens, je bent een werknemer. Je bent soms misschien directeur van je eigen bedrijf. En in al die rollen die er zijn, vergeten we vaak genoeg onszelf. We vergeten dat we er ook zijn. En dat we ook voor onszelf moeten leven. En we blijven maar doorgaan.

0: hart door alles heen. En dan merk je op een gegeven moment dat je vastloopt. En het vastlopen kan dan ook verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je een traumatische ervaring ooit hebt gehad, die je probeert weg te stoppen. Vaak genoeg hoor je mensen zeggen van, ik heb het weggestopt. En dan word je bang, want is dat niet eens verwerken, kan je niet wegstoppen. Lijkt alsof je dan een wond hebt.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt een wond die je niet ziet, maar er is een wond.
1: Mm-hmm.
0: En een wond dat niet eigenlijk dat je nooit hebt verzorgd, mm-hmm. is en blijft daar. Ja. Het enige wat je doet is, je plakt misschien een verband, een pleister erop.
1: Mm-hmm.
0: Maar je weet wat er dan aan de onderkant gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Als je het niet gaat verzorgen.
1: Ja.
0: En dat is wat er vaak genoeg gebeurt, zuster Margot.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer wij zeggen van dat we pijn of teleurstelling mm-hmm. of wat het is dan ook wegstoppen. En wat ik dan wil meegeven is dat op een gegeven moment datgene wat je meemaakt, of wat hebt meegemaakt, dat ook gaat spreken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Die angst gaat tot je spreken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat die angst ergens vandaan komt. Mm-hmm. En die angst is duidelijk aanwezig. Verdriet is duidelijk aanwezig. Teleurstelling is duidelijk aanwezig. En ze praten. Tot wanneer ik praat, dit zeg, dan praat ik niet vanuit de Bijbel. Ik praat vanuit de theorie. Ik praat vanuit een theorie die wij kennen als narratieve methode.
1: Mm-hmm.
0: En een van ze is externaliserende gesprekken die wij dan hanteren. Wanneer eigenlijk de emotie van zo iemand op een gegeven moment begint te spreken. En dan heb je dan dat je angst gaat gewoon zeggen van je kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Niemand in je familie heeft het ooit gedaan.
1: Mm.
0: Wie ben jij om het te doen?
1: Hmm.
0: You know? En op een gegeven moment, wat wij dan doen is, tijdens die sessie, is dat we je leren om je die angst los te koppelen van jou.
1: Mm-hmm.
0: Want op een gegeven moment bij bepaalde mensen, dan wordt zo'n emotie wordt hun identiteit.
1: Mm.
0: Overal waar ze gaan, dan maakt het niet uit. Je staat voor een publiek. Die mm-hmm. angst gaat op dat moment praten.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Zie je? Als je even begint. Je bent alles vergeten. Dit had ik je van tevoren gezegd.
1: Mm-hmm.
0: Je kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Je loopt over straat. Het kan zijn dat je in een auto zit. Je rijdt. Die angst gaat praten.
1: Mm-hmm.
0: Van, zie je? Je weet weer niet te rijden.
1: Mm-hmm.
0: Of zie je? Omdat je dit hebt gedaan. En wanneer je angst ervaart. Dan komen er andere zaken erbij.
1: Yeah.
0: En is... Dat meestal bijkomt met angst is minderwaardigheidscomplex, twijfel. Dat alles komt erbij kijken.
1: Mm-hmm.
0: En wat wij dan doen als counselor is dat we door middel van technieken
1: mm-hmm.
0: die emotie dan loskoppelen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat dat niet je identiteit is.
1: Ja.
0: Toch? De mm-hmm. angst is ontstaan, ergens ja. ontstaan. En dat is wat wij je dan proberen uit te leggen.
1: Ja.
0: Is dat je die angst is iets dat invloed op je probeert te hebben.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Je bent niet je verdriet.
1: Ja.
0: Verdriet is iets dat een plaats heeft gekregen in je leven omdat je iets hebt meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Je bent ook niet die trauma.
1: Mm-hmm.
0: Je bent een mens. Je bent geboren met kracht. Je bent geboren met talenten, dromen, mogelijkheden die veel mm-hmm. groter zijn dan dat wat je hebt meegemaakt.
1: Ja.
0: En wanneer wij vooral als vrouwen door die vele rollen die we vervullen,
1: mm-hmm.
0: maken we zoveel dingen mee, zuster Margot, dat we in feite die impact van emotie op ons
1: mm-hmm.
0: op een gegeven moment zo groot wordt dat we in alle rollen dingen meemaken.
1: Ja.
0: En dan raken we compleet de kluts kwijt. En dan kunt u zich voorstellen, iemand die angstig is, in elke rol zal die persoon die angst uitoefenen.
1: Mm-hmm.
0: En in elke rol, en wat er soms kan gebeuren, is dat je die angst juist gaat afwentelen op misschien iemand
1: mm-hmm.
0: die het eigenlijk niet verdient. Maar je weet ook niet beter. Het is een soort uitlaatklep op dat moment. Dat kan een kind zijn. Weet je slaat dat kind en je hebt niet eens door dat je dat doet.
1: Dat doet, ja.
0: Omdat die angst spreekt.
1: Mm-hmm. Ja. En jullie methode, het is niet iets dat je dan zo prijs gaan geven. Want die persoon moet eerst in dat ding opgenomen worden. Maar hoe is het dan wanneer mensen daarmee geconfronteerd worden van wat je hebt is een angst die daar diep geworteld is en ja, steeds weer oppopt wanneer je door situatie gaat of wanneer gewoon het dagelijks leven. Zoals je zei, van als je op een podium staat, dan komt het weer naar boven. Weet je, misschien is het zelf iets dat men heeft gezegd van wat je zei, je kan het niet. Ik heb een kleinzoon je vrouw zei, ja, je kan niet eens lezen en zo. En wanneer je met die jongen zat om te lezen, zei, ik kan het niet, oma. Ik kan het niet. Zei, ja, je kan het wel, wat staat hier? Weet je, dat is hij voor je. Maar in eerste instantie zei hij, maar ik kan het niet. Omdat die vrouw het vaak heeft, zei je kan niet eens lezen. Dan heeft hij dat vastgehouden. Maar het is steeds in praten van, nee, je kan het wel. Wat staat hier? Dan liest hij het. Hij zegt, je kan het. Je moet dan niet geloven, je kan het wel. Weet u wat, het is een inpraten. Het is geen therapie zoals jullie dat doen, of counseling. Maar het is steeds weer zeggen, iedere keer. Want ik hoorde laatst weer van zijn zus, dat hij zei van, hij kan niet. Dus nu gebruikt hij dat ook als een stok. Om niet te lezen, zijn huiswerk te maken. Ik kan het niet. Hoe vindt u dat?
0: Woorden hebben kracht.
1: Ja.
0: En dat woord gaat nu in hem leven.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk, dan moeten we dan nagaan van, het woord, het kan niet. En dan, mm-hmm. Het is iets dat nu tot hem spreekt.
1: Ja.
0: Dus het is niet meer iets dat, en dat wat wij dan doen is, door middel van technieken,
1: mm-hmm.
0: Dan om het los te koppelen. Want het gaat niet erom van dat hij het niet kan,
1: mm-hmm.
0: Maar wat kan hij niet?
1: Mm-hmm.
0: Dus hij zegt wel, ik kan het niet, mm-hmm. Maar in hem is er iets anders dat zich afspeelt.
1: Ja.
0: Is het angst bijvoorbeeld? En die mm-hmm. angst zegt, net wat ik eerder zei, want ik kan het niet is geen emotie.
1: Nee.
0: Toch? En je kan het niet, maar je gaat dan met zo een, met eigenlijk je kleinzoon.
1: Mm-hmm.
0: Dan zouden we nagaan van oké, maar waar ligt het eigenlijk?
1: Mm-hmm.
0: Dan, hoe heet het in feite? Heet het angst? Want en pas wanneer het daar is, dan kunnen we dan technieken toepassen. En mm-hmm. Kijk, technieken, het verschil van persoon tot persoon.
1: Ja.
0: Toch? Maar het kan zijn dat de juffrouw die het gezegd heeft,
1: mm-hmm.
0: Dat gewoon zo zegt.
1: Mm-hmm.
0: Maar het kan ook zijn dat het ook iets van hem. En wanneer die leerkracht het zegt, dan prikkelt het ook andere dingen in de
1: mm-hmm.
0: persoon.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we dan ook nagaan, vooral bij volwassenen, maar ook mm-hmm. bij kinderen, nagaan van oké, waar ligt het probleem? Mm-hmm. Is het omdat die juffrouw dat gezegd heeft? Of is het dat iets gezegd heeft? Is het angst? Mm-hmm. En dan wordt de angst gevoed nu met iets dat erbij komt. Ik kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: En dat krijgt het, dan gaan we, want wij focussen niet uit dat. We gaan ons focussen juist op van waar komt het en mm-hmm. hoe heet het precies.
1: Ja, oké.
0: En want dan ga je gaat dan vragen stellen van mm-hmm. wat kan jij niet?
1: Mm-hmm.
0: En waarom zeg je dat het niet kan?
1: Dat je het niet kan, ja.
0: Zo, op welk moment bijvoorbeeld ervaar mm-hmm. je het wel? En dan gaan we ook kijken naar het positieve tegelijkertijd. Van oké, maar je zegt het kan het niet, maar zeg maar iets dat je wel hebt gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Want je blijft niet in het negatieve. En dan gaat de persoon dan, zo'n kleinzoon gaat dan, ja, ik heb bijvoorbeeld, en heel simpel, ik ben opgestaan, ik heb dit gedaan, weet je. En dan begin je ook daarmee van oké, maar toen je op dat moment bezig was, wat heb je ervaren?
1: Mm-hmm.
0: En dan komt het dan van oké, ik was blij.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn dan die momenten die we dan aangrijpen om te zeggen van oké, maar wat gebeurt er dan
1: mm-hmm.
0: op dat andere moment wanneer je zegt, je kan het niet.
1: Ja.
0: Maar dan ga je die twee dan tegenover elkaar zetten.
1: Ja.
0: En dan zoeken we daar binnen dan een balans, want het is niet iets dat binnen een dag, binnen twee dagen. Het is een proces.
1: Mm-hmm.
0: En een proces kan je niet van tevoren aangeven. Het is iemands proces.
1: Yeah.
0: Zo, het is hoe diep het geworteld is. Het kan diep geworteld zijn. 1 sessie en dat is wat de persoon. En net wat u zegt, dat wat u doet is zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon ook spreken van je kan het wel, want dat blijft ook.
1: Ja.
0: Maar het gaat erom welke stem spreekt op dat moment luider.
1: Kijk, ja.
0: En u zegt bijvoorbeeld van hij grijpt het nu, maar het is niet dat hij het nu aangrijpt. Het is nu eigenlijk iets als een soort trauma voor hem geworden.
1: Mm-hmm.
0: En op het moment dat hij iets nieuws moet starten, is dat het eerste wat in opkomt, is dat die angst op dat moment, en die angst spreekt niet wat nu voor hem ligt, die angst brengt hem terug naar faal momenten.
1: Yeah.
0: En dan, dat komt dan, dat is echt twijfel, weet je, en dan gaat die angst zeggen van, je hebt het vorige keer, heb je het niet goed gedaan, als je het weer gaat doen, en dan zeg ik, weet je, heel makkelijk gezegd, ik kan het
1: niet. Ja, toch, maar dat zei ik nooit, en kunnen mensen ook zulke dingen gebruiken, dus een zwakte, als ik het zo moet noemen, kunnen ze zwaktes gebruiken als een uitvlucht om iets niet te doen?
0: Het is geen, we noemen het geen zwakte, het is eigenlijk voor ons meer een uitdaging.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, wanneer je zegt zwak, dan is het al negatief, maar wanneer je zegt een uitdaging, dan is het iets waaraan je wel kan werken.
1: Mm-hmm.
0: En het is niet, de persoon weet het, heeft het soms niet eens door.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat wij binnenkomst noemen het ook een aha moment. Een moment waarbij de persoon op dat moment een openbaring krijgt van wacht even, ik heb het nooit zo gezien.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer gaat uw zoon bijvoorbeeld, hij is nu jong neem ik aan, maar over een paar jaren bijvoorbeeld, dan pas gaat hij misschien beseffen van hallo, iemand heeft iets tegen me gezegd of bleef het zeggen. En daardoor ben ik erin gaan geloven.
1: Ja.
0: Maar in sommige gevallen kan het ook binnen de familie zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van, weet je, en dan, dus daarom zeggen we van verschillende technieken. Mm-hmm. Want als het anders zou liggen en iemand zegt van ja, ik kan het niet. En want dan die stem gaat dan, die angst gaat jou proberen te overtuigen van, zie je. Je moeder heeft het geprobeerd, je oma heeft het geprobeerd, je opa heeft het geprobeerd.
1: Mm-hmm.
0: Is het zo gelukt? En dan ga je dan dat gesprek voeren.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je tot angst praten van ja, ik heb gezien dat het werkelijk niet kan. Mm-hmm. En totdat wij tijdens de counseling zeggen van, of samen zitten en zeggen van, om afstand te doen van die angst van, van waar komt die angst vandaan? Het is iets dat gebeurd is. Iets dat iemand ooit gezegd heeft.
1: Yeah.
0: Jij bent niet die angst. Maar die angst wordt dan de persoonsidentiteit. En de persoon draagt angst mee.
1: Mm-hmm.
0: En zo diep gaan emoties. Dus wanneer wij... En daarom... kijk, je bent counselor. En ik kijk anders wanneer mensen, vrouwen, heren, mannen, jongeren reageren. Ik kijk er anders naar.
1: Mm-hmm.
0: Omdat wanneer iemand praat... Je merkt ook van dat, hey, dit is niet de persoon die spreekt. En dan kan je gewoon een simpele vraag stellen en dan barst de persoon al in tranen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat is waar, ja. Maar het is dan ook een hele uitdaging voor de persoon om ook een beetje zich kwetsbaar te stellen.
0: Helemaal, zuster Marco. Mm-hmm. En daarom als mensen zeggen, ik ben sterk.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb ik zoiets van, nee, stel je kwetsbaar op. We zijn sterk.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zijn woorden die we allemaal gebruiken om ons af te schermen, om die masker op te zetten.
1: Yes, yes.
0: Dus vaak genoeg, weet je, ik ben sterk hoor.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer iemand me op ik ben sterk, dan begin ik ergens al te zeggen van, hallo, er is misschien iets verkeerd aan.
1: Yeah.
0: Dus we moeten ons juist kwetsbaar opstellen.
1: Helemaal.
0: Zodat we erkennen... En vooral herkennen.
1: Mm-hmm.
0: We moeten herkennen, patronen durven te herkennen en erkennen. Want dat is ook iets als we merken van wanneer die angst begint te spreken, verdriet begint te spreken, dat het misschien niet eens ligt aan de persoon, maar het ligt veel dieper. Het ligt aan het feit dat je wil een business starten bijvoorbeeld, om concreet te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat die angst zeggen van, oké, je moeder heeft toe geprobeerd, ze verkocht ijsjes. Hoe ver is ze gekomen?
1: Mm-hmm.
0: Je opa of oma heeft ook geprobeerd, hoe ver zijn ze gekomen?
1: Ja.
0: We hebben zelf situaties gehad waarbij iemand bijvoorbeeld niet kon, wat we kennen, populair kennen slagen.
1: Mm-hmm.
0: Toch, van de school.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon de klasse normaal doen. Mm-hmm. Op het moment dat het in het laatste leerjaar kwam, was het een probleem. Zeker na 3 jaren pas, 2, 3 jaren pas, maar nooit de allereerste keer. En het bleek een patroon te zijn.
1: Van de vorige generaties.
0: Van de generaties. En dat op het moment dat ze ergens eigenlijk dan te staan voor een uitdaging, laat me het zo noemen, en ze moeten erover, dan gaat het niet makkelijk. En we hebben het ook bij een gezinnen, waarbij soms ook afvragen, oké, waarom is er, zijn er geen huwelijken in die gezinnen? Waarom zijn er geen kinderen bijvoorbeeld in bepaalde gezinnen?
1: Yeah.
0: Weet je? Dus sommige dingen gaan heel diep. We kunnen niet, we lossen niet op.
1: Yeah.
0: Laat me dat concreet aangeven. Wij lossen niet op.
1: Mm-mm.
0: We gaan samen naar van, wat is de mogelijke oorzaak?
1: Yeah.
0: En dan kunnen we van daaruit door middel van technieken, kunnen we dan samen met de klant zitten. We geven ook geen adviezen.
1: Mm-hmm.
0: We bevelen niet aan. En dan kijken naar de beste oplossingen die er zijn.
1: Okay.
0: Maar uiteindelijk gaat het om empowerment van de persoon die voor je zit.
1: Ja. Ja. Empowerment is dus die persoon aanmoedigen. Ja. Toch? Versterken.
0: Ja.
1: Bij jou, onze tijd zit erop. Tosca. Maar ik dank de Heer dat je toch dit met ons mag delen. En dat de vrouwen zeker iets eraan hebben gehad, dat weet ik. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit keer dat je weer met ons wilde delen. Ook voor de radio. Dankjewel, zuster Tosca.
0: Ter afsluiting wil ik bemoedigen en aangeven dat je... Dus je identiteit, de persoon die je bent, is veel groter dan die strijd, is veel groter dan die angst, is veel groter dan die emotie. Je bent meer dan die pijn die je ooit hebt ervaren. En ook vooral die fouten die je hebt gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Fouten zijn er om gemaakt te worden.
1: Mm-hmm.
0: En laten die fouten niet meer spreken. Maar distancieer, probeer om die fouten te distancieren, om te zeggen van oké, ik heb dat gedaan, maar die fout ben ik niet. En dat je die uitdagingen die je vandaag tegenkomt, dat je ze aan ze gaat werken, durf om hulp te vragen. En dat je op een gegeven moment die authentieke persoon wordt die je voorbestemd was te worden.
1: Amen. Dank je wel. En dan zoals de volgende keer weer, als ik u vraag. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van dit keer voor Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag komt van maandag tot en met vrijdag in de week helemaal in uw huiskamer. U kunt het ook op www.shalomsuriname.com kunt u ook naar luisteren. Als u internet hebt waar u zich ook mag bevinden, in het binnenland, in het buitenland. U bent welkom om te luisteren en ook anderen te zeggen over Vrouw Vandaag. Ik ben Margo Salingdeli en ik groet u voor dit keer. Un tamboen en God bless.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45 8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkensstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verlief raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.
5: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
6: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 12 uur.
1: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals, mais, milkshakes en nog veel meer. Hier eten of meenemen, u geniet er zeker van. We zijn gevestigd aan de Kennedyweg 85 in het district Para. Telefoon 8424-545. Happy Bee, our food is a pleasure.

0: GNT.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours.

0: lah guys.
1: Dia kata rawa lah.
2: Nenek ni. Nenek
1: Nehmat tu je sah. So, aku sahabat on mu kena ke siang.
2: It's good on mu.
1: Oh, okay.
2: Mada ada sesuatu salah ni.
0: This lies at Alkemiddag tussen 8 en 3 hier on Inspiration FM, The Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Not just radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Ja, de groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Het is tijd voor de Happy Hours. Dat is het programma waar u in de gelegenheid bent om te bellen en te appen. Zodat u op uw manier kunt groeten, bemoedigen, feliciteren. En je mag je pokus aanvragen. Kan tot 2 uur. Na 2 uur gaan we naar de playlist met alle aangevraagde songs. Dus u bent van harte welkom op deze woensdag van 8 juli 2026. We gaan groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je pokus aanvragen. Live vanuit de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. En natuurlijk mag je ons ook live streamen via www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martens Uwitjo. Voor mij is het een grote eer en voorrecht om namens de Heer Jezus Christus radio te maken en zijn naam te verhogen. En als u dat wilt doen, bent u dus van harte welkom om tot 2 uur radio met ons te maken. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

is Mi No Mi No Sapina. Ja, ik zal nooit arm zijn en ik zal nooit honger lijden omdat ik de voorziener heb en omdat de Heer met mij is. Dat is de kick-off voor vandaag. Nou, daarmee starten we de happy hours. Welkom erbij. De lijnen die staan open. U bent dus in de gelegenheid om met ons de Heer groot te maken en het evangelie te verkondigen. That is what we do on the station. So welcome on the radio. Het is de happy hours live on air. De lijnen die staan open. U mag bellen of appen naar de studio. En dat kan op de nummers 422650 of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat mag tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de playlist. So welcome on the radio op deze woensdagmiddag. Yes, het is midweek. Goedemiddag, broeder Leandro. Godsrijkste zegen en genade met u. En ik dank de Heer voor deze nieuwe dag in alle eer tot in eeuwigheid. Amen. Graag dat lied afdraaien van Gotta Change Me. Kondig het voor mezelf aan en voor alle luisteraars. Many thanks and the blessing. Ja, dag Washini. Welkom erbij. We groeten de mensen thuis, de mensen die over straat zijn. We groeten de mensen die op het werk zitten. De blessings voor de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Ja, en natuurlijk ook een speciale groet voor de mensen die kijken via TikTok. Daar zijn de mensen natuurlijk ook actief. En de blessings voor al de geweldige mensen daar. Dag maar. Goedemiddag, goedemiddag. God zegen terug. En welkom in de uitzending. We zien Olly ook live. De groetjes voor Sonnetje. Die luistert vanuit Nederland. Elisabeth is ook afgestemd. En de kick-off.

0: de geslaagde, of wat voor reden je ook hebt om vandaag te vieren. Gefeliciteerd. Brada Martin Irosa Mito, die meldt zich aan. God bless you to bro. Welkom in de happy hour. Mensen, de lijnen die staan open. U mag dus gebruik daarvan maken. U hebt een getuigenis. Alas masa dry libi, alas masa sab masa apwa getuigenis. Het feit dat je opnieuw geboren bent, dat je bent bekeerd naar een getuigenis, dat is. Iets heeft jou van binnen veranderd. Iets heeft jou overtuigd dat je Jezus moet volgen. Want ergens waren we allemaal ongelovig, toch? Ergens waren we allemaal ergens op het punt waar we dachten van wie is God? Bestaat hij echt? Is Jezus echt? En uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar de waarheid. We zijn God gaan zoeken. En de mensen die tot geloof zijn gekomen hebben ergens een ontmoeting met God gehad. En als je dat nog niet hebt gehad, wil ik je uitdagen. Het is de beste ontmoeting die je zal hebben in je leven. De beste persoon die je persoonlijk kan ontmoeten, is de Heere God. En als je met Jezus in de asref je nooit moro. God's lady die zegt amen 1000%. Prijs God dat er nog mensen zijn die de waarheid begrijpen. En het beamen. Want het is niet vanzelfsprekend. Hè? We leven in een tijd waar mensen de waarheid afwijzen. En waarbij mensen God negeren. Maar we moeten niet schrikken, want het zijn eigenschappen van de laatste dagen. Dit is waarom we moeten blijven getuigen. Waarom we het verschil moeten blijven uitmaken. Terwijl we genieten van de muziek, mag je bellen, Apple mensen. De lijnen die staan open, dus kom er gewoon bij. U mag tot 2 uur op uw manier de heren uitdragen. That is what we do on the station. Martin die zegt, true bro. Moses Bliss met Bigger Every Day. Ja, en als je groter wil worden, als je wil groeien, als je sterker wil worden in geloof, breng tijd door met God. Zoek de Heer elke dag. Dan ga je zien dat je gaat veranderen. Je wordt steeds een beter mens. Met de studio, goedemiddag.
1: Hi, met
0: Afko. Welkom in de uitzending.
1: Ik heb gezegd, op vandaag voel ik me geweldig goed. De mens, 2 mensen hebben me gebeld vandaag. Ze was verrassen. Ik zeg, hele mooie.
0: Oké.
1: Okay. Dus groet voor jullie allemaal, voor iedereen. Mensen die gefeliciteerd die jarig zijn.
0: Oké.
1: Okay. Die hebben, die worden. Die hebben door oma meer. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En danklied heb ik ook al eerst een danklied voor de liefde van God. Kan je dat van zetten?
0: U bedoelt de kracht van uw liefde?
1: Maar van God, hoor.
0: Ja, de kracht van de liefde van God, ja.
1: Want hij is het eigenlijk die onze liefde heeft, hè?
0: Ja, u weet dat we alleen over hem praten, ja, dus het kan. Ja, oké. Okay.
1: Kan je het voor mij doen?
0: Ik hoop dat ik hem vind. Ik heb hem genoteerd.
1: Ja, we gaan het vinden. Dank je wel.
0: Ja hoor, alsjeblieft.
1: Oké.
0: Okay. Ja, blessie.
1: Blessie, blessie.
0: Ja, doei doei. En daar is onze eerste beller voor vandaag. En het is niemand minder dan oma Afo. Het is de Happy Hours Live, mensen. Vandaag is weer een nieuwe gelegenheid. We hebben weer de mogelijkheid om tot zegen te zijn. Elke dag hebben we de gelegenheid om Gods wil te doen. En ook vandaag weer moeten we opnieuw kiezen om de Heer te volgen. Het is niet vanzelfsprekend. En omdat ik ga kerkje afgelopen weekend dat Ibumba. Nee, we gaan naar de kerk om te leren, om te ontvangen. We gaan naar de kerk om, weet je, soms ook voor therapie. Soms voor bevrijding, soms voor gebed. De kerk is een plaats waar we gaan om onszelf op te bouwen. Je gaat om te leren. Je gaat om geestelijke voeding te halen. Maar wat je doet in het dagelijks leven, wat je doet op het werk, wat je doet in je privé, dat is tussen jou en God. En daar heb je dus elke dag weer de gelegenheid om Gods wil te doen. En hem uit te dragen. Ja, de vraag die we moeten stellen, voor wie willen we leven vandaag? Voor wie wilt u uw energie gebruiken?

0: voor uw eigen koninkrijk of voor Gods koninkrijk. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles dat jij nodig hebt, met andere woorden, die behoefte om jouw koninkrijk te bouwen, God zal daarin voorzien. God zegen broeder Leandro, gezegende dag voor ieder die naar Shalom luistert. Amen. Kom van Bernice Dortje. Ja, dag Bernice. De lijnen die staan open mensen, u bent in de gelegenheid om te bemoedigen, te groeten, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die wacht houdt over uw hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Goedemiddag broeder. Bedankt voor de bemoediging. De felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Een gezegende dag afzender broeder Mikael met de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, ja.
1: Ik wil twee platen aanvragen.
0: Ja, zeg het maar.
1: Holy Forever en Wordy.
0: Je mag hem bestemmen.
1: Sina.
0: Wordy van Sinach. Ik moet even kijken als zij dat zegt, maar ik heb hem voor je genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Oké, was dat hem?
1: Jawel.
0: Abu Mrada, geniet van je pokus en bedankt voor het bellen.
1: Ja, broeder.
0: Abu Mrada, blessie. Yes, en dat is Marlon, onze tweede beller voor vandaag. Het is de bedoeling dat u tot 2 uur erbij mag komen. Dus voel je vrij. U mag bellen, u mag appen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Het is Radio Live vanuit Paramaribo. De groetjes voor de mensen die net erbij zijn. Ja, Prins G, je mag een pokoe aanvragen als je maar app op dat nummer dat wordt aangegeven. Er staat een mobiele nummer aangegeven, dus je mag daarop gerust appen. En dan krijg je pokoe na 2 uur. Laat weten wie vandaag jarig is. Je mag het feestje hier met ons vieren. En de persoon in de bloemen zetten. Mekasma vier takka verjari. Mekasma vier taksma lobbing. Men zegt, daden spreken luider dan woorden. Met andere woorden, als je zegt dat je van iemand houdt en je toont het niet, hebben je woorden geen inhoud, hebben je woorden geen kracht. Maar als je tegelijkertijd vanuit liefde dingen voor mensen doet, weet je, je doet dingen uit liefde. Hoef je niet eens te zeggen, ik hou van je. Maar het feit dat je daar bent, ja, je bijdrage spreekt boekdelen. Mensen zullen aan de hand van wat je doet, aan de hand van wie je bent, en hoe ze op je kunnen rekenen, kunnen ze dus proeven van, hey, deze persoon meent het met me. Maar je nog kan ik hou van je.

Sephora met Samma naartoe. Terwijl u mag bellen, appen naar de studio. U mag bellen of appen op 422650. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Dat is 875-5358.

U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Het is intussen geworden 13 minuten voor 1:30. The blessings voor de mensen in het verkeer.

Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. We doen dat omdat hij leeft. We doen dat omdat hij geweldig is. We doen dat omdat de mensheid in hem redding hebben. Wie Christus niet heeft, die heeft het leven niet. Maar wie Christus heeft, die heeft leven en overvloed. Ja, wat een verschil, hè. Dus de vraag is, waar sta jij en wat wil jij? Want als je het beste van het leven wil, dan kan je Christus niet vermijden. James Henry die zegt, blessie, blessie, brother Leandro. Ik doe de groeten vanuit Witte Kriki, Brokkepondo. Shalom, kom van Henry. Hey, God bless you too, bro. De groetjes richting...

Nogmaals de felicitaties voor al de mensen die iets te vieren hebben. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Kortom, al de mensen die gaan door moeilijkheden. De mensen die zitten in strijd. Ja, kan gebeuren. Er is niets abnormaal aan de hand. Het is deel van...

God is good. And that is what we represent. That is what we testify. Ja, dat is de opdracht en de boodschap die we delen hier vanuit de FM 945.

We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. En dan bent u in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dus u bent nu in de gelegenheid om radio met ons te maken. We represent the Most High. Yes, it's all about His kingdom here on the 94.5 FM. Ik haal wat WK-informatie tevoorschijn. Maar natuurlijk zijn er wedstrijden geweest gisteren. Ik was saaier, hè. Ik genoot van gewoon 5 wedstrijden, 4 wedstrijden in een dag, joh. Vooral van hoe ik thuis was, hoor. Dan ben je niet voor voetballen. Je merkt gewoon dat de weken afloopt. En nu zijn we in een fase waar er maar 1 wedstrijd per dag wordt gespeeld. En volgens mij zijn er vandaag geen wedstrijden. Ja, vandaag zijn er geen wedstrijden. Vandaag is er een rustdag. Want de kwartfinale die start morgen. Dit is Let It Rain van KB. Terwijl u mag bellen, Apple mensen, de lijnen die staan open. We doen de happy hours live op de radio.

En deze wedstrijd werd beslist door penaltyschoppen. En Zwitserland die heeft dus kunnen winnen van Colombia. Ja, ik zag Colombia wel passeren, maar ja. Dat is WK. Zwitserland die gaat dus naar de volgende ronde. En Zwitserland die treft Argentinië. We hadden gisteren de laatste wedstrijd. Dat ging tussen Argentinië en Egypte. Ja, daar ging het ook spannend aan toe. Want we waren nog in de happy hours toen Argentinië 1-0 achter stond. Niet lang na dus werd het 2-0. Maar uiteindelijk, Messi jongen, Messi.

De wedstrijd tussen Argentinië en Egypte werd uiteindelijk een 3-2. Ja, voordat ze gingen naar verlenging, had Argentinië nog de 3-2 gescoord. Dat wil dus zeggen dat Zwitserland en Argentinië gaan naar de volgende ronde. Vandaag geen wedstrijden, mensen. Morgen heb je Marokko tegen Frankrijk. En dat is de eerste kwartfinale wedstrijd. Sana de blauw-wit vraga, ja. No, als je blauw-wit vraga, tap me wel leren. Goedemiddag, Humble. Het is de Happy Hours live op de radio, mensen. Je hoeft niet de Bijbel te kennen van kaf tot kaf. Je hoeft geen predikant te zijn. Je hoeft geen apostel te zijn. Je komt zoals je bent. En je getuigenis is al een boodschap. En dat moeten we gaan leren. Weet je, voordat ik op de radio kwam en voordat ik de titel of de roeping als evangelist had gehad, had ik al het verlangen om te evangeliseren. Ik had die verantwoordelijkheid al, omdat het in de Bijbel staat geschreven. De Bijbel zegt, ga heen en vertel het aan de ganse schepping. De Bijbel zegt dat we het evangelie moeten verkondigen. En dat heeft niets te maken met titel. Zolang je een volgeling bent van Jezus, ga je doen wat hij van je vraagt. Ja, maar dan moet je hem eerst kennen, toch? En dan ga je weten wat je verantwoordelijkheden zijn. Want anders mamt hij je. Het is altijd het best als je zelf overtuigd wordt door God zelf. Want dan hoeft niemand je te dwingen. En als God je het eenmaal overtuigt, ook al komt er strijd op je pad. En ook al vallen mensen je aan. Je gaat uiteindelijk het toch doen, omdat je weet voor wie je het doet. En je weet wie het heeft gevraagd. Althans, dat is in mijn geval zo, hoor. If God don't be give me persoonlijk, if God don't be carry me persoonlijk, had ik het waarschijnlijk al lang opgegeven. Zou ik dit niet volhouden. Maar omdat ik weet voor wie ik het doe, en ik weet wie het mij heeft opgedragen, die bevestiging heb ik. En daarom doe ik het alsof het voor God is en niet voor mensen. En daarom, ja, het kan je wel pijn doen wanneer mensen dingen zeggen, wanneer mensen je aanvallen. Maar mensen hebben niet de kracht om je tegen te houden. Niets kan stoppen wat God door jou heen begint. Jermaine Edwards met zijn big hit. Thank you for pain. Beautiful day. Terwijl u mag bellen, appen mensen. It's a beautiful day. Wat een rustige woensdagmiddag. Zijn er wel mensen afgestemd? Minodinka Radio Kiri, toch? Of zijn we uit?

Gods Lady zegt, daarom is het genade om een leven met God te doen. Ik ben hem voor eeuwig dankbaar. Ja, nou fijn dat je dat beseft voor Gods Lady. Het is niet vanzelfsprekend. De Heer Jezus zou zeggen, het is de Heilige Geest die in je woont. En het is de Heilige Geest die je overtuigt wie je bent en waar je staat. Trouwens, het is de Heilige Geest die ons diep van binnen overtuigt wie we zijn. Hij overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Goedemiddag, broeder Leandro. We luisteren en zijn afgestemd, hoor. Groetjes uit Saron, familie Stevens. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft vandaag. Ja, de groetjes richting Saron. Geniet van de uitzending en welkom in de happy hours. God zegen, broeder, met Yvonne. Eergisteren heb ik mijn pokoe niet gehoord. Yahweh, mij de prijzen, joh. Een mooi pokoe vandaag naar uw keuze, AUB. Blessings aan ieder die luistert. Ja, Yvonne, goed dat je dat hebt aangehaald. Die pokoe kan ik niet in het systeem vinden. Ik weet wel welke pokoe je hebt. Of welke pokoe je bedoelt. Maar weet je, we hebben een systeem hier. Solis de pokoe, maar soms raken ze zoek. Ik weet niet als dat ligt aan die map, hoor. Maar daarom, weet je, ik mis gewoon het oud systeem die we gebruikten toen. En we hebben die jaren gebruikt. Maar ja, helaas kunnen we die niet meer gebruiken. Vandaar dus dat we genoodzakelijk zijn geweest om over te stappen naar een nieuw software. Maar we zijn nog allemaal bezig. Ja, dit onder de knie te krijgen. Want we hebben het niet eens 2 jaar. Volgens mij pas een jaar of zo. En we moeten, ik vooral moet nog wennen, hoor. Is dat die Gwent was aan 20 jaar langer. Dat plotseling, Gwent was bij Sigrid, hoor. Dat plotseling in Jompokap want trabai Sigrid zei rei travasi. Weet je, dan moet je weer opnieuw leren fietsen. Terwijl dat trouwens bij Wippen met alles aan met doang bij Sigrid. Die Gwent was aan ik baton. Kenya Domini met Tampu Jajaja. Terwijl u erbij mag komen, mensen. Goedemiddag, broer. Blessings. Ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom. Graag een lied voor iedereen die luistert naar Shalom. Graag een lied naar uw keus. Groetjes, zus Jane.

tukumi. Yuli ka rara de nga sin. Wanero ambeda mucha na hot cake and human sa ambeda. Wan di men sa same at hot base. Is up to smay taki inom bamuy. Dus wanneer je ziet dat mensen bezig zijn met de heren, laat ze rustig met rust. Melkai zou zeggen, laat hem met rust. Dus if you want die pata, je pata. If you want jumpo, je jumpo. If you want lolo, je lolo. If you want body, je body. Humble die zegt amen.

0: Hey Blasi bro, de groetjes vanuit het werk. Ik feliciteer mijn collega. En de groetjes aan de luisteraars. Graag een lied naar keuze. Een lekkere opgewekte mekudansi. Ja, mogen we weten hoe collega heet? Zapsos madeno, asabi mix ma foyari do. Want hun adres is bekend en hun huis staat altijd open. Dus dan kan je bijna niets alleen doen. De lijnen die staan open mensen, we doen het samen tot 2 uur.
1: Do you know who you are? Shout it loud!
0: Je mag dus bellen of appen naar de studio. Dat is de bedoeling tussen 1 en 2 in de happy hours.

Het is belangrijk om te weten wie je bent, mensen. Zoek je identiteit in de Heer. Weet je, als je weet wie je bent, kan je niet van de kast naar de muur gestuurd worden. Je kan niet, je kan geen minderwaardigheidscomplex meer krijgen. If you sap om in God love you, en als je weet hoe waardevol je bent in Gods ogen, dan maakt het niet uit wat mensen van je zeggen. Het maakt niet uit hoe mensen je willen roepen. Het maakt niet uit hoe mensen je willen behandelen. Omdat je weet dat je geliefd bent door de Allerhoogste God. Omdat je weet dat je waardevol bent in zijn ogen, maakt het weinig tot niets uit wat mensen van je denken. Aka had je wel er, hè? Maar het gaat je niet onzeker maken, omdat je sap je serefi. En je weet wie je bent. So know who you are. I am who you say I am, of I am who God say I am. Yes, helemaal. En als je nog niet weet wie je bent, ga de Heer zoeken, mensen. Ik wist ook niet wie ik was, hoor. En ik zocht naar het leven. Stap op die steen, daar was ik verslaafd. Ik was roekeloos, ik was losbandig. Ik was werelds tot en met. En ik was alles behalve religieus. Ik wist niet eens te bidden, nooit meer naar belezen Bijbel. Maar toen ik moe werd van het leven en zocht naar het leven, ben ik het in God gaan zoeken. Ik ben Christus gaan zoeken. En die me vindt God, me vindt miserefi. Me vindt moralik miserefi. En vandaag heb ik hem te danken voor degene die ik ben en waar ik sta. Is net als wat staat in Matthäus 6, vers 33. Daarom wil ik wat tekst zeggen. Het is gewoon een mijn leefspreuk. Omdat ik God eerst heb gezocht, zie ik vandaag zijn voorziening. Ik zie vandaag zijn leiding. Ik zie vandaag zijn aanwezigheid in mijn leven. En ik zou dat voor niets en niemand willen opgeven.

Dit is precies waarom de wereld experimenteert met het leven. Dit is waarom ze rare dingen doen. Omdat dit een sabde identiteit. Ze zoeken het. Die man denkt dat zijn identiteit is in vrouw zijn. En die vrouw denkt dat haar identiteit is in man zijn. Nee, je hebt het glad mis. Je identiteit kan nooit aan de andere kant zijn. Je identiteit zit in God verborgen. En als we het in de wereld zoeken, gaan we verdwaald raken. We gaan verward worden. De man moet ook je broeia. Dus zoek je identiteit bij de Heer, want Hij heeft je geschapen. Niet de wereld. Niet je vrienden. Niet de maatschappij. Het is de bedoeling dat je je identiteit vindt. En vanuit je identiteit een bijdrage levert in de maatschappij. Dat je een leven.

0: Goedemiddag, bro Lea. Kunt u Gado Yubung afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anna, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
1: Ja, Anna. U spreekt tot zuster Agnes.
0: Zuster Agnes, welkom in de happy hour.
1: Ja. Hoe gaat het met u? Wilt u aan dingen? Anna, pokoe van de heren voor me een gospel afdraaien.
0: Ja, komt zeker goed, want we draaien alleen gospel.
1: Ja, luister nou. Die van Anna... Zuster Anna... Marcia.
0: Oh, Marcia Dalfour, no?
1: Luister wat je moet afdraaien. Jezus da. Ja, mide.
0: Zo,
1: Mosu... Nou, wacht dit, Tamara.
0: Oké, Mosu Kengi, mam.
1: Ja, maar zoek het voor me, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Jezus houdt van je.
0: Houdt van je. Blessie.
1: Ja, I love you, broeder Leandro.
0: Ja, love you too, mas.
1: Ja, mijn God. Ik heb je lang niet ontmoet.
0: Ja, dan moet je langskomen, toch?
1: Ja. Fijne dag met de heer, hoor.
0: Ja, hetzelfde. Blessie.
1: Ja, ik ben op je radio. Shalom, afgespeerd.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Abo.
1: Gezegend, zoek me Anna. Maar gospel is voor Anna. Iedereen, niet alleen voor mij hoor.
0: Kom zeker goed.
1: Ja, maar voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Oké, in orde. De mensen hebben het gehoord, ja.
1: Ja.
0: Abo,
1: en ook voor de voetballers.
0: Abu,
1: Blessie, mijn schat.
0: Mama Agnes, die is in de house. Is up, Tisma. Je merkt het wanneer mensen vol blijdschap zijn. Hè? Daarom kan je het niet, je kan niet doen alsof, je kan het niet verbergen. De Bijbel zegt, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als je iemand bent die gewend bent te liegen, gaan mensen het op den duur doorhebben. Als je iemand bent die maskers aan hebt, gaan mensen het op den duur doorhebben. If jou als massa zij hoort man als spot, hoe gaan ze je op een dag doorhebben? Maar if jou ba echte lobby voor gado, if jou ba vreugde voor gado, gaan mensen dat ook doorhebben, want je gaat het niet kunnen verbergen. Want waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Het is wie je bent. En wie je bent kun je niet lang verbergen. Je kan wel even doen alsof. Je guakirki doet toejuru dat je doet alsof. Maar tanglas tis mou wakanangai. Tis mou tik morotinangai. Dat is je tak. Ano, sami bedenki yo. Dus

Dag Maureen. Groetjes terug en welkom in de happy hours. Blessings bro, Soso Lobby in happy hour. Kom van mama Florence. Florence, jere want druk maar direct. Akona ini. Florence is ook een druk hoor. Maar dat na tete ableidschap voor Masradini in een man de rustig. Dit is waarom ik streef naar de liefde van God. Want weet je, je komt tegen mensen aan die je onheus behandelen. Je komt tegen mensen aan die liefdeloos zijn. Je loopt tegen mensen aan die gebruik van je proberen te maken. Weet je, eigenlijk leven we in een liefdeloze wereld en het neemt alleen maar toe. Dus wil jij wandelen in Gods wil en wil jij anders zijn, dan heb je de liefde van God nodig. Je hebt de vrucht van de geest nodig. En jij bent degene die daarin moet groeien. Jij kiest ervoor. Groei komt niet vanzelf, mensen. Het is een verantwoordelijkheid die jij draagt. Dus jij kiest ervoor om te groeien en vol te zijn van de dingen van de Heer. Palmi Adena Bijbel, toen de Bijbel zegt, laat je hart vol

0: you have me. Let's go. Come on.
1: De lijnen die staan open, mensen. Je merkt het. Hoe meer chillen, hoe meer vreugde. Tante Erna groet Rien en Regan. Dag Erna.

Ja, u geniet van de muziek terwijl u mag bellen of appen, mensen. Kan op 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Het is 15 minuten voor 2.

0: Dus nå er smann av for hjertet det nå. Jeg denket nytt. Så som jeg fred efter trakterer. Jeg hoved ikke trakterer, mensen. Kom gewoon bij. Je mag het feestje hier vieren. Wij trakteren met muziek. En zegen en bemoediging. En ook al feliciteert niemand je, je mag het ook zelf doen. Ik heb dit vaker verteld, weet je, voordat ik hier werkzaam was, luisterde ik ook naar Shalom. En er was vroeger geen happy hour, er was Celebrate. Volgens mij bij Konja had je het programma Celebrate. Die werd gedaan soms door Gerald, soms door Tasha Avlo. Toen hadden we ook een broeder hier, Omar Overman. En dan Celebrate was ongeveer net als de happy hour. Maar natuurlijk anders. En toen kon je dus ook feliciteren aan Besaptak bij Dry Libby Pas. En niemand kende me nog. Niemand binnen het evangelie kende me nog. Dus het is onmogelijk dat mensen me gaan feliciteren. Toch? Dus dan me bel, me feliciteer, me schreef. En ik werd dus toen bekend als beller. En daarna begon ik muziek te maken, want mijn passie voor evangelisatie werd meer en meer. En zo ben ik dus eigenlijk hier beland. Want dan bracht ik mijn eerste single. Dat is wat leven in de duisternis. Nou, kom je look even op hoe dat deed. Ja, we hebben die, we gaan het op de achtergrond doen zometeen. Hey, dit was de eerste single, We Leven in de Duisternis. En daarmee heb ik dus eigenlijk zo'n beetje een band opgebouwd met Gerald en de collega's hier. Ik kwam vaker over de vloer, want ik werkte bij het hypotheekkantoor. En toen was Shalom nog aan de Malabatrumstraat. En het was even 5 minuten lopen. Dus altijd in mijn schaften, of in mijn vrijheven, dan mijn longwa Shalom. Gewoon omdat ik het altijd prettig vond om in die environment te zijn. Weet je, om hier te zijn. En te kijken hoe de mensen Gods werk deden. En daar begon het verlangen om hier te werken. Groetjes uit Magenta, blessie. Ja, ja, groetjes terug. Welkom in de happy hour. Johannes 3 vers 16. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die gelooft. Die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo simpel als het is, bro. Het evangelie is duidelijk. Je accepteert het of niet, maar het is voor je eigen bestwil. God bless you and keep up the good work. Nog 11 minuten, dan is het 2 uur. Dan sluiten we dit gedeelte af en dan gaan we naar de aangevraagde songs.
1: Generate.
0: Ja, dit is die eerste single.
1: Maakt niet uit wie we zijn. Belangrijk.
0: Eigenlijk moet je op je remmen ik steen.
1: Ja,
0: daarom hoor je me zelden mijn eigen lieder afdraaien.
2: We moeten weten dat we in de duisternis leven. Waar niet alleen God, maar ook de duivel om jou zit te streven. De wereld is breed en er zijn een heleboel.
0: Deze song gaat terug naar 2008, 2008, 2009.
2: Kom je heen, weet waar voor je leven.
0: Ja, 2009, toen kwam deze song uit. Het werd toen een nummer 1. En eigenlijk door deze song ben ik hier beland bij dit station.
2: Mensen, het is tijd om
0: wat... Mi lancera pokuja.
2: Wat het gaat, ja.
0: En het werd een hit. En daarna kwam ik in de uitzending als freelancer.
2: Moet je weten, eh?
0: Totdat God zegt van nee, we gaan jou fulltime gebruiken tenzij je wilt. Dus God heeft, noem je het? God heeft het op mijn bord gelegd van wat ga je doen? Ga je het nemen of niet? Ja, en aangezien je passie hebt voor het evangelie, dan is dat een voorrecht om iets te betekenen voor de Heer. Nou, de rest is geschiedenis. Het moet zijn tussen de 15 en 20 jaar. Ik ben slecht in het onthouden.

0: Met de studio, goedemiddag. Hallo. Hallo, goedemiddag.
1: Ja, God zegen.
0: Ja, bless you, welkom in de uitzending. Hoort u mee?
2: Wie geeft je kracht elke dag om je geld te maken? Ben je vergeten wie alles op je aarde heeft geschapen? Het is God daarboven, daarom die...
0: Mensen, als u belt naar de telefoon, naar de vaste lijn, alsjeblieft luister naar de radio. Wel niet via livestreaming hoor, want via livestreaming kom ik enkele seconden in de ether. Maar als u live vanuit de radio luistert, dan gaat u me rechtstreeks horen. Goedemiddag met de studio. Hallo, goedemiddag. Ja, ja, broeder. U bent dik in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, broeder.
1: Ja, goedemiddag. Hoe gaat het met u?
0: Ja, u hoort me niet, hè?
1: Ja, ik wil dat plaatje aanvragen.
0: Oké, zeg het maar.
1: Ja, ik wil een plaatje aanvragen. Pami Bekande.
0: Oké.
1: Het plaatje van zuster Erika Adam.
0: Staat voor u genoteerd. Tot wie praat ik? Hallo?
1: Ja, u spreekt tot broeder Greb.
0: Oké, broeder Geb. Bedankt voor uw aanvraag. Die pokoe komt zeker aan de orde. Ja, die brada hoort me niet echt. Althans, hij luistert via livestreaming. Weet je, waardoor er heel veel stilte in de uitzending ontstaat. Maar goed, het is gelukt.

Wat eerlijk is het om Jezus te dienen, mensen. Dit man is op Jezus eten. Je hoeft niet te lijden, mensen. Je hoeft niet gebukt onder het leven te gaan. Je hoeft niet met stress te leven. Je hoeft niet radeloos door het leven te gaan. Je hoeft niet met vragen te vechten. Nee, je hoeft niet te dealen met frustratie. We hebben een redder, we hebben een verlosser. We hebben een geweldige, liefdevolle God. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Kom tot de Heere. Dat is de boodschap die we delen. Dat is de oproep die we doen. Kom tot de Heere.

Het we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Maar we doen elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de telefoontjes en de WhatsApp berichten. En om 2 uur krijg je de pokus.

U geniet in elk geval van Shalom FM de 94.5. A daily inspiration, not just radio. En natuurlijk kan je ons ook live volgen via onze website www.shalomsuriname.com. We gaan zo meteen met dit gedeelte afsluiten. Dat is het interactief gedeelte, waar u elke dag weer de gelegenheid krijgt tussen 1 en 2 om uw bijdrage te leveren en te getuigen op uw manier. We groeten en feliciteren nogmaals alle jarigen. Al de mensen die een anniversary hebben. We hebben vandaag geen officiële melding binnengehaald. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die jarig zijn. Dus geniet van je dag en de felicitaties vanuit de happy hours. U blijft in elk geval gewoon afgestemd. Het is radio waar Christus centraal staat. Yes, we represent His kingdom. It's all about the gospel here on the 94.5 FM.

0: Ja, we gaan afsluiten, mensen. De tijd zit erop. Dus ik wil de bellers en de appers bedanken. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel voor het willen meedoen met de happy hours. Het is de woensdag van 8 juli 2026. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken en deze geweldige God uitdragen. Van hem getuigen. En dat doen we dus elke dag weer tijdens de happy hours. Tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de playlist. Ik ben u dankbaar voor uw bijdrage vandaag. Ik ben Leandro Martens Suvigno. Tot zover de happy hours op deze donderdag. Sorry, deze woensdag. En natuurlijk zijn we er morgen weer met een nieuwe aflevering. Ik hoop dat u heeft genoten, bent bemoedigd. En u blijft goed afgestemd, want we zijn er 1x24 uur. Bedankt, tot morgen. Love you, bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you si wan soro, go one one thing na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beynin on. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, fast belen, mobil data and mobil belen. Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met TVC business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naview.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Tell your survivor. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
8: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: K-Classic.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, Happy Kids. Gaat het goed met jullie? De derde dag van de vertelling. Ja, het verhaal gaat over Ringu. Het begon allemaal een dag voor het grote offerfeest. Ringu en zijn familie die waren op weg naar de markt. Ze gingen met een kar die voorgetrokken werd door ossen. Bij het uitstappen trapte Ringu op een doorn. Op de markt rende Ringu tegen Sendring. Zij liep grubs. Deze zendeling gaf Ringu een briefje mee die hij in zijn tulband bewaarde. Op de markt ontmoette Ringu ook een man die muziek maakte. Pandu heette die muzikant. Zij liep grubs, de zendeling dus, was een blanke man en Pandu was een dorpeling. Beiden spraken over die ene grote god. De dag erna liet Ringu mee aan een ossenrace. En hij won, ondanks zijn zere voet. De voet werd maar niet beter en de vader van Ringu liet de toverdokter komen. Maar dat maakte niet dat de voet beter werd. Toen kwam de zendeling en de muzikant en nog een paar mensen bij Ringu thuis. De zendeling hielp Ringu met zijn voet. Hij deed medicijn in een bak met water. En daarin moest Ringu zijn voet telkens keren inzetten. Uiteindelijk werd de voet van Ringu beter en mocht hij naar school. Daar nam de meester dat briefje uit de tulband van Ringu en gooide dat weg, omdat hij niet wilde dat de kinderen te weten komen over die ene grote god van de zendeling. Maar na school raapte Ringu dat propje weer op en bewaarde hij dat briefje wederom in zijn tulband. Zullen we bidden, Happy Kids? Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Vandaag mogen we weer luisteren naar het vervolg van het verhaal van Ringu. Vader, wees met ons allen vandaag. Als we ons niet lekker voelen, Vader, help ons weer beter te worden. En als we het moeilijk hebben, help ons, Vader. Mogen we vandaag weer een fijne dag hebben. En dat we mogen weten dat u met ons bent. Dit vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, welke tekst hebben we vandaag? Ja, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Nogmaals, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Happy Kids, ik vertelde dat de zendeling, Saïd Krups en Pandu en nog een paar mensen thuis bij Ringu waren geweest. De reden waarom ze daar waren was om de vader van Ringu te vragen of hij in het dorp plaatjes mocht laten zien. Hij zou dan een andere keer weer komen om dit te doen. De kinderen van het dorp waren er vol van. Zo nieuwsgierig waren ze en keken dagenlang uit naar de komst van Saïd Krups. Wat voor plaatjes zou het zijn? En wanneer zou de zendeling weer komen? Ze wisten het niet en ze waren heel erg benieuwd. Eindelijk was het zover. Meneer Krups was met zijn jeep terug naar het dorp. Ja, Happy Kids, de dorpeling had geen auto, maar de zendeling die in de stad woonde wel. Zo kwam Saïd Krups terug naar het dorp van Ringu. Ook met Pandu, de muzikant. Dat kistje waarmee hij kwam was een orgel. Daarmee kon Pandu heel mooi muziek maken. Pandu haalde de orgel uit de jeep en niet lang daarna kon je de eerste tonen horen door het dorp. Ringu ging er ook naartoe. En samen met Batu zijn broertje zaten ze op de grond te luisteren naar de orgel. Wat klinkt het toch mooi, dacht Ringu. Het maakte hem zo blij van binnen. Terwijl Pandu aan het muziek maken was, zag Ringu dat meneer Krups een lange snoer, een kabel, vastmaakte aan de batterijen van de jeep. Het andere eind van de kabel maakte hij vast aan iets dat op een doos leek. Daarna zette hij een witte doek.
een scherm op. Toen het donker genoeg was, ging meneer Grubbs na of alles goed was. Hij maakte het licht van de doos aan en op het witte doek zagen jongens een plaat verschijnen. Zoiets had Ringo nog nooit gezien. Ja, hij was heel erg benieuwd wat er straks allemaal te zien zou zijn. In groepjes kwamen de mensen van het dorp aanlopen. Toen de meeste mensen er waren, groette zij Grubbs hen en vertelde dat hij hen die avond een verhaal wilde vertellen met platen erbij. Maakte het licht van de doos aan en op het witte doek verscheen een plaatje van een baby die op wat stro lag. Pandu speelde weer wat muziek op zijn orgel.

toe Van Doe klaar was met spelen, ging Sahib Grubbs verder. Hij vertelde, de Heere Jezus werd geboren als een klein kindje in het plaatsje Bethlehem. Hij groeide op zonder iets verkeerds te doen. Hij wist dat de mensen op aarde zoveel verkeerds gedaan hadden en deden, waardoor de mensen niet meer dicht bij God waren. Maar God houdt zoveel van de mensen en wilde toch zo graag dat de mensen dicht bij hem zouden komen. Maar doordat de mensen zo slecht waren, kon dat niet. En Jezus besloot de mensen te helpen. Sahib liet zien met de plaatjes aan de doppeling op het witte doek hoe de Heere Jezus de mensen beter gemaakt had en wat er nog meer gebeurde in het leven van Jezus Christus. Toen liet Sahib de Heere Jezus zien die aan het kruis gestorven was. Sahib Grubbs legde de mensen uit waarom dat gebeurd was. Hij vertelde dat de Heere Jezus onze straf op zich genomen had. Ja, happy kids, onze straf. Ook de jouwe en de mijne, omdat we slechte dingen hebben gedaan en nog steeds doen. En met de slechte dingen die we doen, kunnen jij en ik niet naar de hemel. Want God houdt niet van zonde. Zonde is alles wat slecht is. Alles wat God niet wil dat we doen. Willen we God zijn, dan moeten we helemaal vrij zijn van zonde. Van die slechte dingen die we allemaal doen. Maar hoe komen we af, happy kids, van al dat slechte dat we doen? Af van de zonde. Want ieder die zonde wordt gestraft. En ieder die zonde kan niet naar de Heer toe gaan. De deur naar de hemel wordt gesloten voor ieder die zonde. Happy kids, jullie moeten het zo zien. Stel je voor je houdt van voetballen of van spelen in het zand. Dan is het tijd om naar binnen te gaan. Je vader roept je om te gaan eten. Mag je zo met al het zand en vuil naar binnen aan tafel gaan? Nee toch? Je zal schoon moeten zijn voor al het vuil dat je met je mee hebt gebracht. Je gaat je moeten wassen, misschien je handen en voeten alleen, maar soms

Die wij verdienen op zich te nemen. In plaats dat wij gestraft worden, wordt hij gestraft. Dus voor ieder, voor jou en ik en al de mensen is de Heer Jezus gedood aan het kruis, zodat wij naar de hemel bij God kunnen gaan. Ringo kon het allemaal niet zo begrijpen. Hij moest erover nadenken en nog eens nadenken. En natuurlijk moest hij ook leren lezen, zodat hij wel kon weten wat er allemaal in dat briefje stond, welke Sahib Krups aan hem toen had gegeven. Toen de projector, de doos van Sahib Krups, werd uitgezet, was het heel erg donker. Er werd een lamp aangestoken, want er was nog geen elektriciteit in het dorp. Er werd een lied gezongen en daarna mochten de mensen vragen stellen aan Sahib Krups en aan Pandu. Verschillende mensen deden dat. Terwijl de mensen zo bezig waren, kwam de vader van Ringo en zei: jullie moeten gewoon naar huis gaan, Ringo en Batu. Je moet gaan eten, want straks moeten jullie naar het veld om de oogst te beschermen. Door al wat gebeurd was, waren de jongens bijna vergeten dat ze op het veld moesten. Gauw gingen ze naar huis. Toen ze na het eten op weg gingen naar het veld, zagen ze dat alleen Pandu en meneer Krups er nog waren. Ze waren bezig hun spullen in te pakken. Terwijl Pandu het orgel naar het jeep droeg, zei Sahib: wees voorzichtig, Pandu. Het orgel is van mijn vrouw. Ze zou het erg vinden als er iets mee zou gebeuren. Ja, Sahib, antwoordde Pandu, ik zal voorzichtig zijn met het orgel. Wat zou het geweldig zijn als ik op dat orgel kon spelen, dacht Ringo. En samen met zijn broertje keken zij vanuit het donker hoe Pandu het orgel voorzichtig wegdroeg en het scherm het witte doek ophaalde. Kom mee, fluisterde Batu in zijn oor. Hij ging zonder enig geluid te maken naar de jeep en nam het orgel uit de jeep. Samen verdwenen Ringo en Batu in het donker met het orgel tussen hen in en liepen zij voorzichtig de richting van het veld. In de buurt van het veld hadden zij een schuilplaats. Het was een huisje op lage palen. Ze verstopten het orgel onder het huisje en bedekten het voorzichtig met bladeren. Ringo ging het huisje in en in het donker voelde hij om zich heen totdat hij de olielamp vond die hij zocht. Hij stak hem voorzichtig aan en met behulp van de lamp zochten ze dikke stenen en namen die mee. Batu zei: als de boze dieren hier komen, zullen ze wegjagen met deze grote stenen. Op het veld zaten beide jongens stil op te letten. Ringo dacht na over de afgelopen dag. Een zinnetje van Sahib Krups kon Ringo niet vergeten. Stelen is zonde en God houdt niet van zonde. Die woorden bleven maar in zijn gedachten. En hij wist dat hij verkeerd gedaan had door het orgel van de vrouw van Sahib te lenen. Nee, te stelen. Rondom hen was het heel stil. Af en toe hoor je de geluiden van de nachtvogels in het bos. Beide jongens, Ringo en Batu, konden hun ogen bijna niet meer open houden. Ze vielen zo in slaap. Plotseling werd Ringo wakker. Door het maanlicht kon Ringo nog net om zich heen zien. Toen Ringo zo ver voor zich uitkeek, zag hij iets in de verte bewegen. Hij keek en keek. Ja hoor, in de verte liep er inderdaad een dier. Wat is er, vroeg Batu, die ondertussen ook wakker werd. Ik weet het niet, zei Ringo zachtjes. Aan de overkant van het veld zie ik een groot dier. Heel even kwam het dier uit de schaduw van het bos. Ringo zag dat het zwarte strepen had. Een tijger!

flesh there is, but we are doodsbang. Is it waar? Vroeg Batu. En hij pakte Ringo stevig vast. Een tijger. Heb ik het? Hoe zal het aflopen met Ringo en Batu? Luister dan morgen. Vergeet de tekst niet, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtig God, vertrouw ik op u. Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtig God, vertrouw ik op u.

Gracias.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

succes, maar ik heb blokken die ik meesleep. U heeft te doen met me, dat is de reden waarom ik leef. Succes bereik je niet door succes na te jagen. Succes.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Sira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik hoort u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Amen. Als u eerbiedig bent, dan zullen we bidden. En daarna zullen we het woord gaan. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag. Leg deze dag in uw handen, Heer, en ik dank u, Heer, voor uw woord, Heer. Vader, Heer, uw woord, mijn God, Heer, Vader, Heer, is scherper, Heer, dan enig tweesnijdend zwaard. En ik bid, Heer, Vader, Heer, dat uw woord, Heer, overlegging en gedachten zal schiften, mijn God, Heer, vandaag, Heer, in de machtige naam van Jezus Christus. Dank u, Heer, dat uw woord stuurt, mijn God, Heer, elke keer. In Jezus' machtige naam. Amen. En amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, ik groet u. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En u bent welkom, amen, op Radio Shalom. Ik geloof dat die trouwe luisteraars van Shalom, amen, die trouwe luisteraars die luisteren naar Radio Shalom, ik spreek tot u vandaag, amen. En ik wil u bemoedigen om Radio Shalom te blijven volgen. Amen, het is een christelijke radiostation en dat we allemaal ook trouw daaraan blijven. Amen. Laten we in Gods woord gaan in 1 Koningen 17, vers 7. Ik ga lezen dat verhaal van Elia en de weduwe van Sarfat. 1 Koningen 17, vers 7. Als u het hebt op uw telefoon of als u een Bijbel bij de hand hebt, dan wil ik het samen met u lezen. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem, maak u gereed, dus dat was Elia, maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje broods mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God lief, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel en in de pot een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, dan moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. Een tijd lang had zij evenals haar huis, zij evenals hij en haar huis, het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Zo, geliefde luisteraars, ik geloof dat u dit verhaal helemaal kent, want ik geloof dat u meerdere mensen hebt horen spreken omtrent Elia en de weduwe van Sarfat. We zien hier dat merkwaardig is in het verhaal dat de Heer Elia stuurde naar een vrouw, naar een weduwe, en de Heer wist al dat die weduwe voor Elia zou zorgen. Het is zo opvallend hier in dat verhaal. Zegt het woord van de Heer, het woord van God kwam tot Elia, maak u gereed en ga naar Sarfat, of Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. En Elia ging op weg naar die plek, Sarfat. En hij wist nog niet wie die persoon was, maar hij ging daar. Maar de Heer had reeds iemand wiens hart gereed was om te dienen. Wiens hart gereed was om dienstbaar te zijn, om te dienen. De Heer had die persoon reeds daar, dat die persoon voor de dienstknecht van de Heer zou zorgen. Zo, God wil ons gebruiken, maar wat hebben wij van onszelf? Er was iets dat deze vrouw had, wat de Heer zag. De Heer zag in deze vrouw, dat deze vrouw gastvrijheid had. Dat deze vrouw vrijgevig was, dat deze vrouw bereidwillig was. Dat ze zou opofferen, dat ze mededeelzaam was. Ze kon een maaltijd maken met dat wat ze in haar huis had. Anderen hebben overvloed en kunnen toch niet iets over hebben voor iemand anders. Deze vrouw had niet en toch had ze over om voor de dienstknecht van de Heer te zorgen. Hoort u me, geliefde? Amen. Ze was bereidwillig, ze was klaar om op te offeren, ze was klaar om te delen, ze was klaar om uit haar gebrek toch een maaltijd te kunnen maken. Halleluja. Amen. Er was iets dat de Heer in deze vrouw had gezien. Prijs de naam van Jezus. De Heer kijkt naar wat wij allemaal in ons hebben om uit te delen. De Heer kijkt niet naar het vele. Amen. Maar als we het zetten in de hand van de Heer Jezus. Amen. Wat we in zijn hand kunnen zetten. Kunnen we in geloof in de handen van de Heer, wat we hebben in de handen van de Heer, toevertrouwen. De Heer maakte deze vrouw bruikbaar terwijl ze niets had. Kan God je in je geringe staat toevertrouwen? De Heer wil ons toevertrouwen terwijl we misschien nog niets hebben. De Heer wil ons toevertrouwen in ons jeugd. De Heer wil ons toevertrouwen terwijl we misschien maar één auto hebben. En juist dat is die auto waarbij je iemand kan brengen naar de gemeente. De Heer wil ons toevertrouwen met het geringe dat we hebben. Je moet nooit onderschatten hetgeen je in je huis hebt. Amen. Deze vrouw had maar een handvol meel. Ze zei aan de dienstknecht van de Heer, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot. En weinig olie in die kruik. Dat want ik abokanta olie. Dat zou die olie druppel geweest. Zou het lekker. En dan zou ze dan hout gaan sprokkelen. Ze zou vuur aanmaken. En daarmee. Adig abomeka reizen kan de. Reizen. En zoveel als mogelijk. En daarvan zou ze gaan eten. En die dienstknecht van de Heer. Hij keek naar haar. En hij zei. Breng mij ook een beetje broods mee en haal water in de kruik voor mij, opdat ik drinken. En de Heer wilde er testen als ze in staat was om die geloofstap te maken. Vaak zijn de dingen die de Heer ons vraagt om te doen, de bevelen die de Heer ons vraagt om te doen, zijn geen zware dingen. Het zijn kleine dingen waarin we trouw moeten zijn. Als je kijkt naar het leven van Rebecca, dan zag je dat de eerste test al was om die kamelen te drinken. Het was misschien geen onmogelijk ding om te doen, maar ze zou trouw daarin moeten zijn. Het was een gering ding, het was een klein ding. Het waren heel veel kamelen wel die dorst hadden, maar het was geen onmogelijk ding dat de Heer er vroeg om te doen. Als je kijkt bij die put van Samaria, die bron van Samaria, vroeg de Heer naar water. De Heer vroeg aan die vrouw eerst om te drinken. Want hij had dorst. En de Heer vroeg aan die vrouw om te drinken. En dan zo begon hij te bedienen. En God wil gebruiken wat wij hebben. Onderschat u zelf niet dat wat u in uw huis hebt, de Heer wil gebruiken wat u bij u hebt. Amen. Is het uw auto? Is het uw huis? De Heer wil gebruiken. Is het uw tijd? De Heer wil dat geringe dat u hebt. Amen. Dat geringe dat u hebt. Wil hij voor grote dingen gebruiken. Amen. U ziet het bij David. David had gewoon een slinger. En hij nam 5 stenen bij die beek. En die slinger van die deze jonge man. Amen. Samen met God erin. Het haalde een reus neer. En zo zien we dat de Heer wil gebruiken en hij wil vermenigvuldigen wat u nu bij u hebt. Amen. Sommige mensen, hun leven hangt ervan af. Hangt van hun dienstbaarheid af. Terwijl je dienstbaar bent, blijf je in leven. We zien dat dienstbaarheid van deze vrouw, het heeft die vrouw in leven gehouden. We zien in vers 13, zegt Elia, in vers 12, dan zegt die vrouw, en zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als we het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Terwijl ze dienstbaar begon te worden, is die doodsvonnis is gestopt over haar leven. Hoort u, mijn geliefde? Er zijn veel mensen die dat geringe dat de Heer ze vraagt om te doen, ze doen het niet. En ik wil u zeggen, het is goed dat u doet dat klein beetje dat de Heer van u vraagt. Amen. Dat geringe dat de Heer van u vraagt. Het mag groot geloof hebben om het kleine te doen. Maar doe het. Amen. De Heer kijkt naar ons gewilligheid. De Heer kijkt naar, kunnen we opofferen wat we nu in onze handen hebben? De Bijbel zegt van deze vrouw, zei van, ze had maar een handvol meel. Maar als ze bereid was om die handvol, dat wat in die ene hand is, te releasen voor de Heer. De Heer vraagt,

That's a soul, that's a soul eater, and Dana so say, and the soul, so the much therefore. As a field man, the adhins in a hand haber, will a eater, I will say, some can the dood say in adhin that they hear you frag om to release her. Hallelujah! Hi boy. Ik heb me niet voorbereid om zo'n hard woord te releasen voor u. Maar laat me u dit zeggen, geliefde. Amen. Soms kan dat wat we in ons hand vasthouden. Amen. Het is misschien de opdracht van de Heer om het te releasen. Soms hebt u iets in uw handen. Amen. Dat gereleased moet worden. Im loosing. Amen. Zegt u met mij. Mim loosing. Amen. Geef het aan de Heer. Er zijn dingen die we moeten releasen. Ik ga je eerlijk zeggen. In deze tijd vraagt de Heer naar trouwe mensen. De Heer kijkt uit naar mensen die hij kan toevertrouwen. Amen. Terwijl ze in een test van hongersnood zijn misschien. Terwijl ze door een zware tijd heen gaat. Deze vrouw was bezig goud te sprokkelen. Want ze zou gaan om de laatste maaltijd te maken. Laat me u zeggen, de laatste maaltijd was niet meer de laatste maaltijd geworden. Amen. Het was een nieuw begin geworden. Want de Heer heeft gekeerd in de liefde. En ik profiteer over uw lieve geliefde. Dat het niet uw laatste maaltijd zal zijn. Dat het niet uw laatste keer zal zijn. Dat u zal genieten. Misschien van een maaltijd. Of dat u zal genieten van op reis gaan. Of dat u zal genieten van inkopen. Of dat u zal genieten van uw jaardag. Ik proclameer en ik profeteer over uw leven. Dat het niet uw laatste keer zal zijn. Maar de Heer zegt dat het een nieuw begin mag zijn. Ik geloof dat dit seizoen is een nieuw begin voor de kinderen van God. Amen. Als u release voor de Heer gaat, de Heer ook releasen. De Heer wil die stroom van zijn zegen wil hij geven aan zij die geloven. Hoort u mijn geliefde? Amen. Die stroom van Gods zegen is niet voor zij die vasthouden aan het oude. Amen. Die stroom van die zegen van de Heer is voor zij die loslaten en die wandelen in geloof. Deze vrouw dacht bij zichzelf, man, ik zal nu wandelen in geloof, want mijn laatste maaltijd zal me niet in leven kunnen houden. Laat me kijken wat de Heer voor me zal doen. Ik geloof en ik proclameer over uw leven, geliefde, dat dit zal niet uw laatste keer zijn. Dit zal niet uw laatste maaltijd zijn. Dit is niet uw laatste jaar. Iemand zegt, dit is niet mijn laatste jaar. Dit is niet mijn laatste maand. Dit is niet mijn laatste seizoen. Maar dit is een nieuw begin van Gods glorie. Dit is een nieuw begin van Gods zegen. Dit is een nieuw begin van die Shekinah van de Heer. Dat de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat de Heer doet mij neerliggen in grazige weiden. Dat de Heer brengt mij naar rustige wateren. Dit is een tijd van verkwikking in de geest, in de machtige naam van Jezus. Die vrouw, de tijd werd verkwikt. Die vrouw was een weduwe die niemand had. In die tijd was een weduwe was iemand die aan de lot was overgelaten. Want je koffering is er niet meer. Maar de Heer stuurde een nieuwe koffering voor haar. Ik proclameer dat de Heer een nieuwe koffering voor u stuurt. Dat de Heer stuurt mensen die het goede met u zullen voor hebben in de machtige naam van Jezus. Ik proclameer dat de personen die het goede met u voor hebben, dat ze u zullen lokaliseren in de machtige naam van Jezus Christus. Iemand zegt, vandaag zal niet mijn laatste zijn. En dit zal niet mijn laatste zijn in dit seizoen. Er zullen anderen komen. Die vrouw had dit heel seizoen, totdat de Heer die regen begon te geven. Ik wil u zeggen, in die tijd had die vrouw gewoon van die stroom van de Heer. Maar daarna gaf de Heer regen. Daarna kwam er gewas voort. Daarna kwam er overvloed. Amen. Ik proclameer over uw leven dat God u zal doorleiden door dit seizoen. Maar hij zal u ook brengen naar een nieuw seizoen. Hij zal u ook brengen naar een groter seizoen. Groter is hij die in u is. Iemand zegt, groter is hij die in mij is dan die in de wereld is. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Zo de Heer maakte deze vrouw bruikbaar, terwijl ze niets had. Amen. God wil je in je geringe staat toevertrouwen. Amen. Terwijl je niets hebt. Terwijl je nog, er wordt neergekeken op je. Terwijl men denkt van, ach, het is no making. Amen. Daarin moeten we trouw zijn in het geringe. Wie trouw is in het geringe, de Heer zal hem over veel aanstellen. Rentmeesterschap is niet hoe je veel
veel kan managen.

0: is hoe je het geringe kan managen wanneer niemand ziet. Is hoe je trouw kan zijn met je tijd. Trouw kan zijn met die talenten die de Heer je gegeven heeft. Trouw kan zijn met je tiende. Trouw kan zijn met je offer. Trouw kan zijn met je hulp. Trouw kan zijn met je woord. Laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Amen. Alles wat daaruit komt, daar bovenuit komt, is uit den boze, zegt het woord van God. Amen. En deze vrouw, de dienstbaarheid aan de Heer, maakte dat die doodsvonnis over haar leven werd gestopt. En sommige mensen, de Heer heeft u misschien verhoogd, en u bent gestopt om te geven omdat je misschien boos bent. Ah, of omdat je misschien, je ziet het niet zo. Amen, je hebt de visiedrager die de Heer je heeft gegeven. Amen, want de Heer verhoogt niemand zomaar. De Heer verhoogt u, zodat u dienstbaar kan zijn, zodat u kan geven. Amen. Er zijn mensen die de Heer verhoogt, zodat ze ook hun geloof kunnen verhogen. Amen, prijs de naam van Jezus. Afgelopen week nog heeft de Heer iemand gebruikt om een geloofsoffer te doen. En ik was heel blij dat mensen in geloof kunnen wandelen. Prijs de naam van Jezus. Je weet niet hoe morgen eruit ziet, maar je wandelt in geloof. Deze vrouw wist niet. Ze dacht, morgen is de laatste dag. Of volgende week misschien. Die maaltijd zou ze misschien een weekje houden. Of 2 weken. En daarna was het einde. Maar de wat in haar hand was, releaseerde ze voor de Heer. Ze liet het los en ze gaf het aan de Heer. Halleluja. Kan je wat in je hand is geven aan de Heer? Prijs de naam van Jezus. Amen. Ik ga je niet bang maken, maar sommige mensen, een van je bedieningen is misschien geven. Voor sommige mensen is hun bediening geven. Je geeft aan de Heer, je onderhoudt misschien een dienstknecht van de Heer. De bediening van deze vrouw was onderhouden van de dienstknecht van de Heer. En dat doen we in geloof. Je hebt het niet, maar je begint erna. Je hebt het niet, maar je maakt een begin. Je hebt het niet, maar je maakt een begin. Je zegt, dit is voor die dienstknecht van de Heer. Prijs de naam van Jezus. Je hebt het niet, maar je doet het in geloof. En dat is je bediening misschien. Hij zegt, niet iedereen gaat prediken. Maar de ene die het woord van God brengt, die het woord van God deelt. De Bijbel zegt in Galaten 6, dat hij in al het goede. Ja, man, ik wil niet eigenlijk niet te veel over deze dingen praten, maar dat hij al het goede meedeelt. Amen. Met u die het goed gaat, en je ontvangt het woord van de Heer, je bent onder een geweldige, onder een salving waar je het woord van God hoort. Je hoort het woord van de Heer. Amen. Als je ergens onder een bediening bent en je Jera woord of Gado. Je hoort het woord van de Heer. Dat is het goed terwijl de Heer u zegent dat je deelt. Amen. De Heer zag in deze vrouw. Hij zag gastvrijheid. Hij zag vrijgevigheid. Hij zag bereidwilligheid. Zonder dat die vrouw iets had gedaan. De Heer ziet ook in u. Er zijn veel mensen die zeggen, boy, maar pastor, ik wil zoveel dingen doen, maar ik kan het niet doen. Want ik heb al die resources niet om het te doen. De Heer kijkt niet naar die resources. Hij kijkt naar dat hart, die bereidwilligheid. Amen. Dat opofferen om het te kunnen doen. De Heer maakte deze vrouw zelf bruikbaar. Laat me u één ding zeggen. Sommige dingen gaan gewoon op uw weg komen. En de Heer gaat kijken hoe je reageert. Amen. Ik weet nog dat er dat de Heer me onderdak liet geven aan een buitenlander. Amen, een vreemdeling. En ik zei hem gewoon van blijf een paar dagen hier. En daarna, dan zoek je, blijf een paar dagen hier en daarna ga je weer naar de plek waar je verbleef. En plotseling, ik weet niet als die man me begreep of niet, die man kwam met een hele pick-up en als ze hebben gehouden kwamen dan dus dan thuis bij me. En ik begon te lachen. En mevrouw begon ook te lachen. En we keken naar elkaar en we zeiden van, is goed. Laat hij maar hier blijven. Amen. Elia ging zelf naar die vrouw, terwijl ze hout aan het sprokkelen was. En het lag aan die vrouw als ze de zegen zou laten gaan, of als ze de zegen zou omarmen. Hoort u me, geliefde? Ik hoop dat ik tot iemand spreek vandaag. Amen. En in hetgeen ze gedaan heeft, was de generatie ook gezegend. Want zij en de zoon zouden het niet halen. En terwijl ze dat deed, werd zij en de zoon werden gered. Amen. God wil u en uw generatie niet alleen behouden, maar ook verder zegenen. Amen. God wil u en uw generatie verder zegenen. Hij wil u en uw generatie. U en uw generatie verder zegenen. God wil je door de zwaarste seizoen van je leven comfortabel. Hij wil je comfortabel doorbrengen. Soms als ik terugkijk naar een zwaar seizoen in mijn leven, dan denk ik, boy, fam niet sadora sandati. Hoe ben ik er doorheen gegaan? Amen, is alleen de geest van God. Anders kan je depressief worden. Ik kan zelf zeggen, je kan gek worden. Als de Heer daar niet is. Maar God is daar om ons bij te staan. De Bijbel zegt dat de ogen des Heeren gaan rond om krachtig bij te staan. Krachtig. Halleluja. Amen. God heeft er door de zwaarste seizoen in het leven, waar ze dacht van einde is einde. Comfortabel. Want aan die stroom van die meel, aan de stop. Die olie in die kruik, aan de stop morgen. Amen. Comfortabel totdat de Heer regen geeft. Totdat die overvloed komt. Totdat die geweldige zegen van de Heer uw leven overneemt. Amen. Maar de Heer traint je in hetgeen je niet... Als je bereid bent, terwijl je niets hebt, om te kunnen delen, om gastvrij te zijn, om je huis open te maken, dan is het voor jou niets meer. Hoort u me? Het is voor u dan niets meer wanneer je veel hebt. Maar de Heer bracht er eerst door deze tijd. Amen. De Heer bracht er door deze tijd. De Heer wil u zegenen. Laat me u zeggen, geliefde, vandaag. De Heer wil ons bijzonder zegenen. Bijzonder. Amen. En ik geloof dat een seizoen shift, er komt een seizoen shift, waar de Heer uw seizoen aan het veranderen is. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. En ik bid, Heer, en ik spreek, Heer. Vader Heer, dat die seizoen shift, Heer. Vader Heer, dat het is gemaakt in Jezus' machtige naam. Ik dank u, Heer, Vader Heer, voor elke broeder en zuster, Heer, die uw woord heeft gehoord. Ik dank u, Heer, Vader Heer, dat hun seizoen is geshift in de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, tot de volgende week. Bless you.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Door Shadow.

nogmaals welkom bij ons programma. Een programma waarbij we educatief, recreatief en ook zeer veel gospelmuziek laten horen. Voor vandaag hebben we lekkere muziek voor de kleintjes, voor de middelmatige, voor de iets wat jongvolwassenen, voor de volwassenen en voor de ouderen. Iedereen kan gaan genieten van de muziek die we dit keer aan jullie zullen presenteren. Radio Shalom, 94.5 FM. Met het programma O Positief, The Family.

0: Channel.
1: Voor vandaag zou ik graag gewoon een talk met u willen hebben. Een talk waarbij ik een ervaring met u wil delen, met iedereen wil delen, jong en oud. Mijn vraag aan jullie is: zijn jullie wel eens diep teleurgesteld geweest in een persoon, in een situatie, iets dat je niet had verwacht, weet je? En dan ben je teleurgesteld geraakt. Wat heb je gedaan? Waar heb je naar gekeken? Wat heb je aan anderen daarover willen zeggen of willen vragen? Wat heeft die situatie met je gedaan? En van daaruit gaan we kijken naar wat Gods woord aan ons zegt.

Lieve mensen, brothers en sisters. Wanneer je ooit teleurgesteld bent geweest en het heeft je zo geschud dat eigenlijk je mensen konden je misschien niet troosten of konden je niet tot bedaren brengen of you know, teleurstelling op een hoog niveau. Dan heb je je zeker raar gevoeld. Je hebt je zeker verschrikkelijk gevoeld. Je zal misschien hebben gedacht, hey, ik ben gebruikt geworden. Of ik ben misleid geworden. Of ik ben voor de gek gehouden. Een heleboel dingen zou je jezelf hebben kunnen afgevraagd. Maar, wat heb je gedaan? Ben je gaan zitten en zeggen, Migedo, ben gaan huilen, ben gaan praten met anderen en anderen beschuldigen. En God staat op dat moment, in die cruciale momenten, is God daar. Laat me daarmee beginnen. Laat me beginnen om te zeggen van, het doet er niet toe hoe groot de problemen zijn. Hoe negatief ze ook op je af zijn gekomen. Hoe zwaar die last ook is geweest. Hoe verschrikkelijk je het ook hebt gevonden. Laat mij je zeggen, God was daar. God is nog steeds bij jou. En God zal bij je blijven. Als je in God gelooft, moet je dat gewoon weten. Want we hebben geleerd, het zal niet makkelijk zijn voor ons, want wij kennen Jezus. En dat maakt dat de wereld die Jezus niet kent, of de wereld die Jezus haat, of de wereld die Jezus gewoon aan een kant zet, die God niet accepteert of waardeert, die dingen zullen zwaar voor ons zijn. Want wij weten hoe liefdevol God is. Hoe gadolobunu. Verschrikkelijk. Gadolobunu zodanig dat je praktiseert dat je mijn gunst. In deze teleurstelling zal God niet erbij zijn. No boy. Memitaiki. God is overal en altijd met jou. His goodness and his mercy endures forever. Zijn goedheid, zijn trouw. Gaat met je mee, day by day.

mensen die ooit heel erg teleurgesteld zijn geweest. Heel erg zich hebben afgevraagd. Boy, Domino, Dinga, Domoro. Of weet je, want God was niet bij me. Weet je, soms komen die dingen zo in je hoofd op. Dat is alleen maar duivels. De duivel wil altijd dat je God verlaat. En dan ben je zijn prooi, want dan kan hij je vernietigen. Als je God verlaat, dan kan hij je slaan, dan kan hij je knijpen, dan kan hij alles met je doen. Maar God, God heeft beloofd dat hij met je zal zijn. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, zegt David. David zegt, mine vrede, mino e vrede. Want God is met me. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Alles staat in de Bijbel. Psalm 23. Mensen, laat je niet gek maken. De sabotage van de duivel is zwaar. De verleidingen van de duivel zijn verschrikkelijk. Satan komt soms persoonlijk om je van het pad van Jezus af te halen. Mamek mitaigi, etoalisi. God zijn goedheid, God zijn trouw, God zijn barmhartigheid. Akraktisan gado abi. No antra gado no delek eng. Er is geen andere God dan die God die wij dienen. Groter is Hij die in ons woont dan Hij die in de wereld is. Dan alle de AI, BI, CI, FI, alle soort sani, AI, sande. God is groter dan al die dingen. Laten we zien op de Heer. Vertrouwen op de Heer met je ganse hart. En steun op je eigen inzicht niet. God bless you.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag